Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ja, vandaag is voor Niall Horan eigenlijk best wel een hele bijzondere dag. En niet omdat hij jarig is, ook niet omdat hij gaat trouwen. Maar precies 16 jaar geleden werd One Direction gevormd. Ja, de boyband die een complete generatie tieners gek maakte en waar Niall Horan natuurlijk onderdeel van was. Ja, daarna bouwde hij ook nog eens een succesvolle solo-carrière, kan je wel zeggen. Ja, dan gaan we nu nog een stukje verder terug in de tijd, naar 1993. Het jaar waarin Niall Horan werd geboren. En ook het jaar waarin Train werd opgericht. Ja, die band bestaat dus al zolang Niall op deze wereld rondloopt. En nog steeds maakt ze natuurlijk tijdloze muziek. Dit is Train and Drops of Jupiter bij Q Music.

Yourself Near with Clement and Douglas and Blessings. Ja, ik heb echt een beetje FOMO. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar iedereen is lekker op vakantie. Ik bedoel, mijn buurvrouw die stuurt foto's uit Frankrijk. Mijn beste vriend zit er met zijn dikke reet op Ibiza. Ja, en de baas is ook even lekker 3 weken ervan tussen. En ik zit ondertussen een beetje dagjes uit een beetje te googelen. Om mezelf een beetje het vakantiegevoel te geven. Nou, mocht je nou precies in hetzelfde schuitje zitten als ik, dan heb ik goed nieuws voor jou. Tom en Bram regelen namelijk een dag waarop jij je even nergens meer druk over hoeft te maken. Op zaterdag 1 augustus nemen ze je mee tijdens Shake Up Your Day. Ja, allebei organiseren ze hun eigen verrassingsuitje. Dat doen ze los van elkaar. En jij bepaalt wie het beste uitje heeft georganiseerd en er dus met de winst vandoor gaat. Nou, mocht je agenda nog leeg zijn op 1 augustus, dan zou ik zeggen, ga als de wiede weer naar qmusic.nl of in de Q-app en geef je op voor Shake Up Your Day.

0: Iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, meld je met een berichtje in de Q-Music app met het woord werk.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Zometeen ga ik weer beroepen raden en dat doe ik met jou. Ja, als jij aan het werk bent of moet werken of klaar bent met werken, stuur dan even werk deze kant op, want dan ga ik met jou het spelletje spelen waarbij ik dus jouw beroep raad. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut, ga ik een timer zetten en na een minuut tijd, dan ga ik vertellen wat jouw werk is. Ja, het enige wat ik nog nodig heb, dat ben jij, want ja, ik kan het moeilijk het spelletje met mezelf gaan spelen natuurlijk. Dus kom maar door met een berichtje in de Q-Music app. Ondertussen The Backstreet Boys. Dit is I Want It That.

0: net 2:30 geweest. Betekent dat ik altijd op zoek ben naar mensen die aan het werk zijn. En gelukkig zijn er een hoop mensen aan het werk. Gezellig. Even kijken. Tosca is aan het werk. Jimmy is aan het werk. Jochem is bezig. Cherise is bezig. Virgil is bezig. Ja, ik zou zeggen, de Q-app staat gewoon open. Hè? Dus of je nou werkt of niet. Je kan gewoon lekker gezellig even appen. App ik sowieso ook even wel terug. En ik heb iemand gevonden die net klaar is met werken. Dat is Matthijs. Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hey Matthijs, jij bent onderweg nu naar huis. Je bent net klaar met je dienst. Zonder te veel te verklappen, ja. Hoe was het werken?
1: Een lange dag.
0: Een lange dag. Oké, een lange dag. En hoe is je energie? Zeg, ik ben helemaal gesloofd.
1: Ja.
0: Ja, oké. Ik hoor het aan je. Maar goed, komt goed. Ik ga proberen wat energie jouw kant op te sturen. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut dan ga ik raden wat jouw werk is. Dat is het idee.
1: Oké, helemaal goed.
0: Mocht je luisteren en een idee hebben wat Matthijs voor werk doet... of vragen hebben voor Matthijs tijdens de minuut... laat het me weten, stuur lekker deze kant op. Matthijs, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, dan gaat hij nu beginnen. Matthijs, werk jij met collega's?
1: Nee.
0: Nee, oké. Ben je onderweg voor je werk?
1: Ja.
0: In de auto?
1: Soms.
0: Soms. Oké. Werk jij met klanten of iets?
1: In welke vorm van klanten?
0: Ja, als je zeg maar, werk je met mensen die niet je collega's zijn?
1: Ja.
0: Ja, oké, top. Moet jij dus naar die mensen toe?
1: Ja.
0: Oké. Werk je in de zorg?
1: Nee.
0: Nee. Heb je gereedschap bij je?
1: Soms.
0: Oké, soms. Moet jij iets repareren?
1: Nee.
0: Nee. Schiet jij te hulp?
1: Ja.
0: Ja, oké. Moet jij alert zijn voor je werk?
1: Ja.
0: Oké, dan. Matthijs. Ja, Matthijs, even denken hoor. Ik moet even goed even mijn hersen kraken. Je gaat dus naar verschillende mensen toe. Je hoeft niets te repareren. Oeh, nou, ik vind deze erg ingewikkeld. Oh, jongens, ja. Oké.
1: Ik ben ook heel erg benieuwd of ik het kan raden.
0: Ja, ik ben ook benieuwd of ik het kan raden. Ja, het kan echt van alles zijn natuurlijk. Even kijken, wat komt er in de queue binnen? Ga even spieken hoor. Vrachtwagenchauffeur, AWB, beveiliging komt er binnen. Ja, zorg. Ja, moeilijk jongens. Even denken. Nou, oké, ik ga er wel voor. Ja, ambulancemedewerker, maar dat denk ik niet. Want anders ben je niet alleen, denk ik. AWB zou nog wel kunnen. Ja. Oké, ik moet echt een antwoord gaan geven. Oké. Ik denk dat jij bij de AWB werkt.
1: Nee,
0: dat was wel helemaal te verwachten natuurlijk. Zit je dan in de beveiliging?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Nee. Nee, dan weet ik het echt niet. Vertel.
1: Ik ben een tijdkritisch koerier.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik ben een tijdkritisch koerier.
0: Een tijd?
1: Dus een tijdkritisch koerier. Dus alles wat allemaal tijdkritische pakketjes, die breng ik eigenlijk heel de wereld rond.
0: Oké, dit heeft even iets meer uitleg nodig, Matthijs. Vertel even, vertel.
1: Bijvoorbeeld vandaag ben ik vanuit Zutphen naar België gereden.
0: Ja.
1: Met een zending voor een kankerpatiënt.
0: Ja.
1: Met stamcellen, voor een transplantatie.
0: Wow, wat interessant. Oké, maar wacht, Matthijs, ik hoor je een beetje slecht. Kan dat?
1: Misschien dat ik nu net Nederland binnenrijd, dat weet ik niet.
0: Oh, is dat het misschien? Oké. Ja. Oké, wacht even. Maar ik heb dit nog nooit gehoord verder. Dus dit is even heel interessant. Ja. Want je hebt dan stamcellen bij en die breng je dus naar een patiënt toe dan?
1: Ja, dus dat komt van een donor af. En die breng ik in dit geval waren het dan stamcellen. En die kwamen van een donor af. En die heb ik dus nu bij een ziekenhuis in België afgeleverd.
0: Wow.
1: Ja.
0: Zo, dit is een eigen beroep waar ik eigenlijk geen idee van had dat het bestond. Dat klinkt misschien heel stom, maar je denkt hier echt niet over na.
1: Nee, klopt. Soms vlieg ik, nu rij ik.
0: Ik ben echt even. Oké, dus het kan echt van alles zijn. Wat voor dingen nog meer dan bijvoorbeeld? Nu zijn het stamcellen?
1: Vliegtuigonderdelen, bootonderdelen. Dure dingen kan ook.
0: Zo.
1: Dure horloges.
0: Ja, ook dure horloges?
1: Ja.
0: En, maar ja, dan kom je echt overal nergens natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, en hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Heel toevallig. Normaal werk ik op het kantoor van het bedrijf waar we dit bij zeg maar regelen.
0: Ja.
1: Maar in mijn vrije tijd kan ik ook af en toe op een jobje.
0: Ah.
1: Dus, en ik was niet toevallig vrij, dus ik kon deze niet meepakken.
0: Zo, wow, wat bizar. Ja. Ja, het is echt van alles en nog wat dan. Hey, en wat is het bizarste wat je mee hebt gemaakt in jouw werk dan bijvoorbeeld?
1: In welke zin bizar?
0: Ja, dat mag je zelf invullen. Dingen die je inderdaad hebt. Ja, ik vind sowieso al bizar de dingen die je dus mee hebt eigenlijk. Dat is dan natuurlijk al best wel bijzonder. Maar,
1: We komen de gekste dingen tegen eigenlijk. Alles, als je het maar kan bedenken en het past in het vliegtuig, dan neem je het eigenlijk altijd wel mee.
0: Ja?
1: Oh, wow. Maar het kan heel erg klein zijn. We hebben een keer een Lego poppetje gehad. Dat moest naar Amerika.
0: Maar dit is allemaal dan spoed of zo, zeg maar?
1: Ja, voornamelijk spoed. Maar we doen ook met hoge waardes.
0: Oh, en dat Lego poppetje was toevallig met hoge waardes dan, denk ik?
1: Nee, dat was spoed.
0: Dat was spoed. Nou, ik zit dan echt. Zit je dan niet in te beelden dat je denkt, nou, wie heeft er nou met spoed een Lego poppetje nodig?
1: Ja, dat heeft dan te maken met dat er iets goedgekeurd moet worden vanuit een samenwerking. En dan moet het snel goed. Dan is er iets niet goed geweest aan een Lego poppetje wat voor de massaproductie goedgekeurd moet worden.
0: Ja.
1: Ah. En dan passen ze heel erg snel dan een poppetje aan. En dan moet dat naar de klant toe, zeg maar, om dat dan verder goed te keuren.
0: Ja, oké. Okay. Zo, nou, ik vind het echt bizar dit. Ook het feit dat je nu stamcellen eigenlijk bij je, of deze vandaag dan. Nou, dat vind ik ook weer echt bijzonder.
1: Ja, ja, maar wel heel erg mooi werk.
0: Dat, zeker, ja.
1: Die transporten vind ik zelf het mooiste om te doen.
0: Ja, absoluut. Ben ik helemaal met je eens. Absoluut. Hé, hey, Matthijs, ja, ik kan hier nog uren met je over doorpraten. Maar thanks voordat je geappt hebt, want ik vind het erg interessant.
1: Kan ik begrijpen.
0: Dus thanks daarvoor. En ik wens je verder een hele fijne nacht. Slaap lekker voor zometeen.
1: Fijne nacht, slaap lekker.
0: Dankjewel. Doeg, doei.
1: Doeg.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.

je ook dat je lichaam er nog niet helemaal klaar voor is. Spierpijn, zware benen, blaren. Ja, het is de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Gisteren was het nogal druk bij de blarenpost. Er werd

0: bovengemiddeld veel mensen geholpen aan een blaar. Ook het percentage uitvallers was op de dag 2 iets hoger dan vorig jaar. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, hè, want ook vandaag starten weer duizenden wandelaars aan de 30, 40 of 50 kilometer. Ja, wat heb je dan allemaal in je rugzak als je de vierdaagse loopt? Nou, extra sokken, energierepen, water, zonnebrand, een regenpet, een poncho. Maar er was ook een mevrouw die in een extra onderbroekje meenam.
1: Reserve. Een hele elegante reserve. Je weet maar nooit, een ongeluk. Je kan zitten in een klein broekje.
0: Ja, 10 punten voor de grap. Ongeluk zit in een klein broekje. Zo droog. Maar goed, succes aan alle wandelaars vandaag als je net bent opgestaan. Klaar bent voor een nieuwe dag. Houd de pas er goed in vandaag, hè? Ja.

Goeienacht. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.

0: Q Music. Q sounds better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.

0: 6 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De man van 18 die gisteren werd opgepakt voor de schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer, meldt de politie. Een andere man van 18 werd vlakbij de vierdaagse feesten doodgeschoten. Zijn familie zegt nu dat hij niet het doelwit was van die schietpartij. Er is nog geen andere verdachte opgepakt. Flinke zorgen zijn er bij de onderwijsinspectie. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te verzorgen. Daar schrijft het AD over. Studenten kunnen bij schimmige bedrijven hun stage laten aftekenen, ja, zonder dat ze die stage hebben gelopen. En soms betalen studenten daar ook voor. Dan naar Peru. Er zijn in de hoofdstad 10 mensen omgekomen bij een grote brand in een huis. Slachtoffers zijn allemaal van dezelfde familie. Volgens lokale media werden ze afgeperst. Een man zou een motor bij dat huis in brand hebben gestoken. Het vuur sloeg daarna over op de woning. En Ali B gaat toch niet spreken op een evenement voor ondernemers, heeft hij zelf besloten. Ali B zou vandaag een praatje houden op dat evenement. Er was veel ophef over, omdat hij veroordeeld is tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Omdat hij zijn straf nog aanvecht, zit hij nog niet vast. Het weer nog van meer plaatsen. Zon en wolken vandaag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk. 10 minuutjes vertraging. En dan nog een flitser gemeld op de A27 bij Almere 115.0. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
3: Q-Music. Tom en Joe.
0: Zometeen wordt of Mattie, of Marieke, of Annemarie wakker gebeld. Het ligt allemaal in

0: en Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is donderdag 23 juli. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow op de plek van Mattie en Marieke. Die genieten lekker van hun zomervakantie. En nou ja, ik zeg wel goedemorgen, maar tegenover mij zit het man met het petje. Niemand minder dan Joe met een enorme oorlogswond op zijn arm.
2: Het is toch verschrikkelijk. Ja, ik heb een klushuis. Daar ben ik
1: flink. Je hele leven al mee bezig.
2: Nee, het is weer een nieuw klushuis. Dat is het erge verhaal ook. Ik heb een tweede klushuis. Die ben ik nu helemaal aan het strippen en zo. Ja, gisteren, dan, dat gebeurt natuurlijk altijd. Dan tijdens die planken weghalen, allemaal roestige spijkers, loop ik zo met mijn arm, zo langs een roestige spijker. Nou, best wel diep wondje is het geworden.
1: Zo, het is een flinke streep inderdaad.
2: En ja, enerzijds heel erg mazzel, want ik heb ook net een nieuwe tattoo laten zetten. Daar is hij net langs gegaan.
1: Zo.
2: Ja, anders was dat plaatje gewoon eigenlijk meteen doorgekrast.
1: Ja.
2: Was toch zonde geweest.
1: Ja.
2: En aan de andere kant denk ik ook, ja, je hoort altijd van die verhalen van je moet een tetanusprik halen bij een roestige spijker.
1: Oh, ik dacht dat het alleen bij hondenbeet was of zo.
2: Nee, ook bij roestige spijkers kun je opeens gaan schuimbekken. Dus je moet me goed in de gaten houden vandaag.
1: Maar je hebt het niet gedaan?
2: Nee, ik heb het niet gedaan. Nee, ik dacht, ja, ik kijk het nog wel even aan.
1: Kijk
2: het
1: nog wel even aan of ik begin te schuimen.
2: Een beetje de rest van mijn leven, hoe ik die ook invul. Kijk het nog wel even aan. Maar dus mocht je op een gegeven moment mijn ogen een beetje zien tollen en ik begin te blaffen, dan... Ja, trek even aan de bel.
1: Dan word je hondsdol, zeg maar.
2: Ja.
1: Nou, ik leg je gewoon aan de riem, we maken die show gewoon af. Hey, het is leuk, de hele week rond dit tijdstip bellen wij... Of tenminste, wij vinden het heel leuk. Ik denk dat het team het minder leuk vindt. Mattie, Marieke of Annemarie eigenlijk wakker al.
2: Ja.
1: We hebben Marieke al gehad. We hebben Annemarie al gehad. Nou, die had het heerlijk naar de zin op Griekenland.
2: Ja, absoluut.
1: Gisteren hebben we Mattie gebeld, maar die nam niet op.
2: Nee, ik wil eigenlijk aan jou vragen. Moeten we dan, want we hebben een dobbelsteen, daar waar die op landt, die bellen we wakker... Moeten we nog een keer rollen? Of zullen we gewoon Mattie nog een keer proberen te bellen? Want ik wil eigenlijk wel even spreken. Ik wil gewoon even weten hoe zijn vakantie is.
1: Ja, ik vind het ook niet fair dat als hij de enige is die dan niet aan de beurt komt.
2: Nee, dan zeg gewoon even scheid aan de dobbelsteen.
1: Ja, anders doen we even alsof we dobbelen. Dus dan, spannend.
2: Oh, ik ga nu gooien hoor. Oh, nou.
1: Meen je niet?
2: Mattie Valk.
1: Hij valt op Mattie Valk. Dan gaan we bellen. En als hij nu niet opneemt, dan gaan we gewoon zijn vriendin Kiki bellen, hoor.
2: Oh, dat nummer heb ik ook nog.
1: Dat nummer heb je nog.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
1: Ik word

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Cue Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Volgens Nienke is het nog zinvol om die tetanusprik te halen, Joe. Want het kan binnen 72 uur. Het is gisteren natuurlijk gebeurd.
1: Ja, ik ben dus aan het klussen in mijn klushuis. En ja, dan ben je gewoon heel veel aan het strippen. En dan kom je dus heel veel roestige spijkers tegen. Ja, ik heb mijn arm best wel goed geschalmd. Er kwam best wel wat bloed uit ook. En ja, ik weet het niet.
0: Ik ben ook geen arts.
1: Nee, ik ben ook geen arts. Ik denk vooral, ja, helemaal gedoe. Moet ik naar de huisarts en bellen. Ah, ja, dan sta je weer in de wacht en weet ik veel.
0: Ja, nou goed. Heb je verstand van tetanus of van prikken? Meld je in de Q-app en dan helpen we Joe in ieder geval de ochtendshow door.
1: Heb je er nog één liggen? Dan kom ik even halen, weet je wel. Ja, super.
0: Hey, we hebben net gedobbeld met de dobbelsteen. Die bepaalt wie we van het ochtendteam wakker bellen. Mattie Valk is de lul.
1: Ja, helemaal eerlijk. Ja, hij viel er gewoon op. Dus gaan we Mattie Valk even bellen. Ja. Even fijne vakantie wensen.
0: Ja, gisteren nam hij niet op. En nu gaan we gewoon net zo lang bellen tot hij opneemt, toch? Dat is een beetje het idee.
1: 100%.
0: Oké, let's go.
2: Hallo?
1: Hey, goedemorgen, Mattie. Hi.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Hi, Tom en Joe hier.
2: Ja, dat word ik door, ja.
1: Ja, sorry. Hey, we wilden je even fijne vakantie wensen. We probeerden je gisteren al te spreken, maar toen nam je niet op.
2: Oh, was dat die gemiste oproep?
1: Ja,
0: wat wij.
2: Ah, ja. Hoe gaat het?
1: Ja, met ons gaat het super. We zijn lekker wakker. Ik heb al een paar bakjes koffie op. We zitten er lekker in.
2: Ja, ik hoor het. Zachtjes.
0: En we bellen eigenlijk vooral iedereen een beetje met... hoe is het op vakantie? Zijn we toch benieuwd naar?
2: Ja. Even denken. Hoe is het op vakantie? Nou, goed jongens. Ja, het is heerlijk. Geen wekker natuurlijk. Tenminste, in principe niet.
1: Ja, behalve nu.
2: Nu dan wel. Nee, ja, het is heerlijk. Wacht even hoor, want wordt iemand nu naast me wakker.
1: Oh, dus Kiek natuurlijk.
0: Kiki wordt wakker.
1: Of is het een andere señorita?
2: Nee.
1: Hola, cómo estás?
0: En waar ben je nu ergens in van alle eilanden die je afgaat daar in de Spaanse Tour?
2: Ja jongens, ik ben in Mallorca. Ik hop zeg maar alle eilanden af. Ik wil laat zeg maar mijn ecologische footprint is nog nooit zo groot geweest. Er staat eigenlijk altijd wel ergens een vliegtuig stationair te draaien deze vakantie om mij mee te nemen.
1: Dus niet vliegschaamte, maar vliegtrots.
2: Ja. Ja, de kleinste stukjes doe ik met het vliegtuig.
1: Ja.
2: Nee, ja, het is eerlijk, jongens. Ja, het is gewoon allemaal Spaans. Ik moet zeggen, weinig Nederlanders in het gebied van Mallorca waar ik zit. Ik begon me gewoon af te vragen, ben ik nog wel bekend?
1: Je hebt een paar willekeurige Spanjaarden je handtekening gegeven.
2: Nee, het is echt heel uit het Nederlands. Dat is echt, ik moet echt wat zacht praten. Het is heel lekker. En we zijn lekker strandjes aan het afgaan. En grote kannen sangria. Dus het is heerlijk, jongens. Hey, weet je wat ik me nog afvroeg gisteren? Hoe is het met jullie plaat?
1: Ja, die gaat door het dak. Nee, ja, het is natuurlijk wachten op morgen of we in de top 40 terechtkomen. Maar vooralsnog ziet het er goed uit, ja.
2: Ja. Maar is het echt zo? Kan het? Nee, toch?
0: Nou, we zitten al op 100.000 streams. En,
2: nee.
0: Ja.
1: Verder over, nee, dat was begin deze week. Dat was maandag.
0: Ja, daar zijn Rolf. We ver overheen.
1: Dus dat zal inmiddels verdubbeld zijn.
0: En aanstaande zaterdag.
2: 100.000 streams, zegt ze.
0: Ja.
2: Ja. Dan kijkt er iemand met een grote vraag tegen me aan. Ja.
0: Ja. En we gaan natuurlijk aanstaande zaterdag de grote tour doen door Nederland. Ja. Dan doen we verschillende plekken aan. Dan gaan we optreden.
2: Ah, dat is helemaal uit handen. Ik ben 3 dagen weg. Het begint een hele tour. Ja. Nee, leuk jongens. Wat leuk. Hey, maar wat, als je de top 40 inkomen, dat zou toch wel fantastisch zijn?
1: Nee, dat,
0: ja, dat, ja, het is de vraag of het lukt. Hè. Het zou natuurlijk waanzinnig zijn. Maar het, ja, nee, wie weet.
2: Feliciteer jullie nu al. Geweldig.
1: Wil je nog even streamen een paar keer daar terwijl je in Spanje bent? Want dan, ja, dat helpt ons natuurlijk enorm. Elke stream is er één, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat is goed. Ik doe wel jullie Spaanstalige promotie, hè? Dat komt helemaal goed.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Heel Mallorca aan de Machar.
2: Volgens mij is deze lijn heel duur, toch? Volgens mij moeten we weer ophangen.
1: Oh, nee, we hebben alle tijd. We hebben echt alle tijd. Ben je nog dingen kwijt? Wil je nog iets kwijt?
2: Nee, ik onwijs denk dat jullie bellen. Jongens, heel veel succes.
0: Ja, nee, komt helemaal goed. Dank je. Volgens mij moet hij ook weer inchecken, volgende vlucht.
1: Bestaat er kans dat we morgenochtend weer bellen? Het is net of de dobbelsteen op jouw land, maar dat...
0: Ja, dat kan.
1: Ja.
2: De dobbelsteen?
1: Ja, leggen we later wel uit, na de vakantie. Komt goed.
0: Ja, fijne vakantie.
1: Dag.
2: Dag.

0: Ja, zometeen gaan wij aan de hand van een heel simpel spelletje proberen te raden waar jij op dit moment op vakantie bent. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is ons even te laten weten waar je op dit moment zit als je op vakantie bent in de Q-app natuurlijk.
1: Ja, mag overal zijn, hè. Dus waar je ook bent ter wereld, ben je ergens in Afrika, Kroatië of gewoon op Terschelling, mag ook. Laat het even weten.
0: Ja, wij sluiten dan de Q-app af, dus wij zien niet wat er binnenkomt en de redactie kiest iemand uit. Dan gaan wij proberen te raden waar je uithangt. Gisteren hing bijvoorbeeld Inge.
1: Ja, waar zat ze ook alweer?
0: Toscane.
1: Oh ja, leuk.
0: Zometeen ook het laatste nieuws natuurlijk. Danny, wat zit erin?
2: Nou ja, misschien ben je deze zomer wel gewoon lekker in Nederland. Wil je vanavond de barbecue aansteken? Nou, dan is het even extra oppassen.
3: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: kunt besparen. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedemorgen, Q-Music verkeer. Op de A9, korte vertraging, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Beverwijk, kwartiertje daar. En dan op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20 minuten vertraging.
3: Tijd voor het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag, het wordt 19 tot 24 graden. Het is 6:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen. De man van 18 die gisteren werd opgepakt voor de schietpartij in Nijmegen heeft er niks mee te maken. Hij is weer vrijgelaten, meldt de politie. Een andere man van 18 werd vlakbij de Vierdaagse feesten doodgeschoten. Waarom is nog altijd onduidelijk. Er is nog geen andere verdachte opgepakt. Dan zijn er zorgen over AED's. Dat zijn van die apparaten waarmee je iemand kan reanimeren. Vaak hangen die tegen een muur aan. Maar wanneer ze vol in de zon hangen, kan dat voor problemen zorgen. Apparaten kunnen oververhit raken. Ook droogt de gel op de plakkers van die AED's uit. En volgens experts is het beter sommige AED's te verplaatsen, zeggen ze nu in het AD, zodat ze minder in de zon hangen. Dan naar Amsterdam. Het Kwaku-festival stopt ermee. 50 jaar bestaat dat multiculturele evenement, maar doordat alles duurder wordt, is het niet meer te organiseren. Dit jaar is de laatste editie al. Mogelijk keert Kwaku nog wel terug, maar dan in een andere vorm. En pas op als je vandaag of dit weekend lekker de barbecue aansteekt. Heb je barbecue-handschoenen van de Action? Dan kun je beter even nieuwe halen. De winkel roept ze terug. Ze kunnen namelijk in brand vliegen. Ja, dat is onhandig natuurlijk als je aan het barbecue bent. Het gaat om de barbecue-handschoenen van Big Jeff van vorig jaar. Als je ze terugbrengt bij de Action, krijg je ook gewoon je geld terug.
3: Ik kende heel dit fenomeen niet, barbecue-handschoenen. Ik wist niet dat... Ik barbecue niet met handschoenen aan. Het kan aan mij liggen.
2: Nee, ik doe het meestal in de zomer. Dan hoef ik geen handschoenen op de zaal om.
4: Nee, maar het is vooral bijvoorbeeld als je die kolen wil verplaatsen of dat hete ijzer wil verplaatsen. Het is niet zo dat je dat eten ermee pakt. Maar het kan natuurlijk heet worden als een barbecue.
3: Ja, nee, het kan heet worden, maar het lijkt me het eerste wat je test, vliegen ze in brand. Als je van die handschoenen op de markt brengt. Ja, maar dat was dus niet het idee.
2: Ja, gewoon lekker weer een tangetje gebruiken, ben je het toch?
4: Kan natuurlijk ook.
3: Precies, ja. Danny, dankjewel. Zometeen een nieuwe editie van Waar is het? Wie is het?
2: Nee, waar is het? Sorry. Wie is het? Daar is het op gebaseerd. We spelen nu Waar is het?
3: Waar is het? En dat spelen we met Femke. Femke, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Jij bent op dit moment ergens op vakantie. Kijk eens hoe ze klinkt ook ontspannen.
2: Ja, je hoort het meteen. Helemaal relaxed. Ach, wat heerlijk.
3: We weten alleen niet waar. Femke, wij gaan proberen te raden waar jij op vakantie bent. We mogen alvast één cryptische vraag stellen, Joe. Dat laat ik altijd even bij jou.
2: Ja, ik heb iets leuks bedacht. Femke, ik ben heel benieuwd. De plek waar jij op vakantie bent, hebben de auto's daar witte nummerborden?
5: Ja.
3: Maar dat is toch op heel veel plekken, of ligt dat aan mij?
2: Is het? Oh ja, dat is wel veel plekken. Oh, dat is helemaal niet handig.
3: Er schiet helemaal niks mee op. Nou goed, we gaan het zo spelen met Femke.
6: Tom

0: Ja, goedemorgen. Je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Herken je het spel Wie is het? Dat bord met die kaartjes en personen erop. Je moet dan door vragen te stellen erachter komen wie diegene tegenover je gekozen heeft. Wij gaan het ook spelen, maar dan met vakantieplekken.
1: Ja, ik heb hier dus precies dat bord. En in plaats van al die poppetjes heb ik er allemaal vakantiebestemmingen op staan. Nou, het staat erop Berlijn, Istanbul, Costa Brava, New York City, Kaapstad. Ja, en dan gaan we straks aan de hand van vragen. Kan ik dus zo klik? Kan ik ze één voor één aftikken? En uiteindelijk hoop ik, door de juiste vraag te stellen, Tom, dat wij erachter kunnen komen waar onze luisteraars op vakantie zijn.
0: Ja, dat doen we met Femke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, Femke, jij bent op vakantie. En ik zei het net al, jij klinkt heerlijk ontspannen. Heb je het naar je zin?
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, en we zeiden net al, als een kritische eerste vraag mochten we stellen. Heb jij daar witte kentekenborden op de vakantiebestemming waar jij bent? Toen zei jij ja. Ja, dat is eigenlijk een hele stomme vraag van mij. Want daardoor kan ik alleen Terschelling wegtikken. Want die, Nederland geel. En ik weet dat ze in New York ook geel hebben. Dus
0: Nou, er vallen er toch twee af.
1: Twee zijn er weg. Dus het is nu bij jou, Tom. Jij moet echt even betere vragen stellen.
0: Ja, we krijgen 1 minuut de tijd. Ik ga de vragen stellen. Jij gaat de kaartjes omgooien, ja. Joe. Femke, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, daar gaan we. Ben jij in Europa?
2: Ja.
1: Europa. Ja, oh, dan Tokio weg. En Miami weg, ja.
0: Heb je gevlogen?
2: Nee.
0: Oké, kan je met de euro betalen?
2: Ja.
1: Ik kan wel met de euro. Ik weet niet. Kan je in Zweden? Ik vergeet dat de tijd. Kan je in Zweden met de euro betalen?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oké, dan laat ik die staan. Maar alles volgens mij hier.
0: Ben jij op het vasteland?
2: Ja.
0: Was het eilanden van af, Joe?
1: Eiland van, wat is een eiland? Ik heb geen eilanden. Alle eilanden zijn al weg.
0: Ben je in de buurt van de zee?
2: Ja.
0: De buurt van de zee, Joe?
1: In de buurt van de zee. De Ardennen gaan weg dan. Die zijn niet in de zee. Innsbruck ook niet bij de zee. Berlijn niet bij de zee. Oké, ga verder.
0: Zit je in een hotel?
1: Ja, want daar kan ik toch niks mee?
0: Oh,
1: nou zit je... Overal zijn hotels.
0: Ben je in een hoofdstad van een land?
1: Misschien kan je daar wat goede vraag. Niet in een hoofdstad. Oké, Dublin kan weg. Boedapest weg. Stockholm weg.
0: Is het warm? Is het tropisch warm bij jou?
2: Ja.
0: Het is heel warm. Het is heel warm.
1: Ja, ik heb alleen maar warme locaties.
0: Oh, de tijd is op.
1: Ah!
0: Wat heb je nog over?
1: Ik heb de Costa Brava. Ik heb de Algarve. Ik heb Toscane. Maar ja, die hadden we gisteren al. Ga ik even vanuit dat dat hem niet is. Ja, Pula. Maar Italië.
0: Nou, kies maar.
1: Pula.
2: Ja.
1: Yay! Zo! Nou, wat een goede gok.
0: Wat een goede gok. Pula. Wat? Ik ken het niet. Dat ligt dus in Italië.
2: Nee.
1: Oh, ik zie een heel mooi soort Colosseum staan op een plaatje.
0: Oh, het is helemaal niet Italië. Nee. Waar is dit?
2: Kroatië.
1: Oh, ja, het is eigenlijk een soort... het ligt ernaast. Dus je krijgt heel veel... Het mooie van Italië heb je daar natuurlijk ook.
2: Ja, klopt.
1: Ja, wat goed, hè. Met wie ben je er op vakantie?
2: Met mijn man, mijn dochter en een vriendin van mijn dochter.
0: Oh, ben je zo iemand die vaak naar dezelfde vakantiebestemming gaat? Of hop je van plek naar plek?
2: We zijn de vierde keer hier nu.
1: Hey, wat leuk.
0: Vierde keer? Nou, dan bevalt Pula heel erg.
1: Hey, en je zei dat je niet ging vliegen. Hoe ging je heen dan?
2: Met de auto.
1: Oh, ja, ja. En heb je dan gewoon een tentje of een hotelletje?
2: Nee, we hebben een caravan en die staat in de stalling in Kroatië.
1: Oh, je laat de caravan ook daar. Dus elk jaar is het gewoon Kroatië voor jullie.
2: Ja, nu wel,
1: superleuk.
0: Kroatië lijkt me altijd waanzinnig. Ik twijfel altijd een beetje over de keuken in Kroatië. Is die een beetje te doen?
2: Ja, de keuken is goed.
0: Nou,
2: dat is het.
0: De keuken is goed.
1: Ja, daar kun je volgend jaar heen.
0: Femke, dankjewel. Wens je nog een hele fijne vakantie nog, hè?
2: Ja, graag gedaan.
3: De Q Music. Alarmschijf.
4: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: Lost en Open Light op Q-Music. Het is 10 voor 7. 10 voor 7?
1: Nee, ja, 10 voor 7.
0: Oh god, ik schrok al. Ik schrok helemaal. 10 voor 7 op je donderdagochtend. Dit zijn de mannen die iedere zaterdagavond vanaf 9 uur hoort op Q-Music. Chris.

0: Oh, wat een goed liedje van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear op Q.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Een appje binnenkomen van Tom Jansen in de Q-app. Tom en Joe, is de planning van jullie zomertour... Zomertour wordt het al genoemd.
2: Ja.
0: Bekend voor aanstaande zaterdag. Ja, voor de duidelijkheid. Aanstaande zaterdag gaan wij voor het eerst optreden... met onze eigen Spaanstalige zomerhit Machar. Die Rolf Sanchez eigenlijk voor 90% zingt. Rolf is er zelf niet bij, want die is op vakantie.
2: Nee, dus wij gaan het gewoon met z'n tweeën doen. Wij gaan het land in en ja... Je kan je nog steeds aanmelden, komen kosteloos langs.
0: Zeker, ja. Van de lokale kroeg tot kringverjaardag van je tante... een buurtfeest met de buren, het kan allemaal. Je kan je aanmelden via qmusic.nl/zomerhit. Er staat een formulier, daar kan je je opgeven. En we zijn de tour een beetje aan het samenstellen van aanstaande zaterdag. Want we gaan gewoon het land in met die track
2: natuurlijk. Ja, dat gaat echt gebeuren. Gisteren spraken we voor het eerst Danny en die heeft een bedrijfsbarbecue.
3: Ja, we hebben een bedrijfsbarbecue, een zomerbarbecue. Er zijn twee afdelingen. De ene is een dienstverlening, die zet verkeersborden voor wegafzettingen buiten. En de andere tak is een security voor evenementen.
2: Danny, waar woon je? Waar is dat?
3: Het is in Ter Aar.
2: Ter Aar. Ja,
0: en hoeveel mensen komen er eigenlijk op de barbecue?
3: Volgens mij was het dus een stuk of 20, geloof ik.
0: 20 man? Ja, nou, dat is toch fantastisch voor een eerste optreden?
2: Ja, oké. Ja, dus die staat.
0: Ja.
2: Ik heb nog een waanzinnige locatie gevonden waar we echt langs moeten.
0: Oh, vertel.
2: Het is heel bijzonders. Ze hebben ook iets bijzonders te vieren. Ze bestaan namelijk een bepaald hoeveelheid jaar. En ik vind het een hele leuke plek. Ze hebben namelijk heel veel spullen.
0: Spullen?
2: Ik wil nog niet veel verklappen. Ik wil je een beetje verrassen ermee, dus we gaan ze zo meteen even bellen.
0: Het gaat om mensen, hè? Ik hoef niet voor een kartonnen doos te staan zingen.
2: Ja, nou, die zullen er ook zijn. Het is gewoon een hele unieke locatie. Nou. Ik denk dat er nog nooit een optreden is geweest op zo'n locatie.
0: Oké, nou, ik ben er bang voor. We gaan het horen zo meteen. Ook het nieuws met Danny komt eraan. Wat zit erin?
4: Ja, Ali B. die gaat vandaag voor het eerst sinds zijn veroordeling weer spreken op een evenement. Of toch niet?
0: Je hoort het binnen nu in 2 minuten.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
7: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Exact 7 uur tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen. Nog altijd hebben veel mensen moeite met het betalen van de energierekening, blijkt uit nieuwe cijfers. Dik 500.000 huishoudens hebben daar eigenlijk niet genoeg geld voor. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder. Steun van de overheid is er nu niet. Beloofd is wel dat er later dit jaar wel komt. Dan naar Nijmegen. De man van 18 die daar gisteren werd opgepakt voor een schietpartij vlakbij de Vierdaagse feesten is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer, meldt de politie. Een andere man van 18 werd doodgeschoten. Politie is nog altijd op zoek naar de schutter. In Frankrijk zijn in de buurt van Bordeaux duizenden toeristen geëvacueerd. Er is een grote natuurbrand uitgebroken daar. Onder meer een camping is ontruimd. In de buurt van Bordeaux zijn honderden brandweermensen ingezet. Zij proberen de brand te blussen. En een veelbesproken praatje vandaag op een evenement voor ondernemers gaat niet door. Rapper Ali B zou er komen spreken, maar hij heeft zich teruggetrokken. Er was veel ophef over dat plan, omdat Ali B is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Omdat hij zijn straf nog aanvecht, zit hij nog niet vast. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag en het wordt 19 tot 24 graden.
2: Danny, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Wat langere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug is de afrit afgesloten. Daardoor 25 minuten vertraging. En dan de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Vaas en Apeldoorn Noord daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
1: Q-music. En Joe.
0: Aanstaande zaterdag trekken wij het land in met onze Spaanse zomerhit Marchar. We maken zo.

0: Zijn naam is Tom. Een Bourgondische levensgenieter uit het zuiden van het land. Het ergste wat hem kan overkomen is dat zijn zelfgemaakte pizza is aangebrand. Op school was hij heel goed in...
1: Moet ik heel goed nadenken. Afkijken.
0: En zijn naam is Joe. Hij zelf is niet lang, maar zijn schermtijd wel. De krant bekijkt hij niet, maar alles op TikTok zeker wel. Op school was hij heel goed in...
2: Ja, muziek mocht altijd de basgitaar doen.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Goedemorgen, het is donderdag 23 juli. Ja, je hoort het goed, de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke die zijn lekker een paar weken op vakantie... en dus word je de komende tijd met ons wakker. Blijkbaar zit ik met een basgitarist in de studio. Dit wist ik helemaal niet.
2: Nou ja, wat is het? Ik heb hem vier keer in mijn handen gehad. Toen had ik hem voldoende.
1: Wat speelde je dan? Had je een bepaalde track die je mocht doen?
2: Ja, we gingen volgens mij een liedje doen. Maar het liedje is me even niet meer helder. Maar ik weet nog wel dat ik de basgitaar mocht doen. Dat vond ik echt wel leuk. Boom, boom, boom, boom. Ja, dat was even geestig.
1: Dat is ook het instrument wat je het minst goed hoort. Hè? Daar kan het minst aan misgaan. Kijk, als jij keyboard speelt of de leadzanger bent.
2: Ja, in feite kun je de basgitaar bijna uitzetten. En dan hoor je het alsnog niet. Ja, nee, dat klopt.
1: Nou goed. Blijkbaar zat dat muzikaal altijd in je, want ja, we zitten natuurlijk midden in onze zomertrack.
0: Tom en Joe's zomerhit.
1: Ja, samen met Rolf Sanchez hebben wij, naar eigen zeggen, de Spaanstalige zomerhit van 2026 gemaakt. Hij heet Machar. We krijgen positieve reacties. Hij wordt massaal gestreamd. Dat is ook heel erg fijn. En we kregen heel veel de vraag, ja, gaan jullie eigenlijk een beetje optreden met die track? Nou, dat gaat gebeuren. Komende zaterdag hebben wij een... het wordt steeds groter gemaakt. Het wordt nu al een zomertour genoemd.
2: Ah, ja, maar het is zomer. We gaan op tour. We liegen niet. Het is wel wat het is.
1: Ja, we komen bij je langs. Je kan jezelf opgeven. qmusic.nl/zomerhit. Daar staat een formulier. En wie weet komen we dan wel bij jouw bedrijfsfeestje langs. Bijvoorbeeld bij Danny. Die hebben we al bevestigd. Die doet een bedrijfsbarbecue in Ter Aar. Daar zijn we zaterdag al bij.
2: Daar zijn we bij, ja. En ik heb een tweede locatie gevonden. Ja, Tom, dit vind ik fantastisch. We gaan langs Miep. Miep, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
2: Miep, vertel even, waar mogen wij langskomen bij jou?
3: Je mag in de plaats Hank langskomen.
2: En wat heb jij in Hank, Miep?
3: Wij hebben een kringloop in de Hank.
2: Kringloop, Malle Pietje. In Hank.
1: Ja. Nou, kringloop, Malle Pietje?
2: Ja, Miep, wat hebben we ook alweer te vieren? Wat was het ook alweer?
3: Wij bestaan 3 augustus 13 jaar. En dat is tegenwoordig een hele prestatie. Nou, en daarom vieren we het.
2: 13 jaar, okay. Dat is een prachtig mooi getal. Je staat daar gewoon bij stil. Dat wil je vieren.
1: En hoe wordt het gevierd, Miep?
3: We hebben een bak waar allemaal golfballen in zitten. En daar staan cijfertjes op van 5% tot gratis korting.
1: Oh, een soort kortingsbak met golfballen. Ja, ja.
3: Je hebt altijd prijs.
2: Dat klinkt toch al heel gezellig. En hoe leuk is het als wij dan opkomen fleuren met onze act met Marchar?
1: Ja.
3: Dat is helemaal fantastisch.
1: Ja, maar heb je een beetje ruimte in de kringloop dan, Miep? Is er een podium?
3: Daar maken we ruimte voor.
1: Oké.
2: Kijk, er zal vast nog wel een eettafel staan. Dan gaan we op de eettafel staan.
1: Ja, hou is ook de kringloop. Hè. Misschien stort hij in. Je kunt er overal op gaan staan.
2: Hartstikke solide.
1: Oké.
3: Nee, we hebben een koffiehoek en daar kunnen jullie heel mooi staan.
1: In de koffiehoek van de kringloopwinkel Malle Pietje.
2: Ik vind het ontzettend leuk.
1: Ja, jij
2: ik kom
1: leuk.
2: Graag in de kringloopwinkel, Miep, moet je weten. Ik lekker een beetje struinen langs de boeken, een beetje snuisterijen bekijken. Ja, ik vind het helemaal gezellig.
1: Ik ben nog nooit in de kringloopwinkel geweest.
3: Schandalig.
1: Ja? Nou ja, oké, ja, Miep. Wordt er een beetje volk verwacht? Want daar gaat het me eigenlijk meer om, dat zoveel mogelijk mensen deze track horen.
3: Ik heb het gisteravond al op Facebook gezet.
1: Oké, Facebook event, ja.
2: Het heeft op Facebook gestaan, ja.
3: En tot nu toe hebben 7000 mensen het gezien.
1: Nou ja, oké.
3: Het is al 25 keer gedeeld.
2: 25 keer?
3: Ja, en we zitten heel dichtbij een hele grote camping, de Kurenpolder.
2: Ik voel bijna een soort Project X.
1: Ik denk dat het helemaal wel meevalt in Kringloop Winkel Malle Pietje.
2: Nee, Kringloop Malle Pietje in Hank staat gewoon op onze tourlijst. We gaan er gewoon lekker heen. Miep.
1: Is dit voor locatie? Ik bedoel, het klinkt hartstikke gezellig. Miep gaat het niet liggen.
2: Nee, wat zeg je nou te miepen? we gaan gewoon heen.
1: We gaan ook. Maar ik weet het niet hoeveel mensen hier komen. En overigens, jouw klanten, houden die van Spaanstalige muziek, Miep? Of, ik bedoel, niemand weet dat wij komen.
3: Niemand weet dat jullie komen. Ik denk dat er al een hele hoop mensen zijn dat jullie niet komen.
2: Tom, het is toch al 25 keer gedeeld? Wat lul je nou, joh?
1: 25 Facebook keer gedeeld. Heel Hank loopt uit.
3: Niet alleen Hank, hè?
1: Nee, niet alleen Hank.
2: En opstreken.
3: Ook de Kurenpolder.
1: Ja. Nou, 13 jaar lang bestaat Malle Pietje. Wij trappen hem dan af, denk ik dan maar, met Machar.
2: Ja, over, ja, nee, dat gaan we sowieso doen. Miep, nu nog even op de radio. En zaterdag ben jij live in Malle Pietje, kringloopwinkel.
3: Nou, jullie zijn van harte welkom.
1: Ja.
3: En ik zie jullie zaterdag.
1: Ja, zet dit ook maar op Facebook, hè. Tom en Joe komen langs. Misschien wordt het weer, misschien wordt het wel 26 keer gedeeld.
3: Nou, jullie kunnen het ook delen.
1: Ja, gaan we zeker doen. Miep, tot zaterdag.

0: Ja, de Spaanse zomerhit. Ik had me toch iets anders voorgesteld van onze zomertour.
1: Wat dan?
0: Ja, niet dat we zouden staan in kringloopwinkel Malle Pietje bij Miep.
1: Nou,
0: ja, ik weet dat jij het jij vindt het heel leuk, omdat jij al vaak naar kringloopwinkels gaat.
1: Nou, maar hier staan 13 jaar, hè?
0: Ja, 13 jaar. Golfballen met korting. Ik bedoel, ja, daar komen natuurlijk allemaal paradijsvogels op af.
1: Het is al 25 keer gedeeld op Facebook.
0: Ja, of een jubileum. Of een jubileum. 13 jaar is ook niks. Wat is 13 jaar nou? Dat is helemaal geen jubileum.
1: Dat is een mijlpaal. Het is ontzettend goed dat je 13 jaar haalt.
0: Ja.
1: Nou, kringloopwinkel, Malle Pietje in Hank. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Wij gaan naar Miep.
0: Ja, we gaan zeker naar Miep. Maar ja, daar staat natuurlijk de dorpsgek. En de burgemeester misschien.
1: Nou, ik heb nog nooit de burgemeester in de hand geschud. Ik vind dat waanzinnig. De burgemeester van Hank. Misschien staat hij er wel met de golfbal in zijn hand.
0: Ja, oké. Okay, nou goed. Je kan jezelf nog opgeven. Alsjeblieft, doe het. Want ik wil ook wel dat er wat mensen die trek gaan horen in onze zomertour. Aanstaande zaterdag gaan we het land in keymusic.nl/zomerhit. We spelen zometeen een nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland. Ook Sienna Spyro hoor je zo naar de Police.

0: Shanna Spiral, Material Lover op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Zometeen een nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland, waar je aan mee kan spelen.
2: Ja, ik heb best wel een leuk idee die ik even wil opgooien. Ik ben heel benieuwd hoe heel Nederland daarover denkt. Een scheet laten bij een collega.
1: 3, 2, 1.
0: Ja. Nee. Ja, ik weet dat jij dat doet.
2: Ja,
0: jij hebt echt geen schaamte meer. We werken echt te lang samen. Jij laat ze gewoon vliegen waar ik bij zit. En ik heb het inmiddels ook gewoon geaccepteerd.
2: Ja, ik vind het heel fijn. Maar omarm het ook dat hoe fijn het is dat ik me zo op mijn gemak voel bij jou.
0: Ja, maar het is natuurlijk goor.
2: Nou ja, want het is wel heel normaal.
0: Nou, het gaat te ver.
2: We laten allemaal scheetjes. Ja,
0: ja, maar om het nou
2: menselijk, hè?
0: Nee, tuurlijk. Maar om het nou te doen waar je collega bij zit, vind ik nogal heftig. En jij vindt het ook leuk. Jij kijkt ook altijd naar mijn reactie als je scheet hebt gelaten.
2: Ja, ja, maar jij laat ook wel eens een scheet, toch?
0: Heb ik ooit een scheet bij jou gelaten?
2: Nou, misschien niet dat ik weet. Misschien was het stille.
0: Nee hoor, nee.
2: Loop je altijd weg?
0: Ik denk dat ik hier nog nooit een scheet heb gelaten op Q.
2: Dat kan niet.
0: Hoezo niet?
2: Je een lijf laat scheten. Je hebt toch wel eens
0: Oh ja, maar thuis hier, laat ik wel scheten. Ja, maar hier niet. Nee.
2: Zodra jij hier
0: je bent toch op je werk?
2: Ja, maar dan kan je toch niet. Het is gewoon menselijk. Zodra jij het pand van Q-Music binnenkomt, dan knijp je anus samen en laat je nooit meer een scheten.
0: Nou, ik heb niet eens de aandrang.
2: Ja, maar dat gebeurt toch gewoon vanzelf? Soms dan gebeurt het toch even zo poep.
0: Nou ja, ik weet niet dat jij iedere avond chili con carne eet. Kan ik niks aan doen. Maar jij bent een soort donderbroek.
2: Nee, maar het is niet alsof ik elke
0: jij laat echt veel scheten hier. Jij laat echt heel veel scheten hier. Laten we nou niet doen alsof ik een gekke Henkie bent. Jij scheidt overal. Het maakt jou niks uit. We hebben ook gewoon vrouwelijke collega's op de redactie die ook al meerdere malen hebben gezegd dat het vrij goor is dat jij scheten laat.
2: Ja. Nou ja, het moet er ook uit, anders krijg ik buikpijn, hè?
0: Ja, anders krijg ik meneer buikpijn. Nou goed, een scheet laten bij een collega. Misschien, jij zoekt eigenlijk gewoon medestanders.
2: Ik kan toch niet de enige zijn? Ik kan toch echt niet de enige?
0: Laat maar weten, ja of nee, een scheet laten bij een collega. Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het vrij goor allemaal.
2: Wacht even, hoor, komt er een.
0: Nee, niet doen. Niet doen!

0: is.
1: Ja, nu komen ze tevoorschijn hoor.
2: Ja, ik vind het heerlijk.
1: Nu komen ze tevoorschijn.
2: Ik ben niet alleen. Jij bent gek, Tom.
1: Je bent zeker niet alleen. Je bent zeker niet alleen, hè, Jim?
3: Ja, natuurlijk laten we schijten bij de collega's. Hoe langer en hoe vettiger en hoe stinkender, hoe beter. Dat is zo'n eentje waar je trots op bent uiteindelijk. Ja, ik zei ja.
1: Ja, het gaat om een scheet laten bij een collega, voor de duidelijkheid.
2: Ja, ja, daar hadden we het over. Dat gooi je even op in ja of nee. Stuur het in de Q-Music app. Ben je ja of nee? Zeg het maar. Ja, Tom, jij zit helemaal in het kamp. Nee, jij hebt nog nooit een scheet gelaten überhaupt op je werk. Dat is heel gek. Zo werkt een anus natuurlijk helemaal niet, maar oké.
1: Okay. Nou, laten we de biologie van de anus even links liggen, Joe. Jij laat overal een scheet. Jij bent echt de andere uiterste.
2: Is goed, is gezond, hè? Die spanning van je lijf.
1: Ja, maar het is niet zo collegiaal. Voor de mensen die in een luchtdichte studio zitten. En ja, de jongens van de bouw, die jongens uit de haven, die melden zich allemaal saal in de app. Dus team scheten is goed vertegenwoordigd. Zeg je nou ook nee? Ja, laat je ook even horen in de Q-app. Dan kunnen we de andere kant van het spectrum ook even laten horen. Ik zal het niet aan jou vragen, Danny, als nieuwsautoriteit. Want ik zie al het zweet op je voorhoofd.
4: Ja, dat is een ongelooflijk vies onderwerp.
2: Ja, wat is het nou? Het is heel menselijk.
1: Oh. Jij zegt ook nee? Scheet laten bij collega's.
4: Nee, joh, dat doe je niet.
1: Kijk,
4: nee.
1: Kijk.
2: Nou, ik rook wel toen je binnenkwam.
1: Danny, wat zit er in zo meteen?
4: Nou, heb je nog een briefje van 5 in je portemonnee zitten? Kijk er nog even goed naar, zou ik zeggen. Er gaat namelijk wat veranderen aan al ons geld.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Het slimste bedrijf.
15: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
16: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
19: Kippie.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Daar heb je Huub.
19: van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
21: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
26: Kia. Movement.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Wat langere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug is de afrit afgesloten. Daardoor 25 minuten vertraging. En nogal wat korter op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord daar een kwartiertje vertraging.
6: Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het wordt 19 tot 24 graden. 7:55. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen. Nog altijd hebben veel mensen te weinig geld om de energierekening te betalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Dik 500.000 huishoudens hebben moeite met het betalen van die energierekening. Het gaat dan vaak om mensen die alleen wonen in een vaak slecht geïsoleerd huurhuis. Ja, steun van de overheid is er nu niet. Beloofd is wel dat dat er later dit jaar wel komt. Flinke zorgen zijn er bij de onderwijsinspectie. MBO-studenten in de zorg die kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD over. Studenten kunnen bij schimmige bedrijven hun stage laten aftekenen, ja, zonder dat ze die stage ook echt hebben gelopen. En soms betalen studenten daar ook voor. Ali B gaat toch geen praatje houden op een evenement voor ondernemers, heeft hij zelf besloten. Ali B zou vandaag spreken op dat evenement. En er was veel ophef over, omdat hij is veroordeeld, hè, tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Omdat hij zijn straf nog aanvecht, zit hij nog niet vast. Ja, dan toch nog even de vraag van vandaag. Hoe gaat ons geld er eigenlijk uitzien? Later vandaag krijgen we daar antwoord op. De eurobiljetten gaan een upgrade krijgen. Nu staan er bruggen, ramen, poorten op. Die bestaan niet echt. Dat is bewust gedaan om geen enkel land voor te trekken. Maar veel mensen, ja, die vinden die briefjes ook wat saai. Nou, de Europese Centrale Bank komt daarom vandaag met nieuwe biljetten. Of nou ja, ze komen niet vandaag, maar er wordt bekendgemaakt hoe die eruit gaan zien. Er zouden in ieder geval echte mensen op komen te staan. Bijvoorbeeld de componist Ludwig van Beethoven komt erop. Of echte vogels, zoals de ijsvogel.
5: Ik heb het gevoel dat wij pas geleden nog nieuwe biljetten hebben gekregen. Dat ze een paar jaar geleden al een upgrade kregen. En ja, nu weer. Het gaat toch goed? We hebben toch het geld?
7: Ja, klopt. Een paar jaar geleden is er ook al wat veranderd. Bijvoorbeeld de brieven van 50 gingen toen veel over. Die werd wat strakker. Maar het bleven die neppe bruggen, die neppe poorten opstaan. Ja, mensen vinden het geld gewoon saai. In Nederland bijvoorbeeld, dan schrijft het AD vandaag bijvoorbeeld over, missen we echt wel de gulden, hoe die eruit zag.
5: De gulden.
7: Hopen ze ook dat we een beetje die kant weer op gaan qua hoe het er allemaal uit gaat zien. Maar goed, dat weten we dus later vandaag.
6: God, ik betaal nooit met biljetten meer eigenlijk. En wanneer heb je nog een biljet in je handen?
5: Ja. Nee, ja, af en toe een beetje, als de ramenlappers komen en zo.
6: Oh ja, ja, dan worden wel dingen zwart betaald in Nederland, hoor ik al. Zometeen een nieuwe ronde van ja of nee met heel Nederland.
5: Ja,
6: met een topic.
5: Met een topic natuurlijk. Een scheet laten bij je collega.
8: Tom en Joe.
6: Laat het nu weten. Een scheet laten bij je collega. Ja of nee?

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You op Q-Music.
1: Ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Goedemorgen, je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. We spelen gewoon ja of nee met heel Nederland. Topic vandaag is een scheet laten bij je collega's. Joe, jij zegt ja, dat ruiken wij hier geregeld. Ik zeg zelf nee, maar we zijn benieuwd wat vindt de rest van Nederland natuurlijk.
2: Gert-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Een scheet laten bij je collega's.
3: 3, 2, 1. Jazeker.
0: Jazeker, zegt hij trots.
2: Heel goed. Wat doe je voor werk, Gert-Jan?
3: Ik werk in de bouw.
2: Oh ja. En hoe werkt dat dan?
3: Ja, nou ja, als je het scheet laat, dan zeg je de volgende keer van sorry. Ik kon niet halen.
2: Ja, heerlijk. Ja, dat is wel gewoon hoe het werkt natuurlijk.
0: Ja, is het ook een beetje strijd onderling eigenlijk, dat scheet laten bij jullie?
3: Ja, vooral op de maandagochtend.
0: Op de maandagochtend?
3: Ja.
0: Want?
3: Ja. Nou, vooral wanneer je een beetje hebt zitten barbecuen, een biertje en weet ik wat, dan zou je de maandag extra romig, zeg maar.
0: Extra romig op de maandag.
2: Ze zijn lekker aan het marineren geweest, heel goed. En hoeveel laat je er op een dag?
3: Minimaal 10, denk ik.
2: Lekker, Gert-Jan.
0: Jeetje.
2: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Bianca. Bianca, scheten laten bij je collega's.
4: 3, 2, 1. Nee, zeker niet.
0: Kijk, dat is duidelijk.
2: Oké. Wat doe je voor werk, Bianca?
4: Ik werk op kantoor bij een afbouwbedrijf. Dus ik zit wel echt in de mannenwereld.
2: Ja.
4: Waar scheetjes en al dat soort onderwerpen aan de orde van de dag is. Maar mijn opvoeding heeft mij geleerd om dat niet in het openbaar te doen. Dus,
2: maar Bianca, je bent ook mens. We moeten af en toe gewoon een scheetje laten. Wat doe je dan?
4: Nou, dan loop ik of naar buiten of ik loop naar het toilet. Dan heeft niemand er last van.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat vind ik ook een optie. Maar om jou heen worden dus wel scheten gelaten, begrijp ik. In die mannenwereld waarin je werkt.
4: Jazeker, ja.
0: Maar jouw scheten, stinken die dan zo erg?
4: Ja, die zijn niet om te harden, echt. Daar wil ik niemand aan doen.
0: Oh, echt waar?
4: Ik denk dat ik ook meteen ontslagen hoor op het moment dat ik begon rijden. Okay.
0: Nou, dan moet je het ook niet doen ook. Bianca, dank je wel.
4: Nee, hou me netjes in. Nou, ja, jullie een fijne uitzending.
2: Ja, dank je wel. Kom goed.
0: Dank je wel.
4: Leuk onderwerp.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat vindt Sergi denk ik ook. Sergi, een scheet laten bij je collega's. 3, 2, 1.
5: Ja hoor, zeker.
2: Hey, daar zijn we weer. Gewoon weer even bij turven. Sergi, wat doe je voor werk?
5: We zitten in de bouw als elektricien.
2: Ja, natuurlijk. Ja, is het wel gevaarlijk hè, met de vonkjes erbij, scheetje later.
5: Ja, dat zeker, maar scheet horen er gewoon bij.
0: Ja, toen worden het alle mannen half lachend. Die schiet er allemaal niet meer lachen. Kijk, het Sergi ook, die heeft daar zin, jongen.
2: Je bent ook gewoon trots op.
5: Ja, maar anders is het ook een wedstrijd hoor, dus dat gaat er gewoon in.
0: Okay.
2: En wie wint die wedstrijd? Wie laat de hardste of de meeste?
5: Nou, er is een Janelle, die komt nog denk ik naar de zaak rijden. Dus die spreek ik nog wel even aan.
2: Oh ja. Ja,
0: Sergi, als je er eentje live op de radio wil laten, mag je van mij ook gaan in gang hoor.
2: Oh ja, even telefoon bij je kont.
5: Nee. Dat gaat helaas niet, want ik ben wakker, dus ik heb ze al gelaten.
0: Je hebt ze al gelaten, nee, heel goed. Oké, Sergi, dankjewel. Dan gaan we nog even naar Inge tot slot. Inge, scheet laten bij je collega's. 3, 2, 1.
6: Ja, echt wel.
0: Hey, een vrouw.
2: Ja,
0: zeg.
2: Nou.
6: Ja, ik ben net als Joe. Als het komt, dan komt het nog. Ik snap niet wat collega's zeggen. Ja, nee, ik kan echt niet poepen op werk. Ik denk, waar laat jij het?
0: Ja, maar waar werk jij dan?
6: Ja, ik werk op een microbiologisch lab. Oh. Dus wij hebben ook best wel veel monsters van heel veel verschillende soorten poepen op het lab. Dus ik kan af en toe nog wel gewoon de schuld geven aan de afvalpomp.
2: Dat is handig. Dat is wel echt ideaal. Ja,
0: en als jij scheet laat, wordt hij gelijk geanalyseerd door de collega's.
2: Inge, dankjewel.
6: Graag gedaan.
2: Nou ja, joh. Een scheet laten op je werk. Ja.
0: Wat is de einduitslag? Want er stond ook een poll online in de Q-app.
2: 68% van Nederland laat geen scheet bij zijn collega's.
0: Kijk aan.
2: Ja, vind ik toch jammer.
0: Blij dat we toch in de meerderheid zijn. Want Joe, je hebt wel een podium geboden. En genoeg mensen laten horen die het wel doen.
2: 68% van de mensen heeft buikpijn. Dat is gewoon wat het is. Ja.
0: Sterkte vandaag, jongens, als je aan het werk bent.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Ja, soms heb je gewoon even ergens hulp bij nodig. Even een duwtje in de goede richting of wat goed advies. Nou, no worries. Wij hebben Tom en Joe's hulptroepen. Ja, en daarin helpen wij gewoon altijd een luisteraar. En dan zeg je, nou oké, met welke hulptroepen dan? Nou, dat ben jij ook als je luistert. Dus we gaan één luisteraar helpen. En iedereen mag tips geven, zodat we die ene luisteraar kunnen helpen. Nou, vandaag gaan wij Kenjiro helpen.
0: Ja.
1: En zijn vriendin Amber. Ja, dat is best wel echt wel een momentje. Ze gaan voor het eerst samen wonen. Dat is natuurlijk echt een moment.
0: Zeker.
1: Ja, maar volgende week krijgen ze sleutel. De eerste ruzie is al een beetje aan het
0: nu
1: aan
0: al, etteren. Heel ja. snel.
1: Ja, over de inboedel. Ja, wat komt er het huis in, wat niet, wat wel? Hebben ze jullie hulp bij nodig? Hoe het zit, vertellen we je zo.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
3: Q sounds better with you. Q Music.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
20: Nu bij Coolblue.
10: korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
24: 8 uur, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
25: Ja, goedemorgen. Er worden steeds meer mensen betrapt die gaan rijden terwijl hun rijbewijs is afgepakt, meldt RTL Nieuws. Afgelopen jaar ging het om 10.000 mensen. Zij kunnen makkelijker worden betrapt omdat er nieuwe slimme camera's zijn. En toch baalt de politie ervan dat het nodig is.
26: Mensen hebben niet voor niets een rijontzegging en deze mensen horen gewoon niet in het verkeer.
25: Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun rijbewijs kwijt zijn omdat ze eerder met drank of drugs op achter het stuur zaten. Nog altijd hebben veel mensen moeite met het betalen van de energierekening. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Dik 500.000 huishoudens hebben er eigenlijk niet genoeg geld voor. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder. Een steun van de overheid is er nu niet. Beloofd is wel dat er later dit jaar nog wel komt. Dan naar Frankrijk. Opnieuw een grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Er is daar onder meer een camping ontruimd. Duizenden toeristen zijn in dat gebied geëvacueerd. En zo zijn onderweg. Tienduizenden lopers zijn vanmorgen begonnen aan dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een pittige dag. De route gaat vandaag over de Zevenheuvelenweg. En dus is het bergop, bergaf. Ook deze man heeft het zwaar, maar hij blijft positief.
27: Ik kom ook zelf uit de regio en dan moet je wel één keer de echte, gewoon de 50, dat moet je gewoon een keer gedaan hebben. Maar
28: volgend jaar niet meer?
27: Nee.
25: Dat was Dora Bout van Nederland. Morgen is de laatste dag van de Vierdaagse. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag, blijft droog en het wordt dan maximaal 24 graden.
1: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en Beverwijk. Kwartiertje vertraging. Iets langer op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 20 minuten daar. En dan de A50, Zwolle richting Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn Noord. Ook 20 minuutjes vertraging. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers.
24: We helpen zo luisteraars Kenjiro en Amber. Die gaan voor het eerst samenwonen. En die hebben nu al gezegd.

0: Alex Warren op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Een hele goede morgen. Het is donderdag 23 juli, 5 over 8. Je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke zijn lekker op vakantie. Joe, hoe is het met de armspieren vandaag?
3: Goed, goed. Ik ben er helemaal klaar voor, hoor.
2: Zijn ze lekker opgewarmd? Zijn ze losgedraaid?
3: Ja, zometeen 8:30 geef ik een gigantische slinger aan het verjaardagsrad. Kans op 2.500 euro. En als je trouwens een zachte hengst wil, is dat ook prima, hè?
2: Mag allemaal. Ja. Mag allemaal, natuurlijk. Ja, dat later deze ochtend dus, rond 8:30. Eerst is het tijd voor iets anders. Tom en Joe's hulptroepen. Daar helpen we namelijk altijd een luisteraar die een probleem heeft. En zo hebben we ook Kenjiro en Amber. Die gaan we vandaag eens even...

0: insturen in de Q-app. De hulptroepen staan voor je klaar. En de hulptroepen, dat is leuk. Dat ben jij die nu aan het luisteren is.
1: Kenjiro, Amber, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, vandaag gaan we jullie helpen. En eigenlijk beginnen we met heel positief nieuws. Jullie hebben al een tijdje verkering en jullie gaan eindelijk samenwonen.
0: Ja, leuk.
2: Ja, na anderhalf jaar toch een huis kunnen kopen.
1: Ja. Hey, gefeliciteerd, dat is heel leuk. Maar ja, daar waar een huis gekocht wordt, daar waar twee mensen samen in een huis gaan wonen, ja, ontstaan ook een beetje perikelen. Wat is er aan de hand, jongens?
2: Nou ja, ik vind dat ik een onwijs mooie bank heb.
0: Ja. Oh.
2: En ik wil die zo graag meenemen. Ja, het is een mooie groene bank. En hij is mooi groot, 3 bij 2 meter.
0: Een flinke bank.
1: Oh, dat is een goede unit, ja.
2: Echte unit, ligt lekker. Ja, hij is een beetje vies. Hij is 1,5, 2 jaar oud.
0: Ja,
1: beetje vies.
2: En ik heb 2 katten, dus daar hoort erbij.
0: Ja.
2: En ja, mooi stoomreiniger voor besteld. Om hem schoon te maken voor het nieuwe huis.
0: Oh, slim, slim.
1: Ja.
2: Ja, mooi groen. De muren komt wel groen in. Ja, het komt gewoon mooi terug.
0: Ik hoor het aan jou, Kenjiro. Jij wil de bank. Jij bent echt fan van je eigen bank. Het is gewoon jouw lievelingsbank. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, daar tegenover zit natuurlijk jouw vriendin. Amber, die denkt er anders over. Mogen we Amber even aan de lijn?
3: Ja, goedemorgen.
1: Hey, Amber.
0: Amber, de bank van Kenjiro. Vertel even wat jij daarvan vindt.
3: Ja, hij is gewoon spuuglelijk.
0: Waarom?
3: Ja, hij is gewoon veel te lomp. Het is niet mijn kleur. Hij is vies. De katten hebben hem aan de onderkant helemaal kapot gemaakt. Ja, het past gewoon niet in het nieuwe interieur wat we willen.
1: Nee, maar ik hoor Kenjiro wel zeggen, joh, ik ga hem nog reinigen. Dus het vieze kan er al af. Er is een vinkje eraf, weet je wel. De onderkant, ja, dat zie je toch niet. Wat zou jij verder willen dan?
3: Ja, gewoon een iets kleinere, compacte bank. De woonkamer is niet zo heel breed. Dus ja, als je daar een 3 bij 2 meter bank erin zet, ja, dat wordt gewoon te veel.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk, het past helemaal niet bij het nieuwe huis waar we gaan wonen. Plus, de bank is gewoon smerig ook.
3: Ja, nou dat.
0: Dat zijn duidelijke argumenten.
3: En ik denk, ja, als we toch het geld hebben, waarom geen nieuwe bank?
1: Hey,
3: nieuwe start?
0: Nou, omdat het de lievelingsbank van Kenjiro is.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het eigenlijk wel mooi om het lot nu gewoon van jullie bank neer te leggen bij de Q-Music luisteraar. De andere.
0: Ja, als ze het daarmee eens zijn. Ik weet niet.
1: Mag dat? Amber?
3: Ja, vind ik helemaal goed.
1: Kenjiro staat er ook achter.
4: Ja, maar het is gewoon te regelen. Hij is schoon te maken. Hij is aan de onderkant kan ik gewoon repareren. Ja,
0: orde! Orde! Kenjiro, rustig. Kenjiro begint al gelijk aan zijn eindbetoog. Die voelt hem al aankomen. Oké, nee, maar dat is goed. Dan is het nu aan de luisteraar. Als je aan het luisteren bent. Vind jij dat de bank, de lievelingsbank van Kenjiro, die fantastisch vindt, die hij al 2 jaar heeft, waar hij heerlijk op ligt, dat hij die moet houden in het nieuwe huis samen met Amber? Of zeg je van, nou nee, Amber heeft gelijk, smerige bank. Samenwonen, nieuwe bank.
1: Groen, hele lelijke kleur. Laat het weten in de Q-Music app.
0: Ja, Kenjiro, Amber, blijf hangen, we komen zo met de uitslag.
3: Ja.

0: Kanjiro en Amber, zijn jullie er nog?
1: Jazeker. Wij zijn heel erg benieuwd.
0: Zitten jullie toevallig nu op die desbetreffende bank?
1: Nee, helaas niet.
0: Oh, dat niet. Nou, hou je vast.

0: Voor de vakantiebestemming wil je misschien een nieuw interieur of hoor je keihard de muziek van de buren in de tuin, kan je altijd terecht bij Tom & Joe's hulptroepen. Iedereen die luistert behoort tot de hulptroepen en lossen we eigenlijk elkaars problemen op. Dat doen we al heel lang. Vandaag doen we dat met Kenjiro en Amber. En het ding is namelijk, ze gaan voor het eerst samenwonen. Nou, hartstikke mooi.
1: Dat is prachtig. We vieren de liefde.
0: Er is alleen één probleem. Kenjiro die wil heel graag zijn bank meenemen. Dat vindt hij een fantastische bank. Dat is zijn lievelingsbank. Is een joekel van een ding. En Amber zegt, ja, hij is een beetje goor. Er zitten kattenharen op. De katten hebben hem van onder ook een beetje kapot gemaakt.
1: Hij is te groot. Hij is groen.
0: Hij is lelijk. Eigenlijk is wat Amber zegt, ik wil er vanaf. En dan heb je twee mensen die ze gaan samenwonen, die clashen tegen elkaar. Ja. Dus hebben ze gevraagd, wat moeten we met die bank doen? En wij mochten bepalen.
1: Ja, met de Q-Music app, dat is fantastisch. Kenjiro, Amber, ik zal even gewoon eens even de berichten doornemen die zijn binnengekomen. Kenjiro, begin ik bij jou met de mensen die pro-bank houden zijn. Nou, dan heb je Maarten Slachter, die zegt, nou, bank sowieso meenemen. Imre stuurt een berichtje, laat die jongen lekker zijn bank houden. Ja, dat was het. Dat waren eigenlijk de enige twee berichtjes die team jou zijn, Kenjiro.
0: Honderden berichten binnengekomen.
1: Amber, dan nu de mensen die in jouw kamp zitten. Dolores, de vrouw heeft altijd gelijk. Nicole zegt, wij staan altijd aan de kant van Amber. Ed zegt ook, sowieso een nieuwe bank. Frank zegt ook, hup, die bank weg, koop een nieuwe.
0: Johan.
2: Wat betreft die bank, weg sodemieter dat ding. Weg.
0: Hebben we nog Martin de Kloet.
3: Kenjiro, luister altijd naar je vrouw. 9 van de 10 keer hebben ze gelijk. En die 1 van de 10 keer dat ze niet gelijk hebben, is het soms toch beter om ze ook gelijk te geven. Dus helaas, ik denk toch dat je afscheid moet gaan nemen van je bank.
1: Hebben we ook nog Marijn aan de lijn. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ben jij team bank houden of team bank weg?
4: Team bank weg.
1: Ja. Waarom?
4: Omdat wij precies hetzelfde hebben gehad en we er uiteindelijk heel erg blij mee zijn allebei dat we voor nieuwe meubels zijn gegaan.
1: Ja, nou dat is super, maar ik turf hem er even bij, dankjewel.
0: Oké, dan komen we tot de einduitslag eigenlijk, Joe.
1: Kenjiro, Amber, zitten jullie?
5: Ja.
1: Nou ja, de uitslag. Ja, het is,
0: ik kan niet meer.
1: Ja, sorry, maar het is gewoon, geen grapje, 99,9% van alle appjes is binnengekomen. Alle bellies die we hebben gehad. Mensen die zetten hun auto op de vluchtstrook. Die zeggen, jongens, flikken die bank weg, joh.
5: Ja. Misschien wel verstandig om te luisteren naar de vrouw, dat klopt.
1: Ja, nou, het is ook gewoon democratisch besloten. Dus,
0: ja, Kenjiro, het is verschrikkelijk. Ik voel de pijn.
5: Ja, maar wel heel blij met de hulp, hoor.
0: Ja, dat is heel fijn. En Amber, even toch heel even naar Amber.
4: Ja.
0: Dit moet een prachtige dag zijn voor jou.
4: Ja, fantastisch. Mijn dag kan niet beter.
1: Eindelijk een gore ding weg. Hup, steek hem in de fik. Ja. Weg ermee. Flikken van balkon. Super.
4: Juist.
0: Heb je al wat op het oog?
4: Ja, een beetje een kleine mooie beige-achtige bank. Oh, dat vind ik leuk.
0: Nou, Kenjiro en Amber vandaag te vinden op de Woonboulevard.

0: David Guetta. Forever Young, Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Moet je lachen?
1: Ik moet lachen, ja, omdat je David Guetta zo mooi en zwoel zei. Ik kreeg er warm van.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, kippenvel over mijn rug.
0: Ja, nou rustig. Hou je broek aan. Zometeen geven we een slinger aan het verjaardagsrad.
1: Ja, kans op 2.500 euro.
0: Ja, moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand. Dus het is altijd een beetje de vraag, wat is de maand van vandaag?
1: Ik heb een leuke hint bedacht. Ik doe hem in het Spaans. We hebben natuurlijk onze Spaanstalige zomerrit met Rolf Sanchez.
0: Ja, in het Spaans.
1: Dus ik dacht, de hint...
0: Hoe lang is deze brainstorm geweest?
1: Nou, ongeveer 25 seconden.
0: Ja, dat hoor je ook.
1: Ja. De hint is, in deze maand valt Dia de la Madre.
0: Nog één keer.
1: In deze maand valt Dia de la Madre.
0: Oké, okay. Nou, mocht je het weten, mocht je Spaans kunnen.
1: Sí, Dia de la Madre.
0: En dan weet je welke maand het is en dan maak je dus kans op 2.500 euro. Danny, het nieuws komt eraan, wat zit erin?
2: Nou, beloofd is beloofd. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, zal daarom toch een tikkeltje nerveus zijn wakker geworden.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wauw.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee. Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
22: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
23: Ja, laatste kans.
22: Nog één keer brullende motoren.
23: Ja,
22: dit mag je niet missen.
23: Oh.
22: Daar moet je bij zijn.
23: Naar binnen.
22: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
23: Ja.
22: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
24: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
27: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug is de afrit afgesloten. Daar een kwartiertje vertraging. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Daar 25 minuten vertraging.
28: Dan het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Het blijft droog, wordt maximaal 24 graden. Het is 8:55, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
29: Ja, goedemorgen, er worden steeds meer mensen betrapt die gewoon achter het stuur kruipen, terwijl hun rijbewijs is afgepakt, meldt RTL Nieuws. Afgelopen jaar ging het om 10.000 mensen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Bestuurders zonder rijbewijs kunnen makkelijker worden betrapt, omdat er nieuwe slimme camera's zijn. Er zijn zorgen over AED's. Dat zijn van die apparaten waarmee je iemand kan reanimeren. Vaak hangen die aan een muur, maar wanneer ze vol in de zon hangen, kan dat voor problemen zorgen, schrijft het AD. Die apparaten kunnen namelijk oververhit raken en ook droogt de gel op de plakkers uit. Volgens experts is het beter om sommige AED's te gaan verplaatsen, zodat ze minder in de zon hangen. Ja, het was even schrikken voor een vrouw in Ierland. Zij huurde een vakantiehuisje via booking.com. En toen ze midden in de nacht in dat huisje kwam, zag ze opeens de eigenaar zitten. Hij zat verstopt achter een scheidingswand. Waarom hij daar nou zat, was niet bekend. Nou, die vrouw schrok zo dat ze de politie heeft gebeld. De man is niet opgepakt, omdat hij in zijn eigen huis zat officieel. Booking.com heeft wel ingegrepen. Zij hebben die vakantiewoning offline gehaald. Ja, een belofte maakt schuld. Met die gedachte zal de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, vanmorgen zijn wakker geworden. Zij gaat vandaag abseilen van de Euromast in Rotterdam. Het heeft allemaal te maken met een weddenschap tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Toen zei ze namelijk dit.
30: Ik ben bereid, als de opkomst 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden, om als deze Euromast weer helemaal mooi is gemaakt, om hier vanaf op te zeilen.
29: Ja, die opkomst die was hoger, dus zit er niks anders op.
30: Belofte maakt schuld, dus ik ga dat doen. Ik moet vooral even wat moed verzamelen, maar ik ga opzeilen.
29: Ja, vandaag gaat ze dat dus doen. Er is alleen één probleem. Ze heeft de hoogtevrees. Premier Jette die zou eigenlijk ook meedoen, maar hij heeft geen tijd.
31: Ach. Dan komt hij makkelijk weg.
32: Nog een kijktipje voor iedereen. Mattie Valk is ook ooit abseilend de Euromast afgegaan met hoogtevrees. Hij vindt het vreselijk dat ik dit nu oprakel. Want hij had zo'n GoPro-camera helm op. Dus je zag hem, zeg maar. Mattie Valk heb je er nooit zo lelijk uitgezien. De camera, je zag de onderkant van zijn neus. En het was een soort van viskomvorm. En ja, dan heb je dus een angst gemaakt. Mattie Valk met de hoogtevrees die de Euromast afgaat. Het zijn geweldige beelden.
31: Oh, lekker. Ik ga er straks even thuis terugkijken.
32: Je kan het. Het staat vast nog wel online, dan kan je het nog wel vinden. Hey, het verjaardagsrad staat inmiddels in de studio, Joe.
27: Ja, ben je jarig in de maand mei, dan mag je nu bellen 0909-9596. Wie weet spreken we zo en maak je dus kans op €2.500.
33: Tom en Joe.
32: De maand mei dus, hè, voor de duidelijkheid.
27: Maand mei, de 5e.

0: Hey, we hebben onze eerste technische storing.
1: Ja, maar dat is eigenlijk alleen maar dankzij het succes natuurlijk, hè?
0: Zou dat het zijn?
1: Nou ja, misschien zijn er gewoon heel veel mensen jarig in de maand mei en dat hij daardoor vastloopt. Ja, als je nu wil bellen voor het verjaardagsrad, dat kan dus even niet, want hij loopt vast.
0: Ja, dag 4 van de Tom en Joe zomershow in de ochtend. En,
1: wij beginnen ook vast te lopen.
0: De lijnen liggen eruit, ja. Dus je kan niet bellen voor het verjaardagsrad. Is toch onhandig, want we hebben een kandidaat nodig.
1: Ja, als je nu belt, dan... Oh.
2: Is geblokkeerd. The number you have called is currently barred.
0: Geblokkeerd. Misschien hebben we de rekeningen niet betaald.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Laten we het even aan de redactie vragen. Want ik zie heel veel mensen op en neer rennen en moeilijk doen. Even naar Roeland van de redactie. Ja, vertel, wat is aan de hand?
3: Ja, we zijn inderdaad geblokkeerd. Dus ik ga de technische dienst even bellen. Om te kijken of we dat kunnen oplossen. Want dit kan natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Wil jij anders even naar de Primera om beltgoed te halen?
3: Ja, dat is ook goed.
0: Even wat belkaarten. Want, ja. Okay, nou goed, er wordt hard aan gewerkt.
1: We gaan het spelen, beloofd.
0: Ja.
1: Dat wel.
0: Ja, en ja, je kan wel blijven bellen. Want misschien knallen de lijnen er weer in.
1: Ja.
0: Dan ben je er als eerste doorheen. Zo is het natuurlijk ook. Ja, dat is niet handig, want dan blijft de druk op de lijn.
1: Nou ja, ja ik wacht heel even. Wij geven het seintje als groene licht.
0: Ja. Kunnen we tot die tijd even dat? Zo, Michael Jackson. Ooh.

0: Sander op Q Music. Goedemorgen, je luistert naar Tom en Joe met de ochtendshow. Het is tijd voor het verjaardagsrad waar je kans maakt op 2.500 euro als je jarig bent in de maand mei.
1: Daisy, hele goede morgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Hallo Daisy, jij werkt als verloskundige en je bent op dit moment 24 weken zwanger. Is een beetje nou, alsof een postbode een briefje bij zichzelf in de bus doet.
2: Ja, precies. Ja, ik werk als praktijkondersteuner, dus superleuk bij een verloskundige praktijk.
1: Hé, hey, dan kan je dus elke dag bij jezelf even de buik scannen. Hoeveel heet het ook alweer? Dat je even gaat kijken.
0: En gewoon noem je dat
1: echo. Ja,
0: buik niet scannen, je moet een echo maken.
1: Ja.
0: En hoe gaat het allemaal?
2: Ja, gaat goed. Alles groeit goed, dus gaat allemaal goed. En ik voel me goed. Dus helemaal top.
1: Nou, wat leuk. Nou ja, dan ik weet ook uit ervaring, dit is de tijd dat je heel veel nieuwe dingen moet kopen. Buggies, weet ik, veel luiers. Dus
2: zeker.
1: Alles kan je er goed bij gebruiken. Omdat je bij ons in de uitzending bent, krijg je sowieso 100 euro.
2: Yes,
1: dat is al lekker. Ja, en dan nu de vraag, want we gaan spelen voor de maand mei. Wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Een harde hengst.
1: Nou, komt ie aan, Daisy. Yes.
0: Een harde hengst.
1: Zeg je hart, krijg je hart.
0: Voor de 24 weken zwangere Daisy.
1: Daisy, ben jij jarig op 21 mei?
2: Ah, oh, nee. Oh. Helaas.
1: Ah, oh, wanneer wel?
2: 29 mei.
1: 29.
0: Ah,
1: fuck it.
0: Hey!
1: Gewoon nog een keer!
0: Nou.
1: Ja, joh!
0: Oké, okay, gaan we nog een keer.
1: Ja, maar al die luiers. Gaat het gebeuren? Het gaat 10 mei niet gebeuren, nee.
0: Nee.
2: Jammer.
1: Ah, sorry Daisy.
0: Nog verder weg eigenlijk.
1: Ja, ik heb er alles aan gedaan. Ja, nee.
2: Zeker.
0: Nou, Daisy, we wensen je nog een hele fijne en veilige zwangerschap. En als je baby gaat scannen, dan gaat het mis inderdaad. Maar hou hem ons echo apparaat en heel veel plezier ervan.
2: Ja, heel erg bedankt. En een goede uitzending.
0: Ja, dankjewel.
2: Doei.
0: Dit zijn Nicky Jam en Enrique.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, repeated op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Aanstaande zaterdag, dan is het zover. Dan gaan we als eerst toeren met onze Spaanse zomerhit Machar. Dat doen we zonder Rolf Sanchez, want die is op vakantie. Maar wij vinden toch, Joe, hey, die plaat die moet het land in. Mensen moeten hem live kunnen horen.
2: Ja, dat is een unieke ervaring. Dus hebben we je gevraagd, ja, meld je aan. En dan wellicht komen we dus zaterdag langs. En we zijn langzaam, hebben we de tour een beetje compleet. We beginnen bij Danny. Die heeft een bedrijfsbarbecue. Vervolgens ja, heb ik nog een locatie uitgekozen. Vond ik erg leuk. Miep, zij heeft een kringloopwinkel. Malle Pietje in Hank.
0: Hebben we al gefactcheckt of het überhaupt bestaat? Want Miep met kringloopwinkel Malle Pietje. Het klinkt ook als een luisteraar die in een hallucinatie zat na wat paddo's. Bestaat dit echt?
2: Dit bestaat echt. Wij gaan naar Miep, kringloopwinkel Malle Pietje in Hank. Het gaat gewoon gebeuren. En, kom, best wel leuk. Ik heb nog een leuke locatie gevonden die we kunnen toevoegen aan onze zomertour.
0: Ik hou mijn hart vast, want jij kiest wel hele rare plekken uit.
2: Rare plekken? Het zijn toch ontzettend originele en leuke plekken? Wat zit je nou... Ja, je komt erop draven.
0: Nee, ik ben erbij. Daar gaat het niet om. Maar wat heb je nu weer dan?
2: Ja, ik heb echt iets heel leuks. Wat het is, vertel ik je zo.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: F-

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op Veenstra.com.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
4: Kippie.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Exact 9 uur. Tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen. De bestuurder van de tram die gisteren in Rotterdam op een andere tram botste is weer thuis, dat meldt Rijnmond. De man moest naar het ziekenhuis. Hij raakte net als 14 anderen gewond. Maar hoe dat ongeluk op de Erasmusbrug kon gebeuren is nog altijd een raadsel, zegt het vervoersbedrijf.
8: We weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. We moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken. En dat gaat echt geen maanden duren, maar ook niet 24 uur.
7: Ja, het vervoersbedrijf hoopt de bestuurder vandaag of morgen nog te spreken. Er worden steeds meer mensen betrapt die gaan rijden terwijl hun rijbewijs is afgepakt, meldt RTL Nieuws. Afgelopen jaar ging het om dik 10.000 mensen. De politie is daar druk mee.
9: Er zijn mensen die continu de keuzes maken om zich toch niet te houden aan de straf die aan ze is opgelegd. Ja, en dat betekent dat ze ook meerdere keren met ons te maken krijgen, want wij halen ze daarna weer van de weg af.
7: Mensen die zonder rijbewijs rijden kunnen makkelijker worden betrapt omdat er nieuwe slimme camera's zijn. Steeds meer mensen blijven ziek thuis omdat ze te veel stress hebben, blijkt uit nieuwe cijfers van de Arbo-diensten. Vooral medewerkers tussen de 25 en 45 jaar melden zich ziek, bijvoorbeeld omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Arbo-diensten willen dat werkgevers hun personeel beter stimuleren om hun vrije dagen te gaan gebruiken. Het is een lekkere dag voor fans van Ajax en FC Twente. Voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen. Ajax en Twente spelen in de voorrondes van de Conference en de Europa League. Bij Twente, nieuw op het veld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond spelen, zegt trainer John van der Brom.
10: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
7: Beide wedstrijden zijn om 8 uur vanavond. Twente speelt tegen Ferencváros, Ajax tegen Vojvodina.
6: Slikte je nou, Danny?
7: Nee, zo heette die club.
6: Oh, echt. Nou, altijd lastig.
7: Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het blijft droog. Maximaal 24 graden. Morgen kan het ietsje warmer worden.
11: Danny, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een paar vertragingen gemeld. Op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grens kwartiertje vertraging. Ook op de A37 hetzelfde geval. Knooppunt Holsloot richting Duitsland. Ook daar bij de grens een kwartier vertraging. Dan de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord. Daar 20 minuutjes vertraging. Ook nog 2 flitsers gemeld. Op de A13 bij Den Haag 6.7. En even van het gasas op de, van het gas af op de A30 bij Lunteren 16.3. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
12: Music. Tom en Joe.
6: Ja, wat wordt de laatste locatie waar we aanstaande zaterdag live te horen kunnen zijn?
13: Je hoort het zo meteen.

0: Joe's Zomerhit.
1: Ja, je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe. En we zijn druk, jongen. We zijn druk met die zomerhit. We zijn namelijk vol bezig met de zomertour. Als in, we gaan live optreden. En dat gaan we aanstaande zaterdag doen door het hele land. Je kon jezelf opgeven. Qmusic.nl/zomerhit. Eigenlijk gaat dat nu wel sluiten. Want ja, we kunnen ook niet overal zijn. En nee. De route is bijna compleet. En nu hoor ik je denken, bijna compleet. Waar gaan jullie allemaal naartoe dan? Voor de duidelijkheid, Rolf Zandjes is er niet bij. We hebben wel een kartonnen pop van Rolf.
2: Ja, op ware grootte. Dus voor je gevoel, als je met je ogen knijpt, lijkt het alsof hij er staat. Als je met je oren luistert, hoor je dat hij er niet staat. Want wij zijn de enigen die aan het zingen zijn.
1: Ja, dat belooft wat.
2: We kickstarten onze zomertour bij de bedrijfsbarbecue van Danny. Dat wordt heel leuk.
1: Dat is in Ter Aar, ja.
2: Dat is in Ter Aar. Vervolgens gaan we naar Hank. En wat is er in Hank? Nou, daar is Miep. Luister mee naar Miep.
3: Wij hebben een kringloop in de Hank.
2: Kringloop, Malle Pietje, in Hank. Ja. Miep, wat hebben we ook alweer te vieren? Wat was het ook alweer?
3: Wij bestaan 13 jaar en dat is tegenwoordig een hele prestatie.
2: En hoe leuk is het als wij er dan op komen fleuren met onze act met Marchar?
1: Ja,
3: dat is helemaal fantastisch.
1: Ja, maar heb je een beetje ruimte in de kringloop dan, Miep? Is er een podium?
3: Daar maken we ruimte voor. Nee, we hebben een koffiehoek en daar kunnen jullie heel mooi staan.
1: In de koffiehoek van de kringloopwinkel Malle Pietje. Ja, dit had jij geregeld, Joe. Ik weet het niet zo goed met de kringloopwinkel, de Malle Pietje. Ze zei ook, ja, ik heb het op Facebook gezet. Het is 25 keer gedeeld.
2: Nou, misschien inmiddels wel 26 of 27 keer. Ja. Ik denk dat heel Hank uitloopt naar kringloopwinkel Malle Pietje.
1: Maar goed, het is tijd voor de slotact.
2: Ja, daarvoor hebben we Froni. Froni, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Froni, vertel even, wat heb jij zaterdag te doen, te vieren? Wat is er aan de hand?
4: Nou, we eigenlijk niks te vieren. Alleen mijn vriend die loopt altijd op te scheppen dat hij goede paella kan maken. Dus nu is het idee gekomen om met een aantal vrienden bij ons in de tuin eerst lekker een drankje te doen met de zwembad die hebben we opgezet. Ik ga in de middag lekker sangria's maken en dan gaat hij in de avond paella maken.
2: Nou, dit is helemaal een Spaanse middag in de vriendengroep van Froni. Dat klinkt hartstikke gezellig.
1: Ja.
2: Hey, en hoe kan je dat nou beter aftoppen, je Spaanse avond met sangria en paella, om dat af te toppen met Marchar live in jouw achtertuin?
4: Ja, dat is top. Okay, ik kan niet beter.
1: Wij zijn dus nu eigenlijk de hoofdact op de paella-avond van Froni.
4: Ja, zeker.
1: Ja, nou, dat klinkt waanzinnig met sangria erbij. Nee, dat klinkt echt heel gezellig. En er komen ongeveer 12 man, zei je.
4: Ja, zoiets inderdaad.
1: Oké, en die hebben er natuurlijk allemaal zin in. Dat is
4: iedereen was helemaal enthousiast.
1: Ik heb een praktisch vraagje, want het is natuurlijk de laatste act waar wij komen. Dat is al eind op de dag. Heb je genoeg paella? Kunnen wij ook aanschuiven?
2: Een bordje meeprikken.
1: Dat is misschien wel lekker.
4: Ik denk het wel. Ja, dat is super.
2: Hey, en ik vind het ook belangrijk, Froni, dat heb ik ook al tegen Danny gezegd. Zorg nou dat al die gasten die komen onze hit al een paar keer gehoord hebben. Want dan zingen ze hem ook makkelijk mee natuurlijk.
4: Ja, ik heb hem gelijk in de groepsapp gegooid. Jullie moeten oefenen. En iemand anders die gooit al op dat hij een dansje gaat verzinnen.
1: Nou,
2: dat komt helemaal goed.
1: Een groot feest daar in Waalwijk met de paella-avond van Froni. Waar zien jou zaterdag, Froni?
4: Helemaal goed, tot zaterdag.
2: Ja, maar Froni zegt het wel goed net. We moeten goed oefenen zingen. Tom, ken jij de tekst wel? Ken jij de tekst van Marchar? Ik neur je hem nog wel eens mee. Ik heb jou nog geen ene keer horen meezingen als wij hem hier draaien op de radio.
1: Ingezongen in de studio.
2: Ja, maar toen had je het blaadje voor je. Jij gaat niet naast mij staan met een blaadje en een microfoon.
1: Oh, in mijn hoofd had ik een blaadje.
2: Nee, zie jij Robbie Williams op het podium staan met een blaadje?
1: Ik voel mezelf geen Robbie Williams.
2: Robbie Williams in de dop. Ja, ik wil dat jij hem straks doet.
1: Nou, we kunnen hem zo wel even oefenen. We moeten toch zaterdag live.
2: Ga, laat maar even zien.
1: Ja, doen we dat zo meteen.

0: lekker, hè? Donderdagochtend Toto op Key Music.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Je hoorde het net al even. Aanstaande zaterdag, dan is het zover. De Spaanstalige zomerhit die wij hebben gemaakt met Rolf Sanchez, genaamd Machar, komt in live uitvoering het hele land door.
2: Ja, maar het ding is, we staan daar zonder rol. Wij moeten het zelf gaan doen, met z'n tweeën.
0: Ja.
2: Tom, wij moeten gaan shinen.
0: Ja.
2: Maar ik heb niet het gevoel dat jij de tekst kent.
0: Ja, dat vind ik jammer.
2: Nou, dat is. Maar wil jij het tegendeel bewijzen?
0: Schappig, want wij hebben hier de live track. Dus dat is zeg maar de band die gebruikt wordt, ook door Rolf. Als je optreedt, dus ja. dan is de zang heel zacht. Dan heb je alle ruimte om zelf live te zingen.
2: Ja, ja dat zou het moeten zijn.
0: Weet je, de karaoke-versie van Machar?
2: Ja, karaoke-versie met inderdaad lichte stem er nog onder. Maar als jij hem nu aanzet, kan jij dan het begin meezingen?
0: Van Machar?
2: Ja.
0: Nou ja, dat Spaanse gedeelte, dat heb ik natuurlijk ook niet gezongen in de studio. Dus dat is niet mijn stem. Maar je kunt het wel even proberen. Oké. Dit is de karaoke-versie. Ik wil even wat galm geven. Want
2: Klein beetje hoor. Zo. Nou, succes, jongen. Komt-ie.
0: So me for picture van het Machar.
2: Wat ben je nou aan het doen?
0: Te vinja me, no samado, tu no fami.
2: Ja, dit stopt maar.
0: Ha, mujer, mujer, dat betekent vrouw. Dat zit
2: hier. Dat heb je toch even.
0: Wat? Hora, tu me es Machar. Kijk, maar dat stuk ken ik. Dat is de refrein natuurlijk.
2: Dat stuk ken ik, zegt hij. Terwijl het hoort te stoten dat je mond komt. Ja, dit wordt helemaal niks. Over 48 uur staan we op het podium.
0: Nou, wacht. Jij dan? Net of dat jij dat Spaanse stuk kent. Dat heb je ook nog helemaal niet gezongen.
2: Nee, hey, oké, maar je moet het met heel veel overtuiging doen.
0: Nu ga jij. Wil je wat gaan?
2: Klein beetje. Veel overtuiging. Mensen weten toch niet wat je zingt.
0: Si torre pisa que la matia verdad. Si ere miso que le api ofete. Piva poisson pe, yo pite. Stop maar. Het wordt niks. Nee, maar kijk, ik geef toe, dat voor mij was niet goed. Maar dit slaat ook helemaal nergens op. Dit is een soort peuter die voor het eerst praat.
2: Ja, maar ik zei het, jij viel heel veel stil ook.
0: Ja, maar hier kunnen we niet mee optreden.
2: Wat wil je doen? We hebben de zomertour staat vast. We moeten optreden. Ja. We hebben gewoon boekingen.
0: De kringloopwinkel Malle Pietje, die loopt helemaal warm en helemaal storm.
2: Ja, heel hang loopt uit. Maar dan ga je vandaag. Moeten we even A4'tje uitprinten en dan gaan we vandaag.
0: Ja, we moeten echt oefenen. Weet je wat we doen? We stellen onszelf even een deadline.
2: Wat is die deadline?
0: Nou, dat we hem morgen moeten we hem kunnen zingen hier in de studio.
2: Ja.
0: Als we dat dan hebben.
2: Ja, okay.
0: Dan kunnen we hem zingen. Dus morgen.
2: Morgenochtend foutloos zingen wij. Maar gaan we hem hier voor het eerst live doen in de ochtendshow?
0: Oh, dat is goed. Dan kunnen we even oefenen hoe onze live performance is.
2: Ja, dan gaan we helemaal staan. Doen we een microfoon. Doen we helemaal het echte optreden. Die krijg je dan hier als eerst op de radio. En dan zaterdag dan zijn we helemaal vol vertrouwen. Kunnen we aan de zomertour beginnen.
0: Ja, oké. Kunnen we nu even voor het eerst oefenen?
3: Hey, Rolf Sanchez hier.
4: En wij dus, Tom en Joe.
3: En dit is hem hoor.
4: Onze nieuwe zomer.

0: Anouk zegt, het klonk net als Wendy van Dijk die Uschi aan het doen was.
1: Ja.
0: En ja. Ruud zegt ook, ja, als jullie hiermee gaan optreden voor het jubileum 13 jaar een kringloopwinkel Malle Pietje, dan gaat het jaar 14 niet halen. Dan zou ik het maar cancelen.
1: Ja, oké. Okay. Nee, ja, maar dit is goed. We hebben dus de deadline. De deadline. Morgenochtend op de radio gaan we hier voor het eerst het live optreden doen. Zonder A4'tje.
0: Zonder A4'tje in het Spaans. Matjas.
1: Ja, nou, komt hartstikke goed, denk ik.
0: Toch, Danny? Komt wel goed, hè?
2: Absoluut.
0: Ja, kijk daar. Toch de nieuwsautoriteit. Als die zegt dat het goed komt.
1: Nou ja, die mogen niet liegen.
0: Nee, daarom. Wat zit er in het nieuws zometeen, Danny?
2: Nou, er is nieuws over de aap. Die was ontsnapt uit Safari Park Beekse Bergen.

0: Lekker toch?
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie. Het slimste bedrijf.
14: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
15: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
16: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
15: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
17: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check TempoTeam.nl. /werkgever.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
25: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
28: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Op de A12 vertraging Arnhem richting Oberhausen bij de Duitse grens, kwartiertje vertraging. En dan de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord, daar 20 minuten vertraging.
3: Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het blijft droog. Het wordt maximaal 24 graden. En goed nieuws, morgen wordt het iets warmer. Het is 9:55. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen. Het is nog altijd een raadsel hoe het tramongeluk in Rotterdam gisteren kon gebeuren. Dat zegt het vervoersbedrijf deze ochtend tegen Rijnmond.
5: We weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. We moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken. En dat gaat echt geen maanden duren, maar ook niet 24 uur.
4: Een tram botste op de Erasmusbrug. Achterop een andere tram, 15 mensen raakten gewond, onder wie de bestuurder van die achterste tram. Hij is inmiddels weer thuis en bekend van hem is dat hij niet onder invloed was. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij in Nijmegen. Man van 18 werd daar dinsdagavond vlakbij de Vierdaagse feesten doodgeschoten. Er was ook al iemand opgepakt, een andere man van 18, maar die is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er niks mee te maken. De Efteling moet stoppen met het aanbieden van onbeperkte frisdrank, vindt de voedselwaak rond. Je kunt in de Efteling een beker van €17 kopen. Die kan je dan de rest van de dag om de drie kwartier weer opnieuw vullen. Nou, er zijn meerdere klachten over binnengekomen van bezoekers, omdat het pretpark mensen zou aanmoedigen extra suiker en zoete drank te nemen. Ja, omgerekend kan je, als je alle vulmomenten op zo'n dag gebruikt, op één dag dan 130 suikerklontjes binnenkrijgen via dus alleen frisdrank.
6: Dat is wel veel.
2: Ja, maar je bent er zelf bij, toch? Ik bedoel, we moeten toch iedereen nu opeens aan de hand gaan nemen? Ja, als je het niet wil drinken, dan loop je naar de dichtstbijzijnde wc en dan vul je de beker met kraanwater, dan heb je geen suikerklontjes.
3: Ja,
2: dan ben je
3: ja,
2: toch?
3: Ze kan je ook zeggen, ze moedigen aan dat je onbeperkt in de vogelrok mag. Daar word je misselijk van. Er is natuurlijk ook wat niet mag dan.
2: Ja, maar je kan naar de supermarkt en daar is het ook allemaal goedkoop. Ja, ik weet het niet, hoor. Maar dan is het toch altijd een probleem?
3: Ja.
4: En de aap, die dikke maand geleden is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen, die is weer terug, heeft het park net zelf bekendgemaakt. Hij is niet zelf terugkomen lopen naar Beekse Bergen, maar hij is gevangen met een speciale kooi, legt een van de verzorgers uit.
7: We hadden 3 vangkooien neergezet en gistermiddag, aan het eind van de middag, zat hij in een van die vangkooien. Dus het is gelukt, de actie.
4: Ja, het dier ging er een maand geleden dus vandoor door over een gracht te zwemmen in Beekse Bergen. Op allerlei plekken werd hij gespot in de omgeving, maar vangen dat ging lastig. Nou, dat is nu dus gelukt. Hij wordt nu medisch gecheckt. Daarna gaat hij verhuizen. Hij gaat naar Duitsland toe.
3: Danny, dankjewel. Er komt een appje binnen van luisteraar Annelies.
19: Goedemorgen. Ik was even benieuwd wat Joe heeft gedaan met de betaalpas.
3: Ja, we hebben hier een oppaspas. Oppasbudget krijgen we iedere dag van Mattie en Marieke.
2: Ja, €50 per show mogen we zelf besteden. Natuurlijk het liefst voor de show zelf.
3: Ik check net hoeveel er nog op de rekening staat.
2: Ja.
3: Ik schrik me kapot.

0: Styles, American Girls op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Goedemorgen. Ja, Mattie en Marieke die zijn even op vakantie, maar die hebben ons wel een oppaspas gegeven. Dat is eigenlijk een pinpas waar ze elke dag 50 euro op storten. En dat kunnen we dan uitgeven aan leuke dingen voor de ochtendshow. Terwijl zij op vakantie zijn, het is voor ons ook een soort van... Jongens, jullie hebben weer een show volbracht. Goed gedaan. Hier is je oppasgeld, 50 euro.
2: Ja, ja, allemaal te besteden voor de show. Dus misschien kunnen we het hier nog leuk versieren of kunnen we nog wat dingen bedenken. Ja, het is vrij te besteden.
0: Nu check ik net hoeveel er nog op de rekening staat. Ik ben echt geschrokken. Joe, jij hebt iets gedaan. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Gisteren stond er namelijk 124,50 euro op de oppaspas. En nu staan we 15 euro in de min. We staan 15 euro in de min.
2: Ja, maar hou even. Jij bent gisteren... Doe eerst even zelf vertellen. Jij bent gisteren nog door de wasstraat gegaan.
0: Klopt, ja.
2: Waar heb jij het eerste budget aan uitgegeven?
0: Ja, klopt. Was misschien ook niet helemaal slim. Was 25,50 euro. Het geld brandde in mijn zakken. En ik dacht, nou, dat is toch handig. Die vieze vooruit. Ik moet iedere dag op en neer rijden. Dus ik was mijn auto ermee. Toen heb jij gezegd, ho, wacht eens even. Zo werkt het niet.
2: Nee, maar daar wil ik van terugkomen.
0: Toen heb ik gezegd, prima, koop maar wat. Maar nu heb je iets gekocht. Waardoor we min 5... Jij hebt echt iets heel... Wat heb je gekocht?
2: Nee, ja, maar kijk, ik geef je gelijk. Die vooruit, dat was hartstikke nodig. Want jij moet veilig naar je werk kunnen rijden. Maar ik vind ook, wat ik heel belangrijk vind... is dat je goed kan ontspannen nadat je terugkomt van je werk. Dat je even je hoofd tot rust brengt. Dat je even je kopje leeg maakt.
0: Ja.
2: Daar kan je veel dingen doen. Je kan een sudoku maken, je kan een legpuzzel maken. Dingen die ontspannen. Je kan klassieke muziek luisteren. Ik ontspan heel erg.
0: Dan ben ik benieuwd wat er komt.
2: Van een potje Lego. Dus ik ben gisteren lekker gaan Lego. Ik heb een grote doos gehaald. Die was 140 euro.
0: Jeetje, wat geld. Het is een raket.
2: Het is een raket van Kuifje. Ja, erg fan van Kuifje vroeger. Die stond echt al heel lang op mijn wishlist. En ik denk, joh, Joe, je moet ook even ontspannen. Weet je, je wekker gaat vroeg. En het is ook hartstikke heftig.
0: Moon Rocket. Enorm rood ding.
2: Ja, dus ik ben...
0: Hier. Je hebt het nog niet eens af?
2: Nee, ja, want ik ben lekker ontspannen, hè. Dus ben ik lekker thuis op de bank. En dan
0: dit kostte meer dan 120 euro.
2: 140 was dit. Dus we staan nu wel in de min. Maar, hey, maar het is ook belangrijk dat ik hier uitgerust zit, hè, Tom. Dat is heel belangrijk. Ik ben helemaal zen nu. En ik voel me goed. Ik zit lekker in mijn lijf.
0: Ja, nee, dat weet ik. En hoe gaan we die schuld afbetalen?
2: Ja, ze storten vandaag toch weer 50 euro. Dus ja. dan klimt hij toch weer omhoog. Dan staat weer 35 in de plus.
0: Ja. Het begint nu al, het is dag 4, het begint nu al uit de klauwen te lopen. Hè? Lego pakketten kopen voor 140 euro.
2: Hé, hey, ik ben nooit begonnen hiermee. Jij bent degene die als eerste naar de wasstraat bent gegaan zonder te overleggen.
0: Dat weet ik, maar laten we nu even niks doen met die pas, want dit gaat mis. En straks staan we in de min 1000.
2: Nou ja, dat zien we dan.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Ga jij wel lekker Lego, hoor?
2: Ik ga even Lego, ik pak een nieuw blokje. Nasje.

0: staat er klaar. Joey met het foute uur.
1: Wow.
0: Lekker.
2: Gezellig.
3: Ja, wel grappig om te vertellen, maar Tom zegt net tussen de bedrijven door dat hij niet van stilte houdt, omdat hij graag achtergrondgeluid heeft.
2: Ja, klopt.
3: Nou, ben ik daar toevallig professional in.
0: Hé, hey, professional foute uur. Achtergrondgeluid. Wat heb je klaarstaan, Joey?
3: Nou, Tarkan met Simarik. Daar kan je uit kiezen.
2: Ja.
3: Of wil je Def Rhymes met Schudden?
2: Zo, moeilijk kiezen.
3: Ja, kiezen moeten.
2: Ja. Qmusic.nl of de Q-app. Zometeen het foute uur met Joey.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Ja. Is echt serieus?
14: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie. Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: 1 minuut over 10. Goedemorgen, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
16: Goedemorgen. Een man gaat aangifte doen tegen de GGZ-kliniek in Den Dolder. Dat meldt het AD. Een patiënt die met verlof was, stak begin vorig jaar zijn vrouw dood op klaarlichte dag. De dader kreeg gisteren cel en tbs. Volgens de weduwnaar is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat op gestuurd. Steeds meer mensen blijven ziek thuis omdat ze te veel stress hebben. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Arbo-diensten. Vooral medewerkers tussen de 25 en 45 melden zich ziek. Bijvoorbeeld omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De Arbo-diensten willen dat werkgevers hun personeel beter stimuleren om hun vrije dagen te gebruiken. In Amerika is de McDonald's aangeklaagd. Een vrouw zegt dat ze brandwonden aan haar mond en tong heeft opgelopen door extreem hete frietjes. Volgens de vrouw was de friet oververhit en niet geschikt om te eten. Ze eist een schadevergoeding. Het precieze bedrag is niet bekend. Er doen nog bijna 44.000 lopers mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Op deze derde dag zullen ze de kuiten voelen, want Groesbeek staat op het programma met de Zevenheuvelenweg. Deze loper heeft nog wel wat advies.
17: Begin rustig, neem je tijd, stap voor stap. En je komt er uiteindelijk wel, weet je. Laat je meenemen door het publiek en de mensen die je allemaal steunen. En dat maakt het ook een prachtig evenement.
16: Morgen is dan de intocht en de finish. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden.
15: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen van 10 minuten of langer krijg je op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 14 minuten. A37 knooppunt Holsloot Meppen. 12 op de A50 Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Vertraging is daar 17 minuten. En de laatste, dat is de A76 Geleen Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar 12 minuten. Dan flitsers op de A2 onder andere tussen Eindhoven en Den Bosch. Daar staan ze bij 139.1. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56,5 staan ze. A13 Rijswijk-Rotterdam, de hoogte van Den Haag, daar staan ze bij 6,7. Op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16,3. En de laatste, dat is de A35 tussen Enschede en Hengelo, daar staan ze bij 69,2. Ik zeg goedemorgen op deze donderdagochtend. Het is tijd voor de foto in klok. Ik zou zeggen, stuur me even een foto van je bus of je collega, of misschien wel je laptop of je broodrommel. Eigenlijk vind ik het allerleukste als je even een foto stuurt van je uitzicht. Dus gewoon even een foto maken van dat wat je nu ziet. Je hoeft niet eens je best te doen op die foto. Gewoon afdrukken. En die foto mag dan met een hele grote boog in de Q-Music app deze kant op. Ik zeg inklokken maar, bel ik je zo.
18: Welcome to the one and only, the original.
19: Dit is
20: het Foute Uur.
21: Joey van der Velden.
15: En in de Q-app gaat het ook tussen Elton John en Kiki D. En Earth, Wind & Fire. Welke wil je horen? Wie wil je horen? Stem maar.
18: Q-Music is proud.

0: Hey Joey, foute uurtje! Let's go!
1: Wat moet het volgende nummer worden in het foute uur? Stem nu op jouw favoriet in de Q-Music app of qmusic.nl.

0: Tommy en Children of the Night.
1: Het Foute Uur.
0: Ik zeg goedemorgen, welkom bij het Foute Uur. Leuk als je zelf even inklokt op deze donderdagochtend. Mag met een foto vandaag. Ik vind alles vind ik leuk. Het liefste krijg ik een foto van je uitzicht. Stuur het me maar in de app van Q. Ik zie een foto van Maurice binnenkomen. Die ziet een foto vanuit de trekker op het strand. Rebecca Jongbloed is er ook bij. Die ziet een foto van haar computer. En daarachter zie ik een collega zitten. Hi, hallo collega. Heel veel mensen zijn erbij vanuit de vrachtwagen. Cas is erbij. Mieke. Ruben zie ik, maar ook Petra. Paul van Zwaal, die stuurt dan weer een foto. Ja, dit vind ik heel leuk. Die stuurt een foto vanuit de Kleine Comedie in Amsterdam. Die is daar het trappenhuis aan het renoveren. En ik zeg, Joost, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent ijs aan het draaien.
2: Ja, en op dit moment zat er ijs in de machine. En de inklok had ik gedaan vanuit de winkel mijn ijsvitrines aan het poetsen.
0: Ja, het ziet er zeer indrukwekkend ziet het eruit, Joost.
2: Nou, en niet echt, hè?
0: Nou, wel. Ik
2: hij,
0: zie
2: is
0: dit...
2: hij is leeg.
0: Ja, oké, hij is leeg, maar het is een indrukwekkend apparaat. En je hebt hem ook goed schoon gekregen.
2: Zeker.
0: Zeker. Even, hoeveel liter draai je dan op een dag als die schoon is?
2: De vitrine kan aan bakken. Dagelijks 36 smaken.
0: Zo.
2: Liters tel ik niet echt. We draaien veel ijs.
0: Ja.
2: Ik zal 36 smaken en we draaien iedere dag ons ijs vers voor de vitrine.
0: Ik ben een grote ijsliefhebber, Joost. Ik ga denk ik een keer bij je langskomen.
2: Ik ook.
0: Wat is de moeilijkste smaak om te maken?
2: Nou, moeilijk is niks. Alles kan. Alle smaken hebben hun eigen bewerkingen. Kijk, vanille moet wat langer staan. De vanillestokjes moeten trekken in de melk. Dus dat heeft iets meer langere tijd nodig. Maar moeilijk is het niet. Maar er is iets meer bereidingstijd nodig.
0: Welke smaak is niet aan te slepen? Welke loopt het best?
2: Onze hardloper is een Mieterse Matteo.
0: En die smaakt naar?
2: Dus roomijs met karamel, chocolade, crispy bolletje en kletskoppen.
0: Oh, nou Joost, ik kom een keer die kant op. Dat is dus
2: zeker,
0: zalig is dat. Je krijgt
2: mag er zelf mee komen draaien als je wil.
0: Oh. Nou, dit sla ik zeker niet af. Je krijgt van mij Menno's koffiecup. Die ga ik naar je toesturen. Kan je trouwens ook vullen met ijs. Kan je dan helemaal leeglepelen natuurlijk.
2: Ga ik zeker doen.
0: Er is toch wel één ding dat we even moeten bespreken.
2: Ja.
0: En dat is...
2: Een goede dag, fijne dag.
0: Bij deze besproken. Ik wens jou een fijne werkdag vandaag.
2: Jij ook.
0: Tot later. Het is Foute Uur. Garrett Gates. Anyone of Us.

Ik heb zometeen een battle voor alle Nijmeegse Vierdaagse lopers. Die heeft te maken met de route van vandaag. Ja, het zijn liedjes die een beetje energie geven, maar ook de naam dragen van de tocht die vandaag wordt afgelegd. Ik weet niet of dat er dan al een lampje gaat branden. Dat zometeen. Eerst mag je stemmen op de volgende.

0: duidelijk herkenbaar. Monique Smit met Wild en Gerard Joling. Het is nog niet voorbij. Dat zijn de keuzes bij de battle die je nu vindt in de Q-Music app. Dan doe ik altijd even een tussenstandje. Ja, als je Monique Smit wilt, dan moet je echt heel snel zijn.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan!
10: Wolken en zon vandaag. Het is 19 tot 23 graden. Het is 11:02. Q en het verkeer gemeld door Flitsmeister. 2 langste files op dit moment vinden plaats op de A12... tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 17 minuten. En de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn, tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord... moet je rekening houden met 15 minuten langzaam rijden.
11: Joey van der Velden.
10: Hi.

0: bij Q and to Brazil.
1: In het foute uur.
0: In het foute uur, inderdaad. Ik zie de hele ochtend zie ik al berichtjes binnenkomen van Q-luisteraars die de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen zijn. Mart onder andere, Zoe. Ook Donna is al heel wat uurtjes onderweg. Traditioneel is natuurlijk dag 3 de zwaarste dag van de Vierdaagse. Ook wel de koninginnen-etappe genoemd. Daarom dacht ik, ik zet even 2 koninginnen tegenover elkaar in het foute uur. Als je de Q-music-app opent,

met We Will Rock You. Nou, het procedé is heel simpel. Je gaat gewoon naar qmusic.nl, daar klik je je favoriet aan. Of je opent nu de Qmusic app en dan stem je. En de winnaar die hoor je dan naar deze. Het is het foutuur met Sugar Babes. En Round Round.

0: foute uur. Morgen om 10 uur doen we het gewoon dunnetjes over. Zometeen de Top 40 Classic. Die brengt ons 10 jaar terug in de tijd. We blikken dan terug op de start van een serie waar we echt allemaal ondersteboven van waren. Weet je dan welke kant het op gaat? En ik geef je ook 3 liedjes waar je uit mag kiezen. Na het nieuws met Fieke, wat zit daarin?
1: Nou, een Duitser probeerde de politie te neppen, maar die kwam er niet meer weg.
0: En je hoort deze.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar 1 ster. Q. Shake up your day.
3: Q sounds better with you.
4: Q Music.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
9: Kippie.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
17: Daar heb je Huub, van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie.

0: terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: 1 minuut voor 11, goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
12: Goedemorgen. In de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Er zijn onder meer 6 campings ontruimd. Ook meerdere dorpjes en een strand zijn ontruimd. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Er zijn tot nu toe nog geen gewonden gemeld. Meerdere wegen in het gebied zijn afgesloten. En honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. In Den Haag is een politieagent ontslagen vanwege schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Hij zou onder meer informatie hebben opgezocht in de politiesystemen zonder geldige reden. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. In de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf komende nacht een gebiedsverbod. Wie tussen 11 en 5 de wijk in wil zonder goede reden riskeert een boete. Al jaren hebben de bewoners overlast, vertellen ze bij de NOS.
13: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
14: Die mensen hebben ook geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief en dat willen we niet.
12: Burgemeester Schouten wil met het gebiedsverbod de rust terug laten keren. En een Duitser heeft agenten proberen te neppen. Hij moest urine inleveren voor een drugstest, maar in plaats van een plasje in te leveren vulde hij het potje met wc-water. Het viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en hij had kook en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders in te leveren, want zelf had hij er geen. De Duitser moet binnenkort voorkomen. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel bewolking, al blijft het op de meeste plaatsen droog. En vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden.
11: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. 3 vertragingen langer dan 10 minuten op dit moment. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging daar 16 minuten. A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 10. En op de A50 dat is volle Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Vertraging daar 15 minuten. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. De hoogte van Best, daar staan ze bij 139,1. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56,6. Dan is er nog de A13 Rijswijk-Rotterdam. Daar staan ze bij 6. 7, dat is bij Den Haag. En op de A16, dat is Breda Dordrecht. Dat is de hoogte van de Zevenbergse Hoek. Daar bij 51,6. Oké, ik ga nog één keer doen. Ik vind het zo'n mooi geluid.

Q-Music met Ellie Goulding. En Burr. David Guetta hoor je zo meteen samen met de Sia en Beautiful People. Eerste Top 40 Classic. We gaan 10 jaar terug in de tijd. Want in de zomer van 2016 kwam de allereerste aflevering online van deze serie. Natuurlijk Stranger Things. Netflix-serie over jongeren in de jaren 80 die na de verdwijning van Will Byers in een avontuur komen vol geheime overheidsexperimenten en bovennatuurlijke krachten. 10 jaar lang hield de serie alle streamende kijkers in zijn greep en zorgde ervoor dat alle hoofdrolspelers supersterren werden. Welke supersterren stonden er in

0: vroeg met thuiswerken. Oké, resume. Op 1 Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. 11 Alvaro Soler en Sophia. En 32 was voor Fifth Harmony en Work From Home. Grote vraag is natuurlijk, wat wordt de top 40 classic vandaag? Wat wil je zo meteen horen? Stemmen kan in de app van Q. Daar klik je gewoon op de poll. Je mag ook een berichtje typen. Maar het allerliefste... Ik zou het leuk vinden als je even wat inspreekt.
1: De Q Music. Alarmschijf.
2: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: Terug naar de top 40 van 23 juli 2016, toen we allemaal massaal Stranger Things aan het bingen waren. Welke liedjes werden er toen gebinged? Dat is de vraag. Ik binge, jij binged. Nou, in de top 40 stond op 1 Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Op 11 Alvaro Soler en Sophia en op 32 Fifth Harmony en Work From Home. Thanks als je de afgelopen minuten hebt gestemd of een berichtje hebt gestuurd. Arie heeft dat gedaan. Die schrijft zeer terecht allemaal geweldige bangers uit 2016, maar voor mij graag Work From Home, aangezien ik op dit moment thuiswerk. Werk ze, Arie. Mijn collega Mitchell, die wil Fifth Harmony, dat schrijft Stefan van Leeuwen. Martin de Vogel, hey Joey, doe mij maar Alvaro Soler. Heerlijk om op een strandbedje in Egypte op te zetten en een beetje mee te zingen. En ook heel veel audio binnengekomen, onder andere Florian.
1: Joey, doe mij maar.
2: Can't stop the feeling.
3: Doe mij maar Justin Timberlake. Doet me meteen denken aan Trolls.
4: Voor mij Alvaro Soler met Sofia, alsjeblieft. Dankjewel.
5: Mira Sofia.
0: Alright, duidelijk. Matthijs stuurt nog van mij Alvaro Soler, Sofia. En Wander zegt, Joey, die is zo moeilijk, Sofia graag. Het was een best wel spannende battle. Het ging vaak heen en weer, maar er is een einduitslag. Fifth Harmony wist maar 26% van de stemmen te scoren met Work From Home. 30% van de stemmen, en dit vind ik zeer opvallend, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. En 44% van de stemmen, echt de overduidelijke winnaar, dat is Alvaro Soler. Sofia is de top 40 classic van vandaag.

Q Music en Boston. Ik had opeens een beetje vanuit het niks een beetje opvallende onderzoeksvraag. Ik dacht opeens, werkt dat eigenlijk wel, dansen in het donker? Is dat slim, is dat handig en kunnen wij mensen dat? De onderzoeksresultaten die komen nu uit de printer. Ja, bijna. Die ga ik zo meteen.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
9: laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18+ speelbewust.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
19: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent. Aldi.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
23: vakantie.
22: ANWB en gaan.
24: Mix van zon en wolken vandaag. Het is maximaal een graad of 23. Het is exact 11:30. Q en je verkeersupdate gemeld via Flitsmeister. Nou, alle vertragingen zijn 16 minuten. Dus dat is overzichtelijk. Op de A12 onder andere tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oudijk en Duitsland. Daar staat het vast. A50 Os-Eindhoven tussen Zeeland en Veghel-Noord. Op de A50 ook nog tussen Zwolle en Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord een vertraging. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar inderdaad 16 minuten.
25: Joey van der Velden.
24: Zometeen Eva Max, eerst hier Offenbach.

Music en Turn the Light Off. Ik vroeg me opeens af, stel nou dat je het licht uitdoet. En het is echt pikken donker om je heen. En je stond dan toevallig met wat vrienden stond je te dansen. Blijf je dan op dezelfde plek? Of sta je aan het einde van de avond sta je echt totaal ergens anders? Nou, dat heb ik opgezocht. Dat laatste is het geval. Dat is ook makkelijk uit te leggen. Omdat er geen visuele punten meer zijn, heeft je brein geen constante referentie om je bewegingen recht te houden. En je hersenen die maken dus ook onbewust kleine foutjes in het inschatten van wat rechtuit is of precies in het midden. Maar ook kleine verschillen in beenlengte spelen mee of verschillen in spierkracht. Die zorgen ervoor dat je lichaam de neiging heeft om één kant af te buigen. Nou, duidelijk verhaal. En het wordt zelfs nog sterker. Als je maar lang genoeg in het donker danst, dan ga je dus rondjes lopen. Kortom, je kan het licht uitzetten. Aanlaten is echt een stuk veiliger. En ik luister opeens heel anders naar dit liedje. Maar echt heel anders. Het is Bruce Springsteen bij Q Music. En Dancing in the Dark.

Bekend. 2 maanden geleden was hij de winnaar van The Voice of Holland. En hij is lekker bezig, veel optredens. Hij heeft ondertussen ook al 10 keer in het voorprogramma van Suzanne Freek in het Gelredome gestaan. Alle winnaars van The Voice die deden voor de winst natuurlijk iets totaal anders. Zo las ik dat de eerste winnaar, Ben Sanders, die was tatoeëerder. Maan, die won in 2016. Die was toen net klaar met haar gymnasium. Had een tussenjaartje. De winnaar uit 2019, dat is Dennis van Aarsen. Die ging na een paar dagen dat hij gewonnen had, ging hij gewoon weer naar kantoor als projectmanager. En Ruben Hille, die werkte bij een klantenservice bij een horecabedrijf in Hengelo. Ja, hij weet dus echt alles van de tafels, koffiezetapparaten en bierviltjes. Het kan dus zijn dat je ooit met de winnaar van The Voice hebt overlegd over hoeveel biertjes er uit een fust komen.

0: Marshmallow samen met Jelly Roll bij Q Music en Holy Water. Zometeen speel ik Menno Wat Dan. Zonder Menno natuurlijk vandaag. Hoor ik je denken, wat dan? Nou, die is een week vrij. Daarom neem ik de honneurs waar. Ik ga je ook al één hint van de vier geven. Het bestaat ook uit vier hints, maar ik geef er al één. En dat is, komt-ie, jij bent hem. Jij bent hem. Nou, kan je dan over nadenken. Na het nieuws met de Fieke Meer, wat zit daarin?
1: Nou, zou jij met hoogtevrees van de Euromast afzeilen? Deze burgemeester heeft het gewoon gedaan.
0: En je hoort deze. Tijdens de All Right Stop Lunchtime Mix. Armin van Buren.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
4: En we hebben een nieuwe single.
3: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
4: My On My
3: is nu overal te beluisteren.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
6: Kippie.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen deze week selecteer de Hanson waterdichte

0: gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Goedemiddag, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Steeds minder jongeren zitten in gesloten jeugdhulpinstellingen. Dit jaar 65 minder jongeren dan een jaar eerder. In zo'n instelling zitten jongeren van 12 tot 18... die een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De afgelopen jaren zijn veel misstanden gemeld... en de overheid wil van die instellingen af. Rond 2030 zou dat moeten zijn voltooid. In Frankrijk zijn in de buurt van Bordeaux 6 campings ontruimd... vanwege natuurbranden. Duizenden toeristen en bewoners zijn geëvacueerd. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. In midden Spanje boekt de brandweer vooruitgang. Een natuurbrand in de buurt van Toledo is nog niet onder controle... maar de meeste bewoners mogen wel weer terug naar hun huizen. En door de sluiting van de straat van Hormuz... gaat er meer olie via de haven van Rotterdam. De prijzen van olie zijn gestegen door de sluiting van de zeestraat. Het is daardoor voor Europese raffinaderijen interessant... om meer olie te verwerken. De overslag van ruwe olie in Rotterdam steeg afgelopen half jaar... met bijna 2%. De export van olieproducten nam met 36% toe. En burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten... is veilig neergedaald van de Euromast. Ze heeft hoogtevrees, maar ze had beloofd van de Euromast te abseilen... als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen... hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat gebeurde. Volgens Rijnmond leek ze er geen enkele moeite mee te hebben. En haar eerste reactie op de grond was... ik moet even landen. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden. En morgen nog iets warmer.
0: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen langer dan 15 minuten. Dat is er maar één gelukkig. Dat is op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vertraging is daar 21 minuten. En flitsers gezien op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 139.1. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem daar staan ze bij 58.6. A13 Rijswijk-Rotterdam, de hoogte van Den Haag. Daar staan ze bij 6.7. A28 Assen-Hogeveen, de hoogte van Bijlen. Daar staan ze bij 157.4. En dan is er ook nog de A5. 35 Enschede Hengelo, de hoogte van Enschede bij 69.2. En de laatste, dat is de A58. Dat is Berg op Zoom Breda, de hoogte van Etteleur. Daar staan ze bij 75.6. Alright, stop. Yes. Lunchtime. Joey van der Velden. Nou, heb ik zelf niet al te best geslapen. Mocht dat bij jou nu ook het geval zijn. Of misschien heb je juist wel heel goed geslapen. Maar kan je toch een opwerper gebruiken? Dan zit je helemaal goed in deze winkel. Ik verkoop namelijk een soort muzikale druivensuiker. Het is een energiekick in de mix. Ik kreeg een appje van Tom Quinten. Die zegt nog 2,5 uur te gaan. Tot we op onze vakantiebestemming zijn. Kom maar door met die lekkere lunchmix. Oké, daar gaan we. Let's go, hoor je zo meteen met Something. Sickness X Superstring. Eerst de Armen van Buren en de Chefies. It's larger than life.

0: something.
1: Menno presenteert... Menno, wat dan?
2: Ja, het is wel featuring DJ Jootje vandaag. Want Menno die is een weekje met vakantie. Het spel blijft gewoon hetzelfde. Ik ga je 4 hints geven. Ik zoek namelijk iets, maar de grote vraag is natuurlijk, ja, wat zoek ik? Het is iets wat je vandaag hebt kunnen lezen. Misschien heb je al een artikeltje daarover gezien of heb je het in het nieuws gehoord. Het speelt in ieder geval vandaag. Als je het weet, dan zou ik zeggen, stuur even het antwoord in de app van Q. Je maakt kans op het enige echte Q-Music prijzenpakket en Menno's koffiecup. Oké, let op, dit zijn de hints. Hint 1, het moet rollen. Hint 2, lekker zwemmen. Jij bent hem, is 3. En wanneer komt het? Dat is 4. Oké, nog 1 keer. Het moet rollen. Lekker zwemmen. Je bent hem. En wanneer komt het? Je hebt een kleine 4 minuten om erover na te denken. Als je het antwoord weet, stuur me een berichtje. Kan het zijn dat ik je bel? Na Nothing But Thieves en overkam. Eerst Bruno Mars.

0: presenteert Menno Wat Dan.
1: Samantha, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joey.
1: Welkom bij Menno Wat Dan. Ja, ik heb net 4 hints gegeven, omdat ik iets zoek, maar wat? Jij denkt het te weten, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Laten we even samen door wat antwoorden gaan die binnen zijn gekomen. Heel veel mensen denken tikkie. Wat denk jij?
2: Daar kun je ermee afrekenen, maar dat is niet wat we zoeken.
1: Oké, okay. Frits zegt salaris.
2: Ook dat is een vorm van.
1: Ja, Remy zegt loon. Nou, dat is ook een beetje een vorm van. Wat denk jij dat het, wat wij zoeken?
2: De nieuwe eurobiljetten.
1: Oftewel geld, zeg jij.
2: Ja, geld.
1: Ja, de hints die ik je net gaf. Het moet rollen. Hoe leg jij die uit?
2: Geld moet rollen. Ja. Uitgeven natuurlijk.
1: Lekker zwemmen.
2: Zwemmen in het geld met de dagen bij Duk.
1: Oh, dat zou heerlijk zijn. Jij bent hem.
2: Tikkie sturen.
1: Ja, daar heb je hem, tikkie. En wanneer komt het?
2: Meestal het eind van de maand, beetje salaris.
1: Ja, dat je zit te wachten. Wanneer komt mijn salaris nou eens binnen? Ja, kunnen ze even op die knop drukken daar op kantoor? Zeg nog één keer, jij denkt dus dat het is...
2: geld.
1: En dat is helemaal goed, gefeliciteerd.
2: Yay!
1: Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken. Ik zag dat bericht over de eurobiljetten. Die krijgen een upgrade. Daar staan nu allemaal bruggen, ramen en wat de poorten staan er ook op. Maar heel veel mensen vinden de briefjes saai. Vind jij dat ook?
2: Ik let er nooit zo heel erg op, maar goed, een upgrade is altijd goed, toch?
1: Een upgrade is altijd goed. Ik vind ze eigenlijk nu ook wel prachtig. Maar de Europese Centrale Bank die komt vandaag met nieuwe biljetten. En daar zouden dan meer mensen en dieren op staan.
2: Oké,
1: okay. Nou, ik ben razend benieuwd waarmee ze komen. Jij krijgt van mij het Q-Music prijspakket en ook Menno's Coffee Cup. Gefeliciteerd daarmee.
2: Super, dankjewel.
1: En fijn dat je erbij was. Tot later.
2: Fijne dag.
1: Zijn Shakira.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.

0: Tros Amsterdam. My oh my. Zometeen ga ik de zangeres draaien die ik sinds kort niet alleen maar volg vanwege haar muziek of het feit dat ik hopeloos verliefd op haar ben. Maar ik kwam er dus achter, ze heeft ook een eigen boekenclub waar ze elke maand een interessant boek bespreekt. Nou, dat volg ik nu dus ook. Je hoort Dua Lipa zometeen samen met Martin Garrix. En deze draai ik ook. Cameron Whitcomb.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar één ster? Q. Shake up your day.
2: Q sounds better. Q Music.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
10: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, Knoflook, Wokgarnalen. 8,99.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op Veenstra.com.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu...

0: anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is maximaal 23 graden. Het is bijna 12:30. Q en het verkeer gemeld via Flitsmeister. De twee langste vertragingen vinden plaats op de A12. Tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland. Vertraging is daar 23 minuten. En de A50, Zwolle Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vertraging daar 21 minuten rond.
4: Menno Barreveld.
3: Ja. Ja, die is er niet. Dat is een oude jingletje.

Man, Kingdom of Fear, zometeen Green Day en ook De Bouta. Misschien wel even leuk om te vertellen, maar toen ik hier solliciteerde, heb ik zo laat mogelijk mijn mail verstuurd. Zodat ik de volgende dag bovenaan in de mailbox terecht zou komen. Nou, hey, heeft ook nog gewerkt, ook nog. Dat is ook de beste strategie zometeen bij de brievenbus. Ik zou zeggen, typ alvast in de Q-Music app dat wat je wilt zeggen. Tegen bijvoorbeeld je collega of je liefde of de wereld of nou ja, maakt niet uit wie. En druk dan tijdens het lied van de brievenbus op send. Grote kans dat ik je dan zometeen voorlees samen met Bas. Je krijgt nog even een paar minuten de tijd om over de tekst na te denken. Eerst ga ik deze draaien. Desiree, live by Q-Music.

0: Zo. Green Day bij Q Music, Boulevard of Broken Dreams. Hey Bas.
1: Hey Joey.
0: Zullen we meteen vertrekken?
1: Ja, leuk.
0: 3, 2, 1.

0: bericht in de Q-Music app en druk op send. Berichtje van Lenneke van Oorschot. Die zegt, lieve Frans, gefeliciteerd met ons 5-jarig jubileum. Ik hou van je.
1: Gefeliciteerd. Laatste uurtje en dan lekker 2,5 week vakantie, zegt Natasja van der Laar.
0: Jerry van Ree zegt, Kadisha, fijne vakantie, anoniem. Oeh, dat is onhandig voor mij.
1: Aan alle toppers van Kerkhof, Infra en Zonen. We zijn trots op jullie bijna bouwvakantie, jongens, zegt Ilse.
0: Judith zegt, ik wil graag mijn dochter een veilige terugvlucht wensen vanuit New York. Love you.
1: Waarom zijn kinderen zo vervelend? Ha, ha, ha, zegt Roos den Burg.
0: Ik wil tegen Kees, Sarah en Roos zeggen dat ik het gezellig vind onderweg naar Marokko. Dat schrijft Annemarie Westmeijer.
1: Giovanni, ga alsjeblieft niet weg. We gaan je missen, zegt Eusie.
0: Patricia, schatje van me, ik kan niet wachten je vanavond weer in mijn armen te hebben. Ik hou zielsveel van jou. René Verstappen, moet ik wel de goede naam zeggen, anders wordt het heel ingewikkeld.
1: Hey Jack, werk eens door. Wakker worden, vriend, zegt Mark.
0: Nog steeds aan het genieten van mijn vakantie en de groeten aan de mensen uit Raalte van mij. Dat schrijft Petra Zwijnenberg.
1: 154 dagen nog tot kerst, zegt Menkus.
0: André, je moet wat liever zijn voor Monika. Groetjes Steven Hamelink.
1: Hey Joshua, maak nou eens die afspraak bij de ortho, zegt Jesse.
0: Nina, wil je gewoon weer aan het werk gaan? Groetjes Tim. Tim Stam.
1: Dat was hem.
0: Dat was hem, hè? Ja. Zijn we maar rond. Wou je er nog één doen?
1: Nou, Mandy, I love you, zegt John Smits nog.
0: Is dat voor jou of voor mij? Oh, het is voor John.
1: Ja.
0: Oh, Mandy, natuurlijk. Oh,
1: Mandy, sorry. Ja.
0: Ja, sorry, ik was met mijn hoofd bij de mop. Ik
1: heb een
0: waanzinnige mop. Heb ik.
1: Ben
0: je
1: klaar
0: voor? Dan gaan we. Let op.
2: Een hele goede middag allemaal. Hoe noem je een hele snelle bezorger van dierenvoeding?
1: Snelle bezorger van dierenvoeding?
0: Kom, ja, dierenvoeding.
1: Wiskas? Nee, ja, weet ik niet.
0: Nee?
1: Nee.
2: Brokkenpiloot.
1: Brokkenpiloot.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen.

0: en symptomen, zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel, ervaar pure plantkracht.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
25: vakantie!
24: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
27: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
28: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
31: Goedemiddag. De Europese Commissie heeft weer een megaboete uitgedeeld. Dit keer aan Google.
0: Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play hun klanten niet kunnen wijzen op andere webwinkels, op andere appwinkels, waar ze hun apps mogelijk goedkoper kunnen aanbieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. De droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan dijken. Waterschappen houden dijken extra in de gaten nu het al een tijd droog is. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. In Frankrijk zijn 12 jonge kinderen bevrijd uit hun auto in een kelder van een illegale kinderopvang. Er waren al langer vermoedens dat twee gastouders veel meer kinderen opvingen dan toegestaan. Sommige kinderen zouden uitdrogingsverschijnselen hebben en er lag braaksel in die auto. Volgens de burgemeester zijn er baby's bewust in gevaar gebracht om de illegale opvang verborgen te houden. En in India is een man opgepakt die 1500 valse bommeldingen deed. Hij zou in 3 jaar tijd bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici hebben gemeld dat er een bom lag. De politie kreeg hem maar niet te pakken, totdat hij laatst per ongeluk zijn eigen mailadres gebruikte. De Indiaanse man deed de meldingen vanuit Amerika. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden. En morgen nog iets warmer.
30: Dankjewel, Fieke. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 17 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug daar 16 minuten. Controles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 139,1. A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,7. A28 Assen-Hogeveen bij 157,4. De A30 Barneveld-Ede bij 16,3. En de A58 Berg-op-Zoom-Breda bij 75,6.

IQ en Passenger. Je donderdagmiddag 8 over 1. Goedemiddag, Bas hier. Hey, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Wat zijn je plannen volgende week zaterdag? Ja, check even je agenda. Gaat dus om zaterdag 1 augustus. Misschien staat er dan een verjaardag waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Of etentje met de schoonfamilie zou ook kunnen. Of gewoon helemaal niks. Het is helemaal leeg nog. Nou, komt goed uit. Shake up your day. Want wat dacht je hiervan? Ik kan 1 augustus op pad met Tom en Bram. Ja, dat is een spontaan ideetje dat deze week in de middagshow is ontstaan. Tom en Bram die vervangen Tomien en Anton deze zomer. Zij dachten, we gaan even leuk een dagje organiseren met allerlei Q-luisteraars. Nu gaan ze dus alle twee activiteiten bedenken voor die dag. En jij kan dus mee met Tom of met Bram. Ik denk dat Tom een beetje voor de uitdaging gaat, weet je wel. Met z'n allen naar de kartbaan of zo, of quad rijden en dan afsluiten met een barbecue. Mag je daarna ook zelf blussen, denk ik, brandweerman Tom. En Bram, die is dan wat meer van de ontspanning en de cultuur. Die hoorde ik ook al over een museum. Zie ik ook nog wel ergens een sterrenrestaurant reserveren daarna. Nou ja, wat die activiteiten precies gaan worden, dat is nog een grote verrassing. Maar je kan jezelf nu alvast opgeven, doe je via qmusic.nl of de Q-app. En dan ga jij dus op 1 augustus misschien mee met Tom of Bram. Uiteindelijk komen er dan ook meteen achter wie van hun de beste reisleider is. Mag jij een mooie beoordeling over ze achterlaten. En ze hebben beloofd dat het sowieso een spectaculaire dag gaat worden. Dus ik ben wel benieuwd. qmusic.nl, daar kan je jezelf opgeven. Dit is Pink, Raise Your Glass bij Q.

En Shania Twain in Unhealthy bij Q Music. Heb je wel eens toevallig naast een bekend iemand gestaan tijdens een concert of misschien een festival? Ik zat net even te denken, maar ik heb wel eens een keer naast Pieter van der Hogeband gestaan. Dat was volgens mij tijdens een concert van Guus Meeuwis. En toen dacht ik eerst, je hebt een bekend gezicht. Even later dacht ik, oh ja, wacht even, dit is Pieter van der Hogeband, onze Olympisch kampioen zwemmen. Hij had natuurlijk geen zwembroek aan, dus dan herken je hem niet gelijk. Maar dit is wel even next level. Dit is wel echt A++ categorie van beroemdheden die je tegen kan komen. Schijnt namelijk dat prinses Alexia afgelopen weekend op Tomorrowland was. In België. Ja, die stond daar gewoon lekker een dagje te feesten. Tof, toch? Ik denk dat je eerst wel even gek opkijkt, toch? Als die ineens naast je staat. Ik denk dat je eerst denkt, hey, volgens mij hebben ze iets met drinken gedaan. Ik zie dingen die er niet zijn. Nou, mocht je toevallig een tent met gouden haringen op de festivalcamping hebben zien staan. Het was onze prinses Alexia. Hij was er ook op Tomorrowland. Last Frequencies, de nieuwste hoor hier nu bij Q. Dit is Live It All.

0: IQ Music en Stay. Zometeen de nieuws van Topic en Becky G. Sorry, papi, komt eraan. Eerst spelen we natuurlijk het slimste bedrijf van Nederland.
1: Het slimste bedrijf.
0: Dat doen we zo meteen om 2:15. Ik weet niet hoe de team spirit bij jou op de zaak is. Ben je een beetje een goed team met je collega's? Mag je gaan bewijzen in een nieuwe ronde van het slimste bedrijf? 1 minuut op de klok. 5 vragen zo snel mogelijk goed beantwoorden. Dat is de opdracht. Leuk als je zo meespeelt. Aanmelden is heel simpel. Doe je nu in de Q-Music app. Stuur daar het antwoord op de volgende vraag. Vandaag beginnen de voorrondes van het Europese voetbalseizoen alweer. En welke 2 Nederlandse clubs spelen vanavond hun eerste wedstrijd in Europa?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl. Yeah!
11: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
18: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta.

0: sporten. Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Het is 2:30. Goedemiddag. Q-music weer. Vrij veel wolken vandaag. Vanmiddag dan breekt de zon wel op meer plekken door. Het is 19 tot 23 graden. En morgen ietsjes warmer. Zometeen even wachten. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 2 files. Langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 15 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug daar 16 minuten. Bas van

0: Q en sorry, papi. Ik weet niet of je een drukke dag hebt vandaag. Misschien de laatste dingen aan het afmaken voor je vakantie van start gaat. Nou, kan je mooi even tot rust komen met de ASMR van Becky G. Moet je even luisteren.
1: It's Becky G. And we are going to be doing some ASMR. So, I was born and raised in California.
2: Okay.
1: I'm originally from Los Angeles, Inglewood.
0: Sommige mensen die vinden het helemaal fantastisch, hè? Ik word hier helemaal rustig van.
1: Cali girl.
0: Ja, ik word er zelf altijd een beetje ongemakkelijk van. Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee.
1: Los Angeles.
0: Maar misschien word jij er helemaal relaxed van hier.
1: Makes me proud to be Chicana.
0: Je hebt ook een video, je zit er gewoon een half uur lang met een tijdschrift alleen maar zo. Nou, misschien ben je nu helemaal klaar voor het slimste bedrijf van Nederland. Spelen we over een paar minuten, ben je helemaal relaxed. Niet in slaap vallen.

0: En nou Horn en Drive Safe bij Key Music. Hey Reza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welke twee Nederlandse clubs spelen vanavond hun eerste wedstrijd in Europa?
1: Ajax en FC Twente.
0: Inderdaad, Ajax in de Conference League tegen een Servische club. En FC Twente speelt thuis in de Europa League tegen een Hongaarse club om 8 uur. Allebei ga je kijken?
1: Ik ben wel fan van Ajax, dus ik denk dat ik vanavond wel even de tv aanzet. Ja.
0: Kijk, ja leuk. Ik ook hoor, Ajax. Het slimste bedrijf. Eerst de ogen gericht op jullie, Reza. Jullie gaan meedoen in het slimste bedrijf van Nederland. Voor welk bedrijf?
1: Oikes Fruit.
0: Oikes Fruit?
1: Yes, ja.
0: Wat voor fruit zitten jullie?
1: Nou, voornamelijk kersen. Dat is echt ons hoofdproduct. Maar we verkopen daarnaast ook aardbeien, frambozen, bramen, abrikozen, pruimen, van alles.
0: Oh, wat leuk. Zijn jullie echt zo'n kraam waar je langs kan komen?
1: Ja, wij hebben een hele mooie kraam en daar kunnen mensen naartoe komen als ze lekker fruit willen.
0: Gezellig. Hé, wat maakt jouw werk zo leuk?
1: Nou, vooral de collega's. We hebben altijd een hele leuke groep waarmee we staan. En we zijn natuurlijk maar een paar weken per jaar open. Maar ja. Die paar weken is het eigenlijk altijd echt supergezellig met z'n allen.
0: Leuk. Nou, wie weet wordt het nog gezelliger. Want je maakt kans op de karaoke party speaker. Aangeboden door Tempo Team. Als jullie natuurlijk de snelste tijd van de maand neer weten te zetten. Is tot nu toe 43 seconden over van die minuut. Dus dat is rap. Maar ja, daar gaan jullie alles aan doen. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, wij zijn er zeker klaar voor.
0: Dan ga ik de klok starten. Hier komt vraag 1. Welke kleur heeft een Granny Smith appel?
1: Groen.
0: Uit welk land komt DJ David Guetta?
1: Zweden.
0: Hoe heet de app van Google waarmee je kan navigeren?
1: Google Maps.
0: Bij welke supermarkt is de Zaanse Hoeve het huismerk?
1: Albert Heijn.
0: Hoe noem je een inwoner van Zweden?
1: Een Zweed.
0: Wie maakt het schilderij De Aardappeleters?
1: Rembrandt.
0: Van welke kleur is het naast rood in het logo van DHL?
1: Geel.
0: En dat was 5. Oh. Ja, jullie begonnen echt wel met een fantastische vraag voor jullie zelf natuurlijk.
1: Ja, nou ja.
0: Als die fout was geweest, dan hadden we gaan twijfelen aan jullie.
1: Denk ik.
0: Granny Smith appel is inderdaad groen. DJ David Guetta komt uit Frankrijk.
2: Oh.
0: Ja, niet uit Zweden. Google Maps, inderdaad, zochten we. De Zaanse Hoeve kennen we van Albert Heijn. Dan Zweden, inderdaad, een inwoner is een Zweed. En de aardappeleters is net van die andere, Vincent van Gogh.
1: Oh, ja.
0: Uiteindelijk hebben jullie over van de minuut 34 seconden. Dat is een zesde plek in het klassement.
1: Helaas.
0: Best netjes. Ik hoor dat er ook collega's tevreden zijn. Dat is ook mooi. Jullie komen erbij te staan op keymusic.nl en de Q-app. Kerstenkraam, Oikes Fruit uit Tiel.
1: Super, dankjewel.
0: En het slimste bedrijf kaartspel sturen we naar jullie op.
1: Kijk.
0: En weten jullie wie dit is?
1: Nee.

0: Dave McRae bij Q. En what I want, het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Fieke.
1: Google is boos op de Europese Commissie vanwege een miljoenenboete.
0: En ik zag een appje binnenkomen van Britney. Die stuurt, hallo, zou APT van Bruno Mars afgespeeld kunnen worden? Ik werk op de kinderopvang en een kindje wil heel graag APT op de radio. Dat zou zomaar mijn dochter Kiki kunnen zijn. Die vindt het liedje ook fantastisch. Nou, zo meteen meedansen. Bruno Mars en Rosé, hoor je zo op Q.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja. Au.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: De toekomst

0: die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen. Welkom bij
1: de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram... Nu, 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
17: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
18: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
19: Huh?

0: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
1: Kippie.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Het is 2 uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Er worden nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden bij Bordeaux in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media gaat het om 8800 mensen. Eerder waren al 12.000 anderen geëvacueerd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. Door een fout van de Radboud Universiteit kan extreemrechtse studentenvereniging GNSV toch weer op de introductiemarkt staan dit jaar. Na jaren van ophef kwam er dit jaar een nieuw aanmeldsysteem met de mogelijkheid om deze club te weren. Maar de Nijmeegse Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich hadden aangemeld automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd. Google is boos op de Europese Commissie na een boete van 890 miljoen euro. Krijgt Google onder meer omdat het de eigen diensten voortrekt bij de zoekresultaten. Als Google dat aanpast, moet het zoekfuncties verwijderen waar Europeanen veel waarde aan hechten. Zoals directe prijsinformatie, zegt het bedrijf zelf. Regels zouden producten beter moeten maken, niet slechter, vindt Google. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar verkiezingsbelofte waargemaakt. Ze is van de euromast geabzeild. Wat zou ze doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden? En dat was het. Terwijl ze net op de grond stond, vertelde Schouten hoe het afzeilen was.
5: Het begin was wel eng. En op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel. Maar ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik.
6: Dat was het spannendste moment.
5: Ja, dat randje. Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk.
4: Eigenlijk zou premier Jette ook meegaan, maar die had geen tijd. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Later iets meer zon en 19 tot 23 graden. Morgen nog iets warmer.
3: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file die langer is dan een kwartier. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijken en de Duitse grens kom je in 3 kilometer 16 minuten. 2 controles. Op de A13 staan ze Rijswijk-Rotterdam bij 6,7. En op de A30 Barneveld-Ede opletten bij 16,3.
7: Q-music. Bas van Nimwegen.
3: Ja, met de alarmschijf van Teddy Swims. Onderweg, lekker liedje en eerst.

Ja, het is 2:05. Er zit altijd ergens wel een 5 in de klok, toch? Rozeetje erbij, kan geen kwaad. Heerlijk. Ik zag trouwens net een lief appje binnenkomen van Eva Wolf uit Beuningen. Stuurde: lieve broer Luc, hou nog even vol met de Vierdaagse. 4x50 kilometer, jij kan dit. Ik ben super trots op je. Liefje zusje Eva, dat is toch lief, joh. Ja, 4x50 kilometer, ga er maar aan staan. Het is gewoon ja, van Amsterdam naar Antwerpen, hè? Lopend. Succes. Ja, respect. Ik doe het je niet na. Qua weer ziet het er ook wel goed uit, zag ik. Graad of 20, droog, niet te warm. Morgen de laatste dag natuurlijk. Wat dat betreft is deze week veel beter dan volgende week. Ja, volgende week dan is de zomer weer terug. Lekker, hé. Ach. Ik zei het gisteren al. 36 graden stond er in mijn weersvoorspelling-app. Inmiddels staat hij op 42. Nee hoor, geintje. Nee, 34 graden staat er nu op volgende week donderdag bij mij. Dus die slap geworden opblaasflamingo, die kan je weer een beetje bijblazen. Ventilator, die kan weer klaargezet worden. Volgende week weer volop zomer in Nederland. Kunnen we ook weer hand in hand over het strand gaan lopen.

0: Bos Amsterdam. Q Music samen met Inna, Queen of My Castle. En als je relatie over is, dan zijn er altijd wel wat dingen die je eraan overhoudt, toch? Leuke en minder leuke dingen. Wat zijn de dingen die jij over hebt gehouden aan je ex? Misschien een tatoeage met een naam. Of mocht jij gewoon de tv houden, kan ook. Of het Videoland abonnement natuurlijk zou ook kunnen. Kijk jij gewoon nog lekker op de kosten van je ex. Ja, of je houdt er een wereldhit aan over, zou ook kunnen. Zo zijn er een hoop artiesten die je voorgegaan zijn. Adele natuurlijk, heeft er een heel album over gemaakt. Louis Capaldi, Someone You Love, grote break-up hit geweest. Deze man doet er ook aan mee, Teddy Swims. Zijn relatie is net voorbij. En hij maakte dit liedje over die break-up. Dit is Break-up in Reverse. Dit is de belangrijkste track bij Q.
1: De Q Music. Alarmschijf.
2: Teddy Swims. Break-up in Reverse.

0: Belangrijkste track bij Q Music deze week. De nieuwste Teddy Swims, Break Up in Reverse, hoorde je. Zometeen Midnight Sun, Zara Larsson komt eraan. En ook Nate Smith komt eraan met Fix What You Didn't Break.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
10: Kippie. Yeah!
11: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert

0: jij kunt besparen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Aan de halve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Het is 14:30. Goedemiddag. Q-music weer. Een mix van wolken en zon. Vanmiddag tussen 18 tot 23 graden. Morgen ietsjes warmer. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file op de A50, die langer is dan een kwartier. Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Dan kom je in 4 kilometer 16 minuten. Controles op de A13 Rijswijk Rotterdam bij 6,7. En op de A30 Barneveld-Ede opletten bij 16,3.
13: Bas van Nimwegen.

Aan McHugh. Het is 23 juli. Misschien dat je komend weekend wel vertrekt richting je vakantiebestemming. Ja, wordt topdruk te verwachten op de wegen in Europa. Het is nog geen zwarte zaterdag, zag ik. Maar ja, het wordt wel echt een van de drukste dagen van het jaar. Ik heb een leuk lijstje voor je Spotify-verzameling. Ja, leuk voor in de auto als je dan net even geen Key Music meer kan ontvangen. Dan zou ik deze alvast even offline downloaden. De lijst met vergeten liedjes. Staan meer dan 1000 liedjes in. Allemaal van die nummers die je al te lang niet meer hebt gehoord. Bijvoorbeeld deze. Kwam Joost gisteren mee. Er kwamen heel veel leuke reacties binnen. Knock You Down was het, hè? Van Kerry Hilson en Kanye West en Neo. Even kijken, even verder scrollen. Deze ook leuk. Was je ook vergeten, hè? Tiziano Ferro en Kelly Rowland. Het Breathe Gentle, grote hit geweest in de Zero's, hoor je nu eigenlijk nooit meer terug, hè? Nou, die hele lijst van vergeten liedjes vind je op Spotify en ook op qmusic.nl. Zometeen voegt Roan nog een leuk liedje toe aan dit lijst. Zijn vergeten liedje komt eraan. Eerst Coldplay, BTS en My Universe.

0: Jenna Spyro en Material Lover. Somber hoor je zometeen met Homewrecker. Maar eerst ga je Oja roepen naar de radio. Vergeet mijn liedje. Een liedje dat al veel te lang niet meer op de radio is geweest. En vergeet mijn liedje. Ja, Rowan, we gaan terug in de tijd met jou. Vergeet mijn liedje.
1: Ja, we gaan terug naar volgens mij 2010 of 2011. Met examenreis met vrienden.
0: Kijk, ja, dit klinkt veelbelovend.
1: Ja, het is een millennial summer track.
0: Zo.
1: Ja, het is het begin van elke mixtape geweest toen de tijd op de beachclub.
0: Oh ja.
1: Dus als je dan daar op het strand ligt met een corona en de zonnebrandgeur en een brandende zon. Dat is eigenlijk het moment waar ik elke keer naartoe ga.
0: Heerlijk,
1: met
0: man.
1: Dit nummer.
0: Maar waar was je toen dan?
1: Toen de tijd was ik op Kos, maar het mooie is, 15 jaar later was ik op vakantie met dezelfde vrienden. Toen zette ik dat nummer weer op en we hadden allemaal dezelfde reactie, omdat die intro gewoon zo enorm kenmerkend is.
0: Oh ja, toen waren jullie gelijk weer met z'n allen op Kos.
1: Ja, precies. Het is alsof we teruggebracht werden. Ik zag ook allemaal kopjes vanuit het zwembad kijken van, god, heb je nou weer opgezet? Ja, dat is toch wel een moment van macht eigenlijk. Hè?
0: En dan kwamen al die verhalen weer naar boven, ja, van die vakantie.
1: Al die oude grappen kom je weer naar boven. Hoe je aangesproken werd door bepaalde proppers.
0: Oh en, ja, al die goede vakantieverhalen, ik hoor het al. Ja. We gaan terug naar 2009. Daarna inderdaad weinig meer van deze artiest gehoord.
1: Ja.
0: Maar het blijft een zomerliedje dat iedere zomer wel weer terugkomt, hè?
1: Ja, en terecht.
0: Wat is je vergeet mijn liedje, Rowan?
1: Dat is Stereo Love van Edward Maya.

0: Vergeet mijn liedje van Roam, die was er heel even op kos met zijn vrienden de vakantie in 2010. Ja, en Milan is er blij mee.
1: Poh, Roam. Ik denk dat ik wel voor alle Q-luisteraars ga spreken nu. Maar we love you, want wat hebben we deze lang niet meer gehoord, man. Wat een nummertje.
0: Ja, lekker hè? Edward Maya hoor je met Stereo Love, vergeet mijn liedje van vandaag. Nou, mag jij zelf een vergeet mijn liedje hebben? Een liedje dat het verdient om eindelijk weer eens op de radio gedraaid te worden.

0: Justin Bieber bij Q Music. Stay. Het is bijna 3 uur, het laatste nieuws zometeen met Nathalie.
1: Nou, goedemiddag, het zomerse weer van de afgelopen tijd was niet alleen voor ons heel leuk, maar ook een winkelketen heeft hierdoor goede zaken gedaan en je wordt zo welkom.
0: En ook In My World, Afrojack hoor je zometeen op Q.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram.

0: Mij is nu overal te beluisteren. Welkom bij de
1: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Het is 3:00. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilen, kom.
7: Goedemiddag. De adviesprijs voor een liter benzine is opnieuw gestegen. €2,62 betaal je er nu voor. Dat is nog maar 2 cent verwijderd van het oude record. Komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran en de onrust daardoor op de oliemarkt. De adviesprijs voor een liter diesel is ruim €2,60. Ondanks de aanhoudende droogte zijn er in ons land nog geen grote problemen met de dijken. De waterschappen houden ze extra in de gaten en soms zien ze wat lichte scheuren, maar die leveren geen gevaar op en anders worden ze gewoon gedicht. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Dan naar Zuid-Frankrijk. Er worden nog eens duizenden mensen weggehaald vanwege de bosbranden bij Bordeaux. Volgens Franse media gaat het om 8800 mensen. Eerder waren er al 12.000 geëvacueerd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. En door het mooie zomerse weer heeft Action de afgelopen maanden flink meer spullen verkocht. Het ging vooral om seizoensproducten, zoals ventilatoren, strandhanddoeken, oplaaszwembaden en barbecues. Onze Action nam niet alleen het aantal klanten toe, zij kochten ook meer doordat de prijzen zijn verlaagd. Ongeveer de helft van de producten in de winkels van Action komt uit China. Dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt met af en toe motregen en dat bij zo'n graad of 20. Morgen start bewolkt, later een zonnetje erbij en dan 22 tot 25 graden.
6: Dankjewel Nathalie, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier. Op de A50 Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord kom je in 5 kilometer 16 minuten. En A73 Maasbracht Nijmegen tussen Maasbracht en Linnen 35 minuten. Controles op de A12 Maarn Ede bij 83,2. Op de A13 staan ze Rijswijk Rotterdam bij 6,7. En de A30 Barneveld Ede opletten daar bij 16,3.
8: Bas van Nimwegen.
6: Met 2 wereldhits. Zometeen On Top of the World van Imagine Dragons. En eerst In My World. Dit is Afrojack.

0: vanochtend in Rotterdam reed, dan zag je er misschien wel bungelen aan een touwtje. Nou, ik hoop een stevig touwtje. Burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Ze was aan het abseilen van de Euromast, hè? Ah, wel vet hoor. Echt wel hoog ook natuurlijk. Ja, voor mij valt het mee. Mijn voeten die staan zo op de grond natuurlijk. Maar het was een belofte, hè, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Als er meer mensen zouden komen stemmen dan bij de vorige verkiezingen, dan zouden ze gaan afstylen. Nou, dat is dus gebeurd. Vandaag was die dag. Nou had premier Rob Jetten ook beloofd dat hij mee zou gaan. Weet je dat nog? Moet je horen.
1: Ik heb het beloofd aan Carola Schouten. Als die opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, gaan we samen upsilent die Euromast af. Nou ja, het is ook een prachtig uitzicht over Rotterdam. Dus we gaan er gewoon voor.
0: Dus we gaan er gewoon voor. Nou, wat denk je? Rob Jetten was nergens te bekennen vandaag. Nee, er zou geen ruimte zijn geweest in zijn agenda. Hij had spontaan een hele belangrijke vergadering, denk ik. Ja, dat krijg je ook een beetje met politici natuurlijk. Ik bedoel, die beloven wel vaker wat. Dat is gebleken. Carola, die deed het wel. Dat is mooi. On top of the world, dit is Imagine Dragons back here.

Next Warren. Ex nummer 1 uit de top 40. Hè? En de vraag is niet of ze die ook gaan scoren. Ik denk eerder wanneer. Of is dat te optimistisch? Ja, Tom en Joe, heb je het gehoord? Ze gaan al lekker hebben met hun zomerhit die ze gemaakt hebben. Samen met Rolf Sanchez, hè, Mar Char. Sterker nog, ze gaan op tour. Ja, het is echt waar. Wel een mini zomertour, moet ik erbij zeggen. Ze gaan dit weekend het land door. Ze gaan onder andere op, de bedrijfsbarbecue van Q-luisteraar Danny optreden. En ook in Hank zijn ze te vinden. Daar staan ze in de koffiehoek van kringloopwinkel Malle Pietje. En ze sluiten af in de Ziggo Dome. Nee, dat mochten ze willen. Nee, s'avonds staan ze dan op de Spaanse paella-avond bij Q-luisteraar Vroni in de achtertuin. Nou, dit wordt een feestje, toch? Gaan ze hun zomer dit Marchardus live doen? Klein dingetje, Rolf Sanchez is wel op vakantie trouwens. Dus ik mag hopen dat ze de band iets harder zetten. Dan komen Tom en Joe er ook goed vanaf, denk ik.

Apache en Kimbra en Somebody That I Used To Know bij Q-Music. Hey, morgen, sterker nog, vannacht om 12 uur... dan komt er nieuwe muziek uit van Martin Garrix. Ja, leuk. Wordt echt wel bijzonder. Hij gaat dan ook een track uitbrengen samen met U2. Vet, toch? Vorige week heeft hij hem al laten horen op Tomorrowland. Grote primeur daar. Toen verscheen de gitarist van U2, The Edge, die stond zelf op het podium om live mee te spelen. Ik heb hier alvast even een stukje. Fireflies.

0: al die U2-sound erin ook, hè?
1: Wat vet, hoor.
0: Iets heel anders dan we van Martin Garrix gewend zijn natuurlijk ook. Hij werkte natuurlijk al wel eerder samen met U2 en voor We Are The People was dat. De EK-anthem van 2020. Maar morgen dus nieuwe muziek van Martin Garrix en U2. Ik ben heel benieuwd. Je hoort hem nu met een andere grootheid, Ed Sheeran. Stay.

0: Public bij Q Music. You're the Runaway. Het is bijna 3:30 zometeen. De DJ die as we speak een paar gladiolen aan het halen is voor zijn vriendin. Ja, kan niet anders. Wie het is hoor je zo. En deze classic komt eraan. Nou, je weet nu gelijk welke het is, toch?
1: Paspoort.
0: Check.
1: Zonnebrand.
0: Check.
1: Muziek voor onderweg.
2: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top 40.
1: Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlanden.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
8: Q-Music.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: SM-Ban. Nu al zin in morgen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Het is 3:30. Goedemiddag. Q Music weer. Een mix van wolken en zon vanmiddag. Het is 18 tot 23 graden. Morgen dan ietsjes warmer. Verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 20 minuten. Dat zijn er twee. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden is een ongeluk gebeurd. Kom je in 7 kilometer, 40 minuten. Er is ook een omleiding ingesteld. Wil je richting Bergen op Zoom, dan volg je beter Rotterdam via de A13 en de A20. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar wegwerkzaamheden, kom je in 20 minuten.
7: Bas van Nimwegen.

Steve bij Q-Music, Love and Hold. Hij staat morgenmiddag natuurlijk met een snoepzak langs de route in Nijmegen. Dat kan niet anders. Steve, en zo ging dat vroeger toch altijd, bij de avondvierdaagse. Had je hem uitgelopen en dan stonden je opa en oma die stonden klaar met een snoepzak of zo'n chocolademedaille. Ja, want je had hem uitgelopen. Goed gedaan. Ja, een vriendin van Steve, Dionne Starks, die loopt hem ook, de Nijmeegse Vierdaagse. Dus ja, die kan Steve mooi gaan binnenhalen morgenmiddag. Bolt die gladiolen mee over de Via Gladiola. Ja, wel knap. Hij moet er trouwens toch zijn, want s'avonds draaien ze op de Vierdaagse feest, hè, Lucas en Steve. Misschien dat ze ook een paar stoeltjes neer kunnen zetten. Al die wandelaars, die zijn natuurlijk helemaal gebroken morgenavond.

0: Hugh sounds better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Laat het licht aan. Nou, heel even dan. Ja, ruzie om de lichtknop hier. Turn the lights off. Van Just Stay hoor je zo meteen naar Fonsi.
1: Hey Fonsi.

0: Murder on the Dance Floor.
1: Lekker liedje.
0: Lekker liedje, hè? Ja, zo. Lekker te dansen hier, zie ik.
2: Ze moord gepleegd op de dansvloer.
0: Ik zie net nog een appje binnenkomen van Carina trouwens. Die wil iemand verrassen met kerst, heeft ze het over?
3: Ik wil me graag opgeven voor de kerstcall. Ik wil graag mijn zus opgeven. Die heeft dat wel verdiend. Groetjes, Carina.
0: Ja, niemand mag met kerst alleen zijn natuurlijk.
2: Cash. De kerstcall.
1: Ik vind hem wel origineel. Kerstcall hebben we nog niet gehoord.
2: Nee, de kerstcall en ook de kerststal. De kerststol is het niet. Het is
0: cashcow ook niet.
2: Het is de cashcall. Oftewel, je kan €200... Ja, verdienen door je simpel aan te melden. Door gewoon het woordje cashcall in te sturen.
0: Ik merk ook wel aan jou dat je met de dag wel wat bozer wordt.
2: Ik word nu toch wel een beetje boos, jongens.
1: Ja, €200 is wel lekker voor de kerstcadeaus straks in
0: dat is waar,
1: december.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, kwart voor vijf.
2: Voor een kerststol.
0: Ja, morgen denk ik. Of ja, maandag wordt het dan natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Nou, kwart voor vijf, nieuwe ronde van de cashcall.
2: Zeker.
0: Heel simpel, kans op €200. In de middagshow met Tom en Bram.

0: sporten. Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free. Welkom bij de
1: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: 4 uur, goedemiddag.
10: Een hele goede middag.
9: Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
11: Goedemiddag. In Nijmegen is vanochtend vroeg een beveiliger mishandeld. Meerdere mannen deelden flinke klappen uit en er werd ook getrapt. Volgens de politie gebeurde dat bij een fietsenstalling bij het station. Deze week zijn in Nijmegen de vierdaagse feesten en het is al langer onrustig. Zo werd eerder ook al iemand mishandeld en was er een dodelijke schietpartij.
10: Nou, het gaat lekker daar in Nijmegen. Wat een puinhoop, man. Ja. Even met de knuppel eroverheen.
11: In een deel van Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Bewoners vertellen bij de NOS wat ze daar meemaken.
12: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
13: Die mensen hebben ook geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief en dat willen we niet.
11: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagde over overlast.
10: Is dit, joh?
9: Zeg het maar.
10: Het lijkt wel de Purge, man. Wat is dit? Eerst al in Nijmegen, nu weer hier. De knuppel eroverheen, jongens. Kom op.
9: Nu in Rotterdam. Kijk waar we nu heen gaan.
11: Dan de situatie in het Midden-Oosten. Het aantal mensen in de Gazastrook dat honger lijdt is afgelopen tijd licht gedaald. Dat staat in een rapport over de internationale voedselwaakhond. Dat komt onder andere omdat er minder gevochten wordt in het gebied en ook laat Israël meer hulp toe. De situatie daar blijft wel ernstig. En dan nieuws aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine is opnieuw gestegen. €2,62 betaal je er nu voor. Dat is nog maar 2 cent verwijderd van het oude record. Komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran en de onrust daardoor op de oliemarkt. De adviesprijs voor een liter diesel is ruim €2,60. Dan nog het weer van Weerplaza. Bewolkt met af en toe motregen en dat bij zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij en 22 tot 25 graden.
9: Flitsmeister dan, 3 files langer dan een kwartier. De eerste op de A1, Hengelo-Osnabrück, bij de grens, 4 kilometer en een kwartier. A8, Amsterdam-Zaandam, bij de brug over de Zaan, 6 kilometer en 25 minuten. En op de A16, Breda-Rotterdam, bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht, levert 9 kilometer file op, 30 minuten vertraging.
10: Ja, en flitsers op de A12 richting Ede, bij 83.2. Oh, en ook op de A30 richting Ede. Ik dacht, ik zie al dubbel. Maar daar staat er eentje bij 16.3.
9: Dat was hem.
10: Dat was hem.
9: Mooi.
14: Tom en Bram.
9: Het is voor jou ook bijna weekend, hè?
10: Zo is het ook, hè.
9: Nieuwe Q-middagshow op donderdag. Een warm welkom. We starten met Jugal en I Adore You.

0: Jewel en Tobik met je music en I adore you.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: Maakt het 4:07. Nogmaals, warm welkom. Het is donderdagmiddag, de Q-middagshow. De Q-vakantiemiddagshow, moeten we zeggen. Domien en Anton lekker op vakantie, daarom daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: En we zijn er tot 7:00 vanavond.
2: Inderdaad, ja, ja zeker. Het zit goed.
0: Het zit goed.
2: Het zit lekker hier.
0: Ja.
2: Toch, vind je niet?
0: Ik hoop dat hier niks uitvalt vandaag, dat het technisch allemaal goed gaat tot 7:00 vanavond.
2: Waarom? Dat zeg je met een ondertoon.
0: Oh jongen, ik ben gisteravond... Kijk, Q-Music is de hele week aanwezig in Nijmegen. Op de Waalkade. Met Q-Music het foutuur. Iedere avond om 10:00. Vanavond bijvoorbeeld weer met Menno. En ik zei de gek mocht gisteravond om 10:00. En dat was na het optreden van Frans Bauer.
2: Ja.
0: Nou, dus Frans Bauer is nog lekker bezig. En die was bezig met zijn ene laatste liedje. En dan kun je even op de knietjes naar de DJ-booth. Kun je alvast je USB-stick inpluggen. Kun je je eerste liedje alvast klaarzetten. En met dat ik mijn eerste USB-stick inplug... Ja, begint er een zandlopertje te draaien op het scherm. En dat blijft draaien, en dat blijft draaien. En dan neemt toch de paniek toe. Toen heb ik een tweede USB-stick erin gedaan. Want ik heb een mapje met, nou, 6 USB-sticks. Dus er is er altijd wel eentje die het doet. En die tweede, die bleef ook op het zandlopertje.
2: Als in die laden
0: niet. Die laden niet. En dan hoor je achter je de stage manager roepen... Tom, nog 2 minuten duurt Frans Bauer. Tom, nog 1 minuut. En het zandlopertje draaide nog. Nou, ik ben 10 jaar ouder geworden.
2: Zo zeg.
0: Oh, dus uiteindelijk laptop erbij en wat dingetjes geüpdate. En nou, het was echt... Ik denk dat Frans Bauer, die kwam het podium af. En precies op dat moment, pat, werkte ineens alles weer.
2: Oh, door het oog van de naald, zeg.
0: Wat een stress.
2: Ja, want je moet daar toch een uur draaien.
0: Een uur, het schijnt dat daar 10.000 mensen op die kade staan. Als het dan stil blijft, terwijl Q-Music het foute uur begint... Dat is niet goed.
2: Dat is niet goed.
0: Nee.
2: Dan is de toon gezet. Dan welkom toon Tom gezet. Van der Weert.
0: Ja, ja.
2: Was het wel gezellig?
0: Het was, ja, uiteindelijk was het dus feest. Maar ik heb wel binnen 5 minuten een blik bier achterover gedrukt. Dat was even de stress eruit.
2: Ja, nee, dat snap ik. Nou, laten we hopen dat alle technische mankementen daar zijn gebleven.
0: Ja.
2: En dat ons blijft bespaard.
0: Denk het wel hoor. Ik denk dat het goed gaat vandaag. Kijk, dit gaat ook goed.
2: Kijk, dat gaat... Oh, een zandlopertje.
0: Nee, toch?
2: En ik zie hem maar draaien.
0: Oh jee.
2: Ja, daar gaat hij.

0: Jij maakt iedereen weer gek hier, hè?
1: Ja, sorry.
0: Hé, bah. Ik heb het nou weer warm. Goed, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag. Kom er gezellig bij in de Q-app. Kan ook met een berichtje, met een fotootje.
1: Ja hoor.
0: Hartstikke leuk, we lezen alles.
1: Wij fixen de muziek, hier is Drive Safe.

0: Q-Music met Adam Lambert. What do you want from me?
1: Het is weer gezellig in de Q-app. En nou, je ziet ook wel dat het duidelijk bijna weekend is, toch?
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker. Hier bijvoorbeeld Patricia die zegt onderweg naar Harlingen of vanuit daaruit met de boot naar Vlieland te gaan.
0: Gabi is erbij, of Gaby, kan natuurlijk ook. Nou, ik ben gigantisch aan het balen, want ik rijd lekker om iets over 3 richting mijn huis. Kom ik daar rond 3:30 aan, kom ik er toch achter dat ik gewoon mijn jas ben vergeten waar mijn huissleutels in zitten. Moet ik rechtsomkeer terug naar het werk om daar mijn jas op te halen, ben ik dus voor de 2e keer richting huis aan het rijden.
1: Vreselijk.
0: En dat met die benzineprijs.
1: Oh, nou, Mark die zegt de laatste spulletjes inpakken voor mijn 5-daagse motorvakantie. Zin in?
0: Hier ook bij Lily uit Den Helder. Laatste voorbereidingen voor morgen, want dan vliegen we naar Kroatië voor 2 weken.
1: Herma zegt nog onderweg om mijn verjaardag te vieren op de plek waar ik het liefst ben. Zou te landen.
0: En Noortje, die vraagt hier.
1: En gefeliciteerd trouwens,
0: Oh ja,
1: Herma.
0: Natuurlijk. Ja, van harte.
1: Ja, zeker.
0: Is ze 50 geworden?
1: Ja, 50.
0: Gefeliciteerd. Noortje roept hier nog. Kan ik me ergens aanmelden voor jullie dagje weg?
1: Dat kan.
0: Zeker.
1: Shake up your day. Ja, zaterdag 1 augustus gaan wij met 10 luisteraars een dagje weg. Ja, Tom, jij kwam met dit leuke idee. Om gewoon iets te doen met luisteraars. Alleen, ja, we verschillen nogal in meningen.
0: We kwamen er niet uit rondom de activiteit. Dus
1: nee,
0: wat gaan we doen?
1: Die jij leuk vindt, ja, vind ik weer niet leuk. En andersom.
0: Dus jij gaat 2 activiteiten organiseren. Ik ga er 2 organiseren. En aan het einde van de dag mogen al die 10 luisteraars een recensie achterlaten. Gaan we kijken wie de beste soort van reisleider is voor een dagje.
1: Ja. Ja, en wat we dan precies gaan doen, dat is nog geheim. Maar het wordt een fantastische dag. Eten en drinken is ook nog gratis, joh. Ik zou zeggen, meld je lekker aan als je niks te doen hebt op 1 augustus... en zin hebt in gewoon spektakel. Ik kan wel zeggen, mijn activiteiten, dat wordt echt door een ringetje te halen.
0: Fantastisch.
1: Ja, maar wel minder leuk dan die van
0: mij. Dat zeg jij. Aanmelden, Q-music.nl of de Q-music app. Misschien gaan we wel dansen. Kan goed op deze.

0: Cabello met Havana bij Q Music. Het is bijna 5:30. Headlines komen eraan, die krijgen we van Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Spaanse voetballers kregen na het WK-voetbal hun eigen lichaamsgewicht cadeau. Waarin, vertel ik je zo.
0: En zometeen, 4:15, weer kans op €200 met de cash call. En er komt muziek aan van Teddy Swims.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
3: Q sounds better with you.
4: Q Music.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ja!

0: Speculoos pasta, XXL pot, €3,49.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files op dit moment op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. Dat komt door werkzaamheden. 7 kilometer, kwartiertje vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 9 kilometer, half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. 3 kilometer en een kwartier. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer, 20 minuten.
4: En flitsers op de A30 richting Ede bij 16.3. En op de A58 richting Goes bij 152.5. En dan het weer van Weerplaza, bewolkt met af en toe motregen. Het is zo'n 20 graden. Nou, lekker dan. Gisteren heb ik de hele tijd gezegd dat het 24 graden zou worden.
3: Dus
4: lekker bezig daar. En morgen, ja, start bewolkt. Later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
3: Niemand zal het je kwalijk nemen.
4: Waarschijnlijk zal dat ook wel weer niet kloppen. Ai, hè? Maar goed.
3: 4:55, laatste nieuws van nu.nl met Nathalie.
5: Goedemiddag. In Nijmegen is gisterochtend een beveiliger ernstig mishandeld. Meerdere mannen hebben bij een fietsenstalling klappen uitgedeeld en getrapt. Deze week zijn in Nijmegen de vierdaagse feesten en het is al langer onrustig daar. Zo werd eerder iemand anders ook al mishandeld en was er een dodelijke schietpartij. Volgens de gemeente zijn er inmiddels extra veiligheidsmaatregelen genomen en hebben die effect.
4: Ja, wat ontzettend ongezellig. Het ontsiert het feest wel een beetje.
3: Het is zo jammer, want het is zo gezellig in dat Nijmegen. Ik ben er nu 2 keer geweest deze week. Het is 1,5 feest. En dan toch zijn er een paar plekjes waar het misgaat.
4: Ja, het is ook een prachtige stad. Maar ja, ik denk ook, het zijn natuurlijk ook allemaal van die gratis feesten, weet je wel. Daar komt natuurlijk ook gewoon gespuis op af. Ja, en dan krijg je dus dit.
3: Ja.
5: In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van nog maar 13 jaar. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent thuis aangehouden. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde.
4: Dus je ziet een kind van 13 jaar in een iets te groot politieuniform. Die vraagt om sieraden. En jij denkt, weet je wat? Ik heb hier 20.000 euro aan sieraden liggen. Weet je wat? Ik geef hem dat kind gewoon mee.
3: Ja, maar goh.
4: Hoe kan dat nou?
3: Ja, maar als dat toch een heel oud vrouwtje is die voor 20.000 euro aan sieraden. Ja, zeg maar wat hier de situatie is. En inderdaad, misschien had hij wel een opdrachtgever. Dan werd hij gewoon onder druk gezet om dit te doen. Ja, kan ook.
4: Ja, trieste zaak.
3: Ja, echt.
4: Maar iemand van 13 pik je er toch wel uit, zou je zeggen?
3: Nou ja, tegenwoordig kunnen dat ook al best de binkies zijn, hoor.
4: Nou ja, goed.
5: Iets anders dan, misschien ga je het deze zomervakantie ook wel doen, hiken. Het wordt steeds populairder en ook wetenschappers zijn dol enthousiast. Want zo'n hike is ten eerste een complete workout. Cardio, balans en krachttraining komen allemaal samen. Maar het meest verrassende effect zit misschien wel tussen je oren. Want een half uur wandelen verlaagt je stresshormoon met bijna 30% en het houdt je hersenen scherp.
3: Zo.
4: Is dat het enige wat je erover
3: Ja, hiken, dat heeft mij nog nooit gepakt.
4: Nee, hè?
3: Jij wel?
4: Nou, ik heb wel eens een hike gedaan in Japan op Okinawa met mijn vrouw. En dat was hartstikke leuk. Maar we hebben toen wel een verkeerde afslag genomen. En ik kan je vertellen, dat stresshormoon was niet verlaagd na die wandeling. Die was toch wel wat hoger.
5: Ik kan me voorstellen. En een bijzonder cadeau voor de Spaanse voetballers Gavi en Fabian Ruiz. Ze werden zondag natuurlijk met Spanje wereldkampioen. En als dank daarvoor hebben ze in hun geboorteplaats 152 kilo aan tomaten gekregen. Dat is misschien wel leuk om te weten. Dat is precies dezelfde hoeveelheid als hun gewicht bij elkaar. De mannen moesten wel eerst op de weegschaal staan, natuurlijk om te bepalen hoeveel zij zouden krijgen ieder. Ruiz krijgt de meeste, 84 kilo. Gavi, 68. Ja, maar nog steeds genoeg om daar wel wat lekkers van te maken.
3: Ja, maar wat ga je ermee doen? Hoeveel liter tomatensoep heb je daar wel niet voor?
4: Ja, ik vind het wel een grappige traditie. Het is wel ontzettend leuk. Het is wel inderdaad een cadeau waar je weinig mee kan. Heb je wel eens een cadeau gehad, Tom, waar je weinig mee kan? Kom.
3: Ja, dat je van die sleutelhanger of zo met een of ander gek poppetje eraan. Of een mok met een gekke.
4: Jij hebt toch ook wel zo'n moestuin waar je echt. Nou, soms zit jij met een overschot, een courgette.
3: Ik heb je toch wel eens een keer een courgette gegeven?
4: Ja, en één courgette is wel top. Maar heb je wel, bijvoorbeeld wel eens 4 courgettes weggegeven? Ja, dan gaat het hard.
3: Ja.
4: Daar heb je eigenlijk niet zoveel aan.
3: Nee.
4: Ik heb toen één keer, ik weet niet meer wie dat is, en ik wil diegene ook niet beledigen. Die zei van, ja Bram, jij verzamelt toch allemaal leuke dingen? Ik heb hier echt iets unieks voor jou. Nou, en ik pak het uit en het is een soort enorme bout uit een achtbaan van Walibi.
6: En ik dat denk, hebben ja, wij jou toch gegeven? Toen met het radioprogramma.
4: Hebben jullie dat toen gegeven?
6: Was dat niet voor een verjaardag van jou of zo?
4: Hebben jullie dat toen gegeven?
6: Of zo'n stuk
5: ik weet
6: hout.
5: Van niks.
6: Ja.
4: Hebben jullie dat toen gegeven?
6: We hebben toen helemaal contact voor gezocht met... Was het Walibi, ja toch?
4: Ja.
6: Ja, een of andere bout of een moer van een houten achtbaan of zoiets. En dat stond toch ook bij, een plaatje met
4: een uniek ding van een achtbaan die niet meer bestaat. Nou, en
5: zeg eens, wat vond je daarvan?
4: Ik vond het een ongelooflijk kut cadeau. Ja, wat moet je daar nou mee? Ja, ik
6: ga toch niet met
4: een bout.
6: Weet je hoe moeilijk het is om voor jou een cadeau te
4: maken? Een bout uit een achtbaan uit Walibi, ja. Ik verzamel brieven van Napoleon en weet ik wat
5: allemaal. En een boutje heb je dan.
4: Ja, maar dat is echt wel...
5: Oh, Tom heeft nu zo'n beteuterd gezien.
6: Ja, maar kijk, ik heb dus nu ook al stress, want jij bent op 12 augustus ben jij jarig. Dat is over 3 weken.
4: Ja.
6: En dan zitten wij hier met de middagshow. Dus ik ben nu al aan het breden. Maar
4: jij moet nu weer die schroothandel moet jij nu alweer afbellen. Ja. Want je had natuurlijk een bout van de Efteling. Had jij geregeld.
6: Ja, nee.
4: Nee hoor, dankjewel.
6: Ja. Nou.
4: Maar ik vond het wel lief het gebaar hoor. Maar ik heb dat ding natuurlijk weggeflikkerd. Ja.
6: Ik hoor het al. Ik kan weer naar de tekentafel voor je komende verjaardag.
7: Ja, Tom en Bram.
4: Ik heb hem volgens mij echt weggeflikt.
6: Ja, dat verbaast me.

0: Teddy Swims Back Your Music, Mr. Know-It-All. Hey, het is 16:41.
1: Oh,
0: nog 4 minuutjes.
1: Voor de cashcall.
0: Ja, kijk, gisteren werd dat natuurlijk een kettingbotsing. Dat werd natuurlijk helemaal niks.
1: Nee. Toen liet de techniek je ook al in de steek.
0: Toen liet de techniek mij in de steek. Dat was een voorbode om gisteravond Nijmegen.
1: Ja, toen s'avonds toen je moest draaien in Nijmegen. Ja. Toen deed je USB-stick het niet.
0: Ja.
1: Nou, lekker dan.
0: Nou, vandaag gaan we er weer tegenaan.
1: Juist, vandaag gooien we 6.
0: Zo is het. Cashcall komt eraan. Dat betekent, wij hebben nodig jouw 06-nummer. Zorg ervoor dat die hier in de hoge hoed zit. Dat doe je door het woordje cashcall in te sturen via de Q-Music app. Bellen we jou zo meteen, dan moet je direct opnemen. Want doe je dat, dan krijg je 200 euro.
1: Ja, en doe je dat niet, doe je dat te traag. Dan gaat er voor iedere tuut 20 euro af. Dus neem op. Cashcall. Niet cashtol.

0: Step. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Bij Q-Music. Cash Call.
1: Ja, we gaan het weer spelen, hè.
0: We gaan hem doen. Ja, Cash Call, heb je je aangemeld via de Q-Music app door het woordje Cash Call in te sturen, dan kan het zomaar zijn dat je telefoon overgaat. Pak je die direct op, dan win je 200 euro. Zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere tuut 20 euro af. Nou, beter kan ik het niet uitleggen. Laten we gewoon lekker gaan bellen.
2: Ja.
0: We pakken een willekeurig nummer uit de hoge hoed.
2: Wordt er helemaal niet opgepakt, gaan we naar de aasgierenlijn. Maar dat hebben we liever niet, natuurlijk. Die is cadeau.
1: Min 20. Min 40. Dat is toch zonde?
2: Mm.
1: Hé, hey, joh. Min 60.
2: Nee.
1: Ja, min 80.
2: Celine.
1: Het is Celine.
0: Nou,
3: het spijt me, maar de persoon die je belt is niet.
0: Ik snap dus niet, hè. Een minuut geleden doen we die oproep van meld je aan door het woordje te sturen. Neem ze snel mogelijk op en dan neem je niet op.
2: Nou, dus doe maar even een kruisje slaan voor de techniek, want de aasgierenlijn gaat open. 0909-9596. Mag iedereen inbellen om die 200 euro van Celine te komen claimen. Hallo, met wie?
4: Met Michael.
2: Michael, van harte.
4: Hey, yo, toppie, man. Dankjewel.
0: Ja, 200 euro rijker. Wat super. Wat ben je aan het doen?
4: Ik ben net onderweg naar huis en nog een half dagje werken en dan vakantie.
0: Oh, dus wat heerlijk zeg. Nou, daar kan je lekker vanuit eten, denk ik.
2: Waar ga je naartoe op vakantie?
4: Naar Spanje.
0: Oh, lekker, man. Wat heerlijk zeg. Ja. Nou, lekker van genieten en lekker uitgeven, die 200 euro.
4: Kom helemaal goed. Eerste rondjes voor jullie. Dankjewel, hè.
2: Proost daar. Ga ervan genieten.
4: Yo.
2: Yo, yo, yo, yo. Zometeen bij Q-Music Afrojack met 10 Feet Tall. En dit is Bente.

0: Paspoort?
1: Check.
0: Zonnebrand?
1: Check.
0: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top 40.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Omdat onze band onbreekbaar is.
16: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1.

Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper.

0: goedkoper? Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Het is 5 uur, goedemiddag.
7: Een hele goede middag.
6: Je music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
8: Goedemiddag. Het gaat nog weken duren voor we meer weten over de oorzaak van de trambotsing gisteren in Rotterdam. Een tram knalde toen op een stilstaande tram. Zeker 15 mensen raakten gewond, onder wie ook een van de trambestuurders. Onderzoek naar het ongeluk is volop bezig. Zo worden de zwarte dozen met data over de trams onderzocht. In Nijmegen is woensdagochtend vroeg een beveiliger mishandeld. Meerdere mannen deelden flinke klappen uit en er werd ook getrapt. Volgens de politie gebeurde dat bij een fietsenstalling bij het station. Deze week zijn in Nijmegen de Vierdaagse feesten en het is al langer onrustig. Zo werd eerder iemand mishandeld en was er ook een dodelijke schietpartij. Google is boos na een gigantische boete van de EU. Het techbedrijf moet bijna €900 miljoen betalen. Onder andere omdat het eigen diensten zou voortrekken als je in Google iets opzoekt. En dat mag niet van de EU. Google is het niet eens met deze regels. En er wordt nog gekeken of het in beroep gaat tegen de boete. En een man uit Rusland heeft zijn eigen wereldrecord verbroken. Freediven. Betekent dat je meters naar beneden zwemt zonder zuurstof. En dus minutenlang onder water bent. Dat lukte de man tot een diepte van 129 meter. Nieuw record dus. Een half jaar geleden maakte hij nog een duik van 127 meter diep. En 4 maanden daarvoor een duik van 126 meter. En nog het weer van Weerplaza. Bewolkt met af en toe motregen en dat bij zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt. Later wat zon erbij en dan wordt het 22 tot 25 graden.
6: Flitsmeister belt 39 files in Nederland. Dit zijn ze vanaf 25 minuten of langer. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam 4 kilometer met een half uur. A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht 6 kilometer met een half uur. En op de A16 de andere kant op richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug, afrit is dicht, 9 kilometer, 25 minuten.
9: En flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 180,9. En op de A9 richting Haarlem staan ze bij 56,7.
6: Dit is de vakantieeditie van de Q-middagshow. Domien en Anton zijn er niet, dus wij doen hem met nu Jennifer Lopez en Pitbull on the floor.

0: Pitbull op Q-Music on the floor. 6 minuutjes over 5, de vakantieeditie van de Q-Middagshow. Tom en Bram hier. Silvano is erbij in de Q-Music app en die roept vol gas aan het werk. Ben bijna klaar.
1: Kijk, nou heerlijk. En dan hopelijk vanavond lekker rustig met de pootjes op de bank.
0: Ja, ook Manuel is erbij. Ik heb het net aangemeld voor Shake Up Your Day. Hopelijk ben ik erbij volgende week zaterdag.
1: Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. Ben je nog niet aangemeld, doe dat. Ja, dan gaan we met ons op stap. En dan gaan we allebei onze eigen activiteiten organiseren. Die van Tom zullen wat saaier zijn. Nee. En die van mij worden natuurlijk spectaculair.
0: Nee, die van jou die zijn juist saai. We gaan weer door een museum heen waggelen.
1: Hoe bedoel je, we gaan door een museum? Je weet helemaal niet wat ik ga doen.
0: Ja, jij weet ook niet wat ik ga doen.
1: Nee, dat is dan wel weer waar, ja.
0: Hey, en eerder in dit programma hadden we het over twee voetballers van het Spaanse elftal die hun lichaamsgewicht in tomaten cadeau kregen. Ja. Van de regio waar ze vandaan kwamen, omdat ze natuurlijk wereldkampioen zijn geworden.
1: Leuk gebaar.
0: Ja, 150 kilo aan tomaten hadden ze.
1: Ja, dat is natuurlijk superleuk, alleen het is wel een cadeau waar je eigenlijk niks aan hebt.
0: Dat. En nu komen er ook best wel wat grappige reacties binnen in de Q-app van luisteraars die ook wel eens een cadeau hebben gekregen waar ze niks aan hadden. Bijvoorbeeld Stef zie ik hier nog. Doe me denken aan toen ik een bladblazer kreeg. Was heel gek, want ik had toen enkel een balkonnetje van 4 vierkante meter.
1: Veronique zegt een pot anti-rimpelcreme voor mijn 25e verjaardag van mijn schoonmoeder.
0: Anti-rimpelcreme?
1: Ah, je kan niet vroeg genoeg beginnen, zullen we maar zeggen.
0: En Leslie zegt hier nog, ik kreeg een doos met LP's, heel leuk. Maar ik heb geen platenspeler.
1: Ja, en zo heb jij wel eens mij een bout van een achtbaan gegeven. Omdat je dacht, van dat is een leuk cadeau voor iemand die verzamelt.
0: Ik vond het een origineel cadeau.
1: Ja, het is een origineel ontzettend stom cadeau natuurlijk. Wat heb je er?
0: Ja, ik dacht, misschien is het leuk om nog even wat breder op te gooien. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit hebben. Die ook iets te binnen schiet. Van, hé, dat heb ik een keer gekregen. Nou, dat is de kast ingegaan, dat ligt er nog steeds. Of misschien heb je het na een dag wel weggegooid. Kan ook.
1: Ja,
0: even een rondje doen.
1: Ja, wat heb jij ooit cadeau gekregen waarvan je dacht, wat moet ik ermee? Bijvoorbeeld een pianootje.
0: Of een bout van een achtbaan.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Kom maar door via de Q-Music app. Doen we zo meteen een rondje.

0: Music, Train, Hey Soul Sister. Tonight. Ja, wat heb jij ooit cadeau gekregen waarvan je dacht, wat moet ik hier nou weer mee? Die vraag stellen we aan je en je mag antwoorden via de Q-Music app. Het is allemaal naar aanleiding van de voetballers Fabian Ruiz en Gavi. Die kregen van de Spaanse regio waar ze vandaan komen 150 kilo aan tomaten, omdat ze wereldkampioen zijn geworden.
1: Super sympathiek natuurlijk, maar wat moet je ermee?
0: Ja.
1: Nou, het kan altijd nog erger. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Hier bijvoorbeeld een bericht van Kaylee. Oorbellen. Ik had alleen toen nog geen gaatjes in mijn oren.
0: Deze is ook leuk van Marielle. Ik heb een noodhamer voor mijn autoruit gekregen van mijn schoonmoeder. Mocht ik ooit een ongeluk krijgen. Super cadeau. Hier, een noodhamer.
1: Het is wel een heel handig cadeau.
0: Dat is zeker waar. Je moet hem ook zeker in je auto hebben. Maar ja, het is nou niet echt een gezellig cadeau. Nee.
1: Nou, wat dacht je van het cadeau van Martijn? Die kreeg een opblaaspop.
0: Oh, zo'n... Ja, precies. Hier, Annette, 2 flessen eigen merk wc-spray van Albert Heijn. Gekregen voor kerst.
1: Eunice zegt een kookboek, terwijl de collega echt wel wist dat ik een hekel heb aan koken.
0: Brief van Rilana, van een vriendin die 3 jaar ouder is. Een NTB hartjesketting. Die kan je dan doormidden breken. En dan had je beide zo'n gebroken hartje met elkaars naam. Ik werd 30. Had je toch vroeger op de lagere school had je zo'n ding?
1: Ja, dat is niet best. Ik zie trouwens ook nog een bericht van Romy. Maar die kunnen we beter eventjes spreken. Hallo Romy.
2: Hoi hoi.
0: Hallo, nou vertel.
1: Ja, wat kreeg jij?
2: Nou ja, het begon toen ik 14 jaar werd. Het was op mijn 14e verjaardag. En mijn tante kwam langs en die kwam met een cadeau helemaal ingepakt in inpakpapier. En nou ja, ik pak het uit en het was een potjack.
0: Zo'n emmer met een deksel.
2: Ja.
1: Een potjack.
0: Moet je daar nou mee?
2: Ja, dat vroeg ik me ook of toen ik 14 was.
1: Het was eigenlijk begin maar met roken. Of deed je toen af en toe al een sigaretje?
2: Nee, op dat moment nog niet. Maar het was, ik kreeg erbij te horen van... ja, weet je, we hebben allemaal rokers in de familie. Dus jij zal ook vast wel gaan beginnen. Dus dan heb je vast wat...
1: Begin maar vast met rollen.
2: Ja, kun je vast beginnen, ja.
0: En maar wat heb je ermee gedaan?
2: Ja, ik heb het een paar jaar laten staan en toen is hij toch wel aangebroken.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk het beginnen van roken. Eventjes veroorzaakt door de tante.
2: Ja, nou, inderdaad.
1: Het is wel een origineel cadeau, eerlijk is eerlijk.
0: En nu nog steeds vervent roker of ben je er vanaf?
2: Nee, helaas nog niet. Nog niet, maar okay. We doen ons best.
1: Ja, oké. We wensen je alle succes.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: nou, in ieder geval bedankt voor het delen, want het is wel een goed verhaal voor op de radio.
2: Absoluut.
0: Leuk even te spreken, Romy, en alvast een mooie avond.
2: Zelfde, doei.
0: Doei. Hier is Sommer bij Q-Music. My body isn't ready.

0: Avicii op je music. Hey brother. 5 minuten voor 5:30, de headlines komen eraan met Nathalie.
1: Goedemiddag. Rotterdammers zagen vanochtend hun eigen burgemeester abzeilen. Dat was niet voor de lol, meer hierover zo.
0: En zometeen dansen. Another Talk to You komt eraan bij Q.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: bewaren.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
14: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 35 files zijn er. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij de Noordtunnel komt door een defect voertuig. 5 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht. 9 kilometer met een half uur. En de A28 Hogeveen-Assen bij Assen-Zuid. Defecte vrachtwagen staat daar. 5 kilometer, half uurtje.
15: Juist. En dan ook nog flitsers om te beginnen op de A2 richting Eindhoven bij 180.9. De A30 richting Ede bij 16.3. En op de A58 richting Vlissingen bij 152.6. En dan het weer van Weerplaza. Bewolkt met af en toe motregen. Het is 20 graden en morgen start het bewolkt, maar dan langzaam de zon. En dan kan het 25 graden worden.
14: 2 minuutjes over 5:30, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
16: Goedemiddag, het is opnieuw raak met inbraken in brandweerkazernes. Het gebeurde deze week al 3 keer bij meerdere kazernes in Noord-Holland.
14: Woedend.
15: Maar jij bent woedend.
14: Ja, sorry Nathalie, ja, praat uit. Maar het, ja.
15: Praat uit, je onderbreekt er.
14: Ja, sorry.
16: Nou ja, daar zijn dus inderdaad spullen, levensreddende spullen gestolen. Afgelopen tijd werden ook op andere plekken in ons land ingebroken in brandweerkazernes. En daarom hebben bijvoorbeeld kazernes in Limburg nu camerabewaking.
14: Wij zijn er bij ons ook extra scherp op hoor. Iedereen roept nu tegen elkaar, let erop dat de deuren goed dicht blijven. Dat ze op slot gaan als iedereen er weg is. Dat ze...
15: Maar wat voor spullen zijn het dan dat
14: nou,
15: wordt gejat?
14: Wat voornamelijk wordt gejat is, dat zijn de scharen en de spreiders. Dus om auto's bijvoorbeeld open te knippen.
15: Maar waarom?
14: Ja, dat zijn dure apparaten. En die worden dus wellicht ook door inbrekers op andere plekken weer gebruikt.
15: Oh, om deuren te openen.
14: Juist, brandweerkazernes zijn natuurlijk vaak plekken die nog wel eens open kunnen zijn. Ja. Bij ons ook, als wij de schuren uitrijden, dan wil er nog wel eens een garagedeur open blijven staan. Ja, dat zou je maar net zien als inbreker zijn. Op, ga even naar binnen, dan kun je zo wat meejatten.
15: Ja, precies. Oh, ja. Kijk, ik dacht als die inbrekers nou levensreddende spullen stelen om vervolgens levens te redden, ja, dan is het natuurlijk hartstikke goed.
14: Ja, natuurlijk niet. Lekker. En dat spul ook, dat is ook een hartstikke duur spul. Dus het kan ook maar zo zijn dat het gewoon wordt weggesluist naar het buitenland, dat het daar wordt verkocht.
15: Ja, maar ja, als je een auto met zo'n ding open kan snijden, kan je natuurlijk ook een voordeur.
14: Zeker.
15: Maar het zal wel een lawaai maken, of niet?
14: Nou, valt wel mee hoor, dat spul. Oh. Maakt niet heel veel lawaai. Maar daar word je toch boos van. Kom op, zeg.
15: Ja, ik word
14: die auto's die worden dus, die moeten van de uitdruk afgehaald worden. Omdat ze niet meer compleet zijn. Ja, daar word ik echt woest van.
16: Angstige momenten voor drie piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle drie ziek werden, de piloten. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Het liep uiteindelijk goed af. Het lukte de piloot om veilig te landen in Engeland. En Google is boos na een gigantische boete van de EU. Het techbedrijf moet bijna 900 miljoen euro betalen. Onder andere omdat het eigen diensten zou voortrekken als je in Google iets opzoekt. En dat mag niet van de EU. Google is het daar niet mee eens. En die zegt dat volgens de regels moet worden gekeken of er in beroep wordt gegaan tegen de boete. En ze heeft het gedaan. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft geabzeild van de Euromast. Als een verkiezingsbelofte. Want als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, dan zou ze er vanaf gaan. Opkomst was hoger, dus belofte maakt schuld. Terwijl ze net op de grond stond, vertelde Schouten hoe het abzeilen was.
8: Het begin was wel eng. En op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel. Ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik.
17: Dat was het spannendste moment.
8: Ja, dat randje. Je moet over het randje heen stappen. En dat is zo onnatuurlijk.
15: Nou, wel respect, want je ziet ook echt dat ze echt doodsangsten uitstaat.
16: Ja, ze heeft zware hoogtevrees.
15: Ja.
14: Oh, dan moet dat een ramp zijn. Ja. Als je toch hoogtevrees hebt en je moet er vanaf.
15: Van die Euromast. Ja, en je gaat toch bijna helemaal horizontaal die mast af. Ja, dat is natuurlijk wel dood. Dus respect voor Carola.
16: Ja, en burgemeester Schouten had haar eigenlijk niet alleen moeten hangen. Want eigenlijk had premier Jette beloofd om met haar mee te gaan. Maar hij was er niet vanochtend. En daar zei Schouten dit over bij de Telegraaf.
18: Ja, we hebben geprobeerd om de agenda's bij elkaar te leggen om te zien wanneer we allebei zouden kunnen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Maar ik ben ervan overtuigd dat Rob Jette ook nog wel een keer hier van de Euromast afgaat. Dan mag ik een keer onderaan staan. Dus dan ga ik staan klappen.
15: Ach, wat verrassend. Rob Jette. Die een verkiezingsbelofte verbreekt.
14: Ja, was dat ook niet dat als het landelijk ook hoger was, het opkomstpercentage, dat hij ook zou gaan? Ja. Hij was gewoon bang.
15: Gewoon bang.
16: Nee, maar die agenda's. En onbetrouwbaar. Nee, maar die agenda's worden lange tijd van tevoren helemaal gefilterd.
14: Burgemeester Schout heeft toch ook een overvolle agenda. Die Rob Jette, die heeft toch wel een gaatje in de agenda om een keer van die Euromast af te gaan. Een paar minuutjes.
15: Ja, ja, dat zou ik ook wel zeggen.
14: Kom op, zeg.
15: Goed. Tot zover. Ik slik even alles in.
14: Ja.
15: Alle grappen.
14: Mag wel.
15: Nee.
14: We knippen het gewoon eruit laten. Nee. Voordat we het uitzenden.
15: Nee.
14: Niks.
15: Niks.
14: Nee, het komt er niet uit.

komt net een berichtje in de Q-Music app binnen van een reisleider die we kunnen bellen. Wij gaan namelijk volgende week zaterdag ook de reisleider uithangen. Dus zometeen maar even bellen. Q-Music.

0: at Work bij Q-Music Down Under. Het is bijna kort voor zes. Je bent bij de vakantieeditie van de Q-Middagshow. Tom en Bram hier. Eet smakelijk.
1: Dankjewel.
0: Is het geworden?
1: Ja, een lekkere... Ja, een bak met bruine rijst. Met kip. Met broccoli. En een soort tzatziki-achtig sausje. Het is erg lekker,
0: man.
1: Heerlijk.
0: Hey, veel vragen in de Q-Music app. En terecht over tankbonnen bingo.
1: Ja, dat mogen we niet doen.
0: Nee.
1: Mogen we niet doen.
0: Dat is mee op vakantie.
1: Nee, want het wordt allemaal te duur anders. En ja, domien. Dus wij mogen dat niet doen. Dus dan regelen we zelf wel iets.
2: Dan regelen we zelf wel iets.
1: Ja. Ja, precies, want iedereen is op vakantie, inclusief de leuke dingen.
0: Ja.
1: Dus weet je wat? Wij halen de leuke dingen wel hier naartoe.
0: Shake up your day. Zaterdag 1 augustus is Shake Up Your Day. Daarbij gaan wij met 10 luisteraars op stap. Wil je erbij zijn? Meld je dan even aan. Dat kan op qmusic.nl of de Q-app. Vanaf komende maandag gaan we mensen terugbellen om het goede nieuws te brengen dat ze meegaan die dag.
1: Ja. Ja, of het slechte nieuws.
0: Of het slechte nieuws wil bekijken.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we verzorgen allebei 2 activiteiten. Kan je vertellen, die van mij worden echt heel erg leuk.
0: Die van mij ook.
1: Ja.
0: Ja. Maar we hebben natuurlijk niet zoveel ervaring als reisleider. Want dat zijn we dan natuurlijk voor een dag. Iemand die dat wel heeft, dat is Bo. Bo, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, wat superleuk dat we je even kunnen spreken. Jij bent dus reisleider.
3: Ja, klopt.
1: Van wat precies?
3: Van jongerengroepen.
1: Oh, dat lijkt me ook wel moeilijk publiek.
3: Ja, maar ook wel gezellig hoor.
1: Ja, dat is waar.
0: Wel reuring in de tent, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, dat zeker. Geen saaie dag hoor.
0: Wat voor dingen doe je allemaal?
3: Roadtrips en dan tijdens die roadtrips allemaal activiteiten. Actieve activiteiten zoals raften, dat soort dingen.
1: Oké, dus wel een beetje spektakel. Het is niet dat jullie in een bus gaan zitten en langs kastelen gaan rijden.
3: Nee, die rijden zijn er ook hoor. Maar daar komt er weer ander publiek op af.
1: Ja, dat snap ik. Wat is laten we zeggen, de moeilijkste groep die je ooit hebt gehad?
3: Ja, de moeilijkste groep die ik ooit heb gehad. Dat was een groep die wilde gewoon niet met me meewerken. Die luisterde niet naar wat ik zei. Die gingen alles zelf bepalen. Ja, en dan sta je gewoon in een hele lastige positie als reisleider. Oh. Want
1: Tom, moeten we dit
3: toch
1: wel
3: een beetje naar je luisteren.
1: Tom, we kunnen mensen, nog terug, hè, Tom?
0: Die mensen, dat is toch wat te doen, Bo?
3: Ja, nee, het is echt wat te doen, hoor. Je moet ze een beetje naar je eigen hand draaien, maar dat kunnen jullie wel.
0: Heb je misschien een anekdote, of een opvallend verhaal als je op een verjaardag zit, van dat mensen aan je vragen, wat is nou hetgeen wat je altijd vertelt?
3: Nou, ik had één groep, die was sowieso heel pittig. We waren al 2 weken onderweg. En de laatste avond dachten zij met z'n allen, we gaan nog even lekker naar de club toe. En dat is natuurlijk helemaal prima, maar die gingen door tot 's ochtends vroeg. Inmiddels was het, de stroom was uitgevallen in het hotel, dus er zat ook nog een andere gast vast in de lift. Oh. En al die reizigers die kwamen 's ochtends vroeg aan. En wij moesten eigenlijk best wel vroeg ook weer naar het vliegveld. Ja, maar een van die kerels die had zoveel gedronken dat hij gewoon constant aan het overgeven was.
1: Oh.
3: En op een gegeven moment zei die groep tegen mij van... Bo, kunnen we hem niet gewoon hier laten dat hij zelf zijn weg naar het vliegveld wel vindt? Maar ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, ach, wat vreselijk zeg.
3: Ja.
0: Dus die is wel meegegaan.
3: Uiteindelijk is hij wel meegegaan. Ik heb wel echt die groep moeten overtuigen van... nee, maar we kunnen hem toch niet in een taxi stoppen. We moeten toch iedereen gewoon thuis krijgen.
1: Ja,
3: en op het vliegveld goed oog in het zeil gehouden. Want die was wel echt goed ziek.
1: Oh.
3: Uiteindelijk wel in het vliegtuig gekomen. En alles goed gekomen, gelukkig.
1: Ja, nou krijg ik bedankt. Ik zit hier met mijn bak eten. Ik
3: ben gewoon
1: wel klaar.
3: Smakelijk.
0: Ja, dat kunnen we ook nog hebben, hè, volgende week zaterdag. Dat we gewoon in die groep van 10 dat er een dronken persoon tussen.
1: Wat
0: moeten we dan doen, Bo? Heb je nog tips voor ons?
1: Dat ben jij waarschijnlijk.
0: Oh ja.
1: Ja, maar inderdaad, heb jij in het algemeen tips voor ons?
3: Nou, in het algemeen zou ik zeggen, het gaat toch wel om het belang van de groep, niet om de individuen. Dus zet die voorop. Uiteindelijk hebben ze een groepsreis of een groepsdag met jullie dan geboekt. Dus dat is het belangrijkste.
1: Ja.
3: En mocht je wel iets hebben waarin je ze moet teleurstellen, heb dan ook meteen iets wat wel heel leuk is. Dus dit gaat niet door, maar ik heb wel dit voor jullie wat nog vetter is.
0: Nee, en dan precies. Dus als de activiteit van Bram enorm tegenvalt, dat iedereen in zak en as zit, dat ik dan kan zeggen, kom eens jongens, dit heb ik.
3: Precies.
1: Ja, precies. Ja. Nou, Tom, schrijf jij vooral die laatste tip maar even op. Want die van mij, jongen, dat is echt geweldig. Bo, we willen jou hartelijk danken voor je tijd.
3: Ja, graag gedaan.
1: Mocht het ons toch nog even te boos worden 1 augustus, dan weten we je te vinden.
3: Is goed, succes.
0: Fijne avond.

0: Dit is Q-Music, you're the Lost Frequencies and Reality. Een paar minuutjes voor zes, het nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, fans van Ajax en FC Twente hebben een lekkere avond voor de boeg. Want voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen.
0: En muziek zometeen onder andere Olivia Dean. Make it so
2: deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q.

0: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving. It's me.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
7: Zes uur, goeie avond.
8: Een hele goede avond.
7: Muzieknieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedenavond. Het is opnieuw raak met inbraken in brandweerkazernes. Het gebeurde deze week al 3 keer.

0: bij meerdere kazernes, bijvoorbeeld in Noord-Holland. Daarbij zijn levensreddende spullen gestolen. Afgelopen tijd werden ook op andere plekken in ons land ingebroken in brandweerkazernes. En daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Het gaat nog weken duren voor we meer weten over de oorzaak van de trambotsing gisteren in Rotterdam. Een tram knalde toen op een stilstaande tram. Zeker 15 mensen raakten gewond, onder wie ook een van de trambestuurders. Onderzoek naar het ongeluk is volop bezig. Zo worden de zwarte dozen met data over de trams onderzocht. In Zuid-Frankrijk zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Ook meerdere campings zijn ontruimd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. Het is een lekkere dag voor fans van Ajax en FC Twente. Voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen. Ajax en Twente spelen in de voorrondes van de Conference League en Europa League. Bij Twente nieuw op het veld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond spelen, zegt trainer John van der Brom.
1: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
0: Ja, beide wedstrijden zijn om 8 uur. Twente speelt tegen Ferencváros en Ajax tegen Vojvodina.
2: Kunnen we dit eigenlijk live zien of is het nog zover voor rondes dat het niet wordt uitgezonden?
0: Oh, dat is een goede vraag.
2: Kijk hoor.
3: Goede vraag. Ja, het zal toch wel ergens te zien zijn. Een soort
2: Europa League, FC Twente, ESPN. Ja,
3: ESPN gewoon. Ja, dat is leuk.
2: Lekker.
0: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 14 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij en dat bij 22 tot 25 graden.
2: Flitsmeister dan, file gemeld op de A16 Breda, Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug, afrit is dicht, 7 kilometer met 25 minuten. En op de A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn Noord, 4 kilometer, kwartiertje.
3: En flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 180,9. En op de A30 richting Ede staan ze bij 16,3.
2: Vakantieeditie van de Q-middagshow. Hallo dan.
3: Nou, niet onze vakantie.
2: Nee, wij zitten hier gewoon lekker met Olivia Dean en So Easy.

0: Olivia Dean bij Q. En So Easy. In de Q-middagshow, Domien en Anton lekker op vakantie. Daarom daar Bram.
1: Ja, en daar Tom.
0: Ja, en ik zie een vraag van Jaden in de Q-music app. Hey Tom en Bram, hoe gaat het daar? En wie is er dan voor jullie in het weekend van 12 tot 3 te horen? En morgenavond van 6 tot 9. Ja, het is natuurlijk de vakantiestoelendans hier.
1: Ja, nou, we zitten niet in het weekend in ieder geval.
0: Nee.
1: Wie zit er dan?
0: Joey zit tussen 12 en 3 op zaterdag zondag.
1: Dat is wel heel erg leuk.
0: En morgenavond ben ik er gewoon hoor, met
1: ja,
0: Judith.
1: Met Judith.
0: Ja, fout uurtje, wordt leuk.
1: Ja, en morgenochtend ben ik er in ieder geval lekker niet.
0: Ga je lekker uitslapen?
1: Ja, want Matty is natuurlijk op vakantie. Normaal zit ik met Matty op vrijdag. Ja, nu zijn Tom en Joe die het doen, hè?
0: Ja, daarover gesproken. Heb je dat gesprek vanochtend gehoord? Zij belden met Matty. Ze hebben natuurlijk zo'n dobbelsteen nu in de ochtendshow.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Dan, die dobbelen ze dan. En dan degene die erop komt, die bellen ze. Dus nou, vanochtend was Matty het slachtoffer.
1: Die arme Matty. Die, ja. Die heeft dus het hele jaar door heeft hij die wekker om, wat is ja. Het, 4 uur of 3:30. En dan vervolgens ben je met vakantie en dan word je door die twee jokers gebeld. Ja. Dat is toch verschrikkelijk.
0: Twee jokers.
1: Ja, door je wekker heen.
0: Ja, hij zit op Mallorca. Wil je even horen hoe dat een beetje ging vanochtend?
2: Ja, jongens, ik ben in Mallorca. Ik hop zeg maar alle eilanden af. Ik
1: oh, ja.
2: Zeg maar, mijn ecologische footprint is nog nooit zo groot geweest. Er staat eigenlijk altijd wel ergens een vliegtuig stationair te draaien deze ja. Vakantie om mij mee te nemen.
3: Ja, niet vliegschaamte, maar vliegtrots.
2: Ja. Ja, de kleinste stukjes doe ik met het vliegtuig.
1: Ja. Ja.
0: Dat ligt dan naast Kiki in zo'n bed.
1: Ja,
0: in een hotelkamer.
1: Helemaal wakker. Wakker gebeld. Je hoort het ook. Hij is echt net wakker.
0: Ja, heerlijk zeg. Het kan natuurlijk zijn dat ze morgen jou bellen.
1: Nou, die kans is nul.
0: Tom en Joe. Dat...
1: Ja, nee. Ik doe lekker mijn telefoon op het vliegtuigje.
0: Staat het telefoonnummer van Q niet in je favorieten? Dat die,
1: Nee, natuurlijk niet. Maar die komt er niet door, hoor. Nee. Mijn telefoon staat uit. Tom en Joe, waag het niet.
0: Morgenochtend zijn er mannen weer vanaf 6 uur.

0: Alexia. En Faithless New Religion. Oh. Wat is er?
1: Nee, niks. Tom van der Weert.
0: Ja, Bram.
1: Op het plekje van Domien Verschuren.
0: Ja, jij op het plekje van Anton Griep.
1: Ja, wat zit het lekker, hè? Wat zijn ze lekker op vakantie.
0: Laat ze nog maar 2 maanden wegblijven.
1: Nou, ja, en jij zit morgen lekker met Judith. Ik daarentegen ga lekker naar Polen.
0: Moet jij nou in Polen?
1: Nou, ik heb natuurlijk Poolse buren.
0: Oh, Daniel, hè? Die komt uit Polen.
1: Ja, ja, de Poolse buurman Daniel, goede vriend van mij ook. En echt de meest fantastische buurman.
0: Echt een topgozer.
1: Die je kan wensen. Ja. Je kan hem oppiepen voor alles en hij staat er.
0: Mm-hmm.
1: Hij zet de bakken buiten. Nou, dat vind ik al super. Als je er even niet bent. Of hij let op je vissen, op je hond. Het maakt allemaal niet uit.
0: Ja, ik heb hem al meerdere keren mogen ontmoeten. Het is echt een fantastische vent.
1: Ik heb ook wel eens gehad dat er ongure types voor mijn deur stonden.
0: Zo.
1: En, ja. En toen heb ik de Poolse buurman gebeld. En gevraagd, kan je eventjes komen? En toen kwam die daar. En toen zei hij tegen die gasten van... jongens, gaan jullie weg of moet ik jullie helpen? Ja, geweldige man. Geweldige man. Maar de overburen van mij toen, dat zijn ouders. Barbara en Dirk.
0: Mm.
1: En die zijn 50 jaar getrouwd.
0: Zo.
1: Ja, dat is toch geweldig?
0: Dan gaan ze vieren in Polen.
1: En dat gaan ze vieren in Polen.
0: Wat goed.
1: Dus ik ga met mijn vrouw Robin gaan we naar Polen richting Katowice.
0: Katowice.
1: Ja, zeker. En dan gaan we dat even lekker vieren met z'n allen.
0: Wat tof zeg.
1: Ja, eerste keer naar Polen.
0: En dan
1: ja.
0: Vlieg je morgen naartoe, naar dat Katowice.
1: Ja, ja, ja, ja, inderdaad, Katowice. En dan zaterdag misschien even een dagje Krakau. En dan, lekker feest vieren. En dan zondag weer terug.
0: Een cadeau voor het bruidspaar?
1: Ja, ik denk toch gewoon... dat is toch ook wel gebruikelijk. Gewoon lekker een envelop van geld.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. En dat is ook... ze waren toen ook bij mijn bruiloft. En Polen die zijn dus echt enorm vrijgevig.
0: Mm.
1: Dus ik heb mensen gehad. Nederlandse vrienden. Die op de bruiloft gewoon €20 geven. Weet je, in een envelop.
0: Oh ja.
1: €20.
0: Vind ik weinig.
1: Terwijl die Polen, die geven echt gewoon honderden euro's.
0: Jij moet mijn cadeau nog verzilveren, bedenk ik me net. Ons cadeau.
1: Oh ja, dat klopt. Ja. Het etentje.
0: Het etentje in een vrij luxe zaak.
1: Ja, lekker zeg.
0: Ja, dat moeten we nog steeds inplannen.
1: Ja, laten we dat doen.
0: We zijn al een jaar verder, joh.
1: Ja. Maar goed, niet dit weekend. Nee. Want dan zit ik lekker in Polen.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, jaksje mars.
0: Ja.
1: En het wordt fijne pagoda.
0: Het is jammer dat jij niet drinkt, want het wordt daar natuurlijk flink geschonken daar in Polen.
1: Zeer veel geschonken.
0: Kun jij misschien een flesje wodka voor mij mee smokkelen het vliegtuig in?
1: Ja, of een taser. Of een, je zegt het, pepperspray. Ik neem het allemaal mee, hoor. Zeg het maar.

0: wanna be with you. Ruben Hillen bij Q-Music. 20 seconds, bijna 6:30. Het laatste nieuws komt eraan. Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond. We blikken terug op dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: En de top 40 update zometeen met onder andere daarin Stella Lefty.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop...

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: wij zijn Criscos Amsterdam.
1: En we hebben een nieuwe single.
0: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
2: My On My
0: is nu overal te beluisteren.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
18: Kippie.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
1: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. 3 wat langere files nog. 1 op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook een kwartier op de A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Volkerakbrug. Dat komt door een defect voertuig. En op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij de Volkerakbrug. 5 kilometer, 20 minuten. En flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 180,9. En op de A30 richting Ede bij 16,3. Ja, vanavond is het... Oh ja, het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 14 graden. En morgen, ja, een beetje bewolking. En dan weer zon. En dan is het tot max 25 graden.
14: Exact half 7.
1: Ja, je moet de sponsor natuurlijk wel noemen, hè?
14: Ja, joh.
1: Dan krijg ik zo'n stomme
14: weer een mailtje.
1: Mail. Zo'n boze mail.
14: Nou, Weerplaza. Dankjewel.
1: Nathalie van Zuilen komt met het nieuws.
15: Goedenavond. Ondanks de aanhoudende droogte zijn er in ons land nog geen grote problemen met de dijken. De waterschappen houden ze extra in de gaten en soms zien ze wat lichte scheuren, maar die leveren geen gevaar op en anders worden ze wel gedicht. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Wie betrapt wordt op winkeldiefstal mag extra de portemonnee trekken. Winkeliers mogen een hogere boete opleggen aan winkeldieven als compensatie voor de overlast. Het gaat van 181 naar 242 euro. Verhoging gaat vanaf half september in.
1: Ik vind het eigenlijk nog wel meevallen.
14: 242 euro?
1: Nou ja,
14: behoorlijke boete.
1: Ja, maar ik bedoel, je hebt verkeersovertredingen. Die, nou,
14: telefoon in de hand, 430 euro.
1: Nou, ik bedoel maar, en ik vind een winkeldiefstal... Dan vind ik, dan kom je er nog best
15: wel... Dit is wat alleen een winkel mag opleggen, hè? Ik bedoel, als een,
1: ja, oké. Dat komt er dan nog bovenop.
15: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
1: Als een leuke bonus.
15: Ben je een kluswoning aan het verbouwen, dan is er licht aan het eind van de tunnel. Het levert je uiteindelijk namelijk een flink bedrag op. Je huis wordt gemiddeld 178.000 euro meer waard, blijkt uit nieuwe cijfers. In ons land was vorig jaar 60% van de verkochte woningen een klushuis.
14: Laten wij nou net 2 linkerhanden hebben.
1: Ja, ja, ik zou echt niet geschikt zijn voor een klushuis.
14: Ja, soms denk ik er wel eens aan, maar dan denk ik, ja... Ik vind dat moeilijk als ik, weet ik het wat, qua stroom even iets moet doen. Laat staan een heel huis verbouwen.
1: Ja, aan de andere kant, kijk, zoals Martin Meiland, die doet het wel gewoon even.
14: Ja.
1: Die kan je echt een château geven en die maakt er wel weer wat moois van. Dus ja, als je...
14: En dat gaat ook met een hoop gevloek en getier.
1: Dat wel.
14: Wat dat betreft zouden wij het
1: je
14: ook kunnen.
1: Toch zeggen, als hij het kan, dan kunnen wij het toch ook.
14: Ja.
15: En het is dag 3 van de Vierdaagse. Een pittige dag ook op de Nijmeegse Vierdaagse. De route ging vandaag over de Zeven Heuvelenweg. En dus was het berg op, berg af. Maar tegen het eind van de ochtend waren de eerste wandelaars alweer gewoon binnen. Zoals deze man van 69. Hij was nummer 3 en dat op dag 3. Hoe doe je dat?
22: Ja, hoe doe je dat? Ja, ik moet zeggen, ik snap het soms zelf ook niet. Ik ben wel gezegend met een goede gezondheid. Ik ben heel gelukkig met kinderen en kleinkinderen. Er zijn wel een paar hele positieve factoren.
15: Ja, toch had de blarenpost het ook weer druk vandaag met pijnlijke voetjes. En dat komt volgens deze verzorger bij Omroep Gelderland hierdoor.
23: Dat ze hun voeten niet goed verzorgen is er een van. Het is goed om je voeten gewoon, als je gaat douchen, goed te wassen en goed te drogen na die tijd. Te kleine schoenen is veel voorkomend probleem. Natte sokken is ook niet goed. Doorlopen met natte schoenen. En goede ingelopen schoenen dragen natuurlijk.
15: Ja, en deze man is het levende bewijs, want hij liep in te natte sokken. En dan krijg je dit.
24: Ik had 7 blaren op 10 tenen, dus dat was netjes.
25: 7 blaren op 10 tenen?
24: Ja, 2 op mijn hak nog. Alle 2 de voet op de hak. Dus ik heb goed mijn best gedaan.
1: Zullen we nogmaals stoppen met iedere keer die blaren benoemen met die Vierdaagse? Dat vind ik zo'n gore,
14: ja, hoort erbij.
1: Zo'n gore bijvangst.
15: Het hoort erbij, ja.
14: En dan ook nog de cijfers.
1: Leuk wandel-event. En
14: de cijfers van hoeveel blaren...
15: Oh, exact, de cijfers van de blaren hebben we niet. Maar deze man had er volgens mij een stuk of 7 op 10 tenen. Maar goed.
1: Nou, ik vind dat zo goor. Dan is het zo'n leuk event. En dan gaat het over al het moois. En dan is er altijd weer een cameraploeg die zo'n vieze tent ingaat met die RBO. Wat natuurlijk fantastisch is dat dat er is. En dan gaan ze al die horrelvoeten gaan ze dan zitten filmen. Met die vieze tenen.
15: Het hoort er toch bij. Ja, maar dat is toch de strijd die wordt geleverd, ja, maar dat om die routes af te
1: niet, leggen. Je hoeft dat niet te laten zien. Oké. Okay. We weten het, er komen blaren bij kijken. Maar we hoeven niet te pas en te onpas bij de eerste kilometer al van die vieze, vieze knokige tenen in beeld te hebben. Met zo'n vieze blaar.
15: Oké, nou, we weten het.
14: Maar goed, het gaat goed dus in Nijmegen qua wandelen?
15: Het gaat goed. Ruim 1250 wandelaars vielen vandaag uit. Of starten niet, dat is natuurlijk heel jammer. Morgen, ja, de laatste dag. Dag 4 ook wel de Via Gladiola.
1: Juist, nou, en hoeveel blaren gaat dat wel niet opleveren?
14: Heel veel.
26: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
27: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
26: Dit is de Top 40 update.
1: van donderdag 23 juli 2026. Zometeen ga je op 1 horen mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 komt voorbij de huidige alarmschijf van Teddy Swims. En op 3 Boston van Stella Lefty. Maar eerst een tip voor de top. Ja, dit is een liedje waar ons Domien de afgelopen weken van heeft geroepen dat het tot top 40 in moet komen. Het gaat over Door het oog van de nacht van de mannen van Flair. Ondertussen draaien we hem ook al even op Q-Music. Gaat hij online ook steeds harder. Dus morgen zou zomaar eens het moment kunnen zijn dat ze de top 40 binnen gaan komen. Zou dan ook meteen het debuut zijn voor de mannen. En ja, dus nu een dikke tip voor de top. Flair, Door het oog van de nacht. Vanavond in de top 40 update op

met Boston op 3 in de top 40 update bij Q-Music. Was bijna weggezakt uit de top 40, maar lijkt nu toch weer lekker te gaan stijgen. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2 en dit is ook een gigantische tip voor de top. Het is namelijk de huidige alarmschijf van Teddy Swims, Break Up in Reverse. 2 weken geleden was Teddy hier gewoon bij Q-Music bij Stefan's Pianobar.

0: niet normaal. Beelden natuurlijk te checken, qmusic.nl of de Q-Music app. Hij staat nog niet in de top 40, maar het lijkt erop dat hij morgen binnen gaat komen. Het zou mooi zijn voor Teddy Swims, want morgen is hij natuurlijk alarmschijf af. Want we kiezen morgenmiddag natuurlijk een nieuwe. Maar dan wel nieuw binnenkomen in de top 40. Nou, of dat gaat gebeuren, dat weten we morgenmiddag in een nieuwe top 40 vanaf 2 uur. Vanavond in ieder geval in de top 40 update op...
1: Nummer 2. De Q Music. Alarmschijf.
2: Teddy Swims. Break up in reverse.

Plekje 2 in de update. Teddy Swims en zijn alarmschijf Breakup in Reverse. Top 40 update. En zo gaat de update van 23 juli 2026 als volgt de archieven in. 4 was voor Flair, Door het oog van de nacht. 3 Stella Lefty, Boston. En dus 2 Teddy Swims, Breakup in Reverse. Gaan we naar de nummer 1 en ook meteen de voorspelling van de nummer 1 voor morgen. Afgelopen maand is die koppositie van Shakira en Burna Boy met hun WK-hit Die Die. Maar houden ze de positie morgen nog vast? Nou, je kan natuurlijk zelf ook je voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Kan via qmusic.nl/top40. Doe dat, want daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Ja, ondanks dat het WK voorbij is, wordt hij nog steeds als een malle gestreamd. We draaien hem natuurlijk ook nog met plezier hier op Q Music. En dus gebaseerd op de statistieken van alleen vandaag, bovenaan in de top 40 update.

0: Ja, tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Jij gaat naar Polen toe.
0: Ik ga lekker naar Polen toe.
2: Ik ben hier in Polen doen.
0: Ja, ja, dat heb ik net helemaal zitten vertellen. Leuk dat je luistert. Oh. Ja, oude Poolse buren die zijn 50 jaar getrouwd.
3: Ach, is werkelijk waar. Oh,
0: ja. Ach, leuk. Ja, en je hoort het al. Joost is niet alleen vandaag.
1: Joost en Quinty.
4: Ja, hallo.
1: Quinty, jij hebt wel geluisterd, hè?
4: Ja, natuurlijk wist ik het van de
1: Poolse buren. Dat is een echte collega.
0: Zijn we toe aan even een beetje Quinty missie, Jan, op die radio.
4: Ja, is dat
0: Joost,
4: zo?
0: Die Joost solo, dat is ook niet veel, hè? Je moet er ook gewoon een persoonlijkheid naast zetten.
2: Eens, helemaal eens.
0: Zoals een Quinty. Ja, ik zet nu weer die radio even lekker hard. Want Joost en Quinty zitten op die radio. Ja.
1: Hey, wat gaat er gebeuren, lieverds?
2: Nou, kijk,
0: dat wil ik dan.
4: Hij moet even van ver komen.
2: Nee. Een van ons twee heeft iets heel volwassens gedaan deze week voor het eerst.
4: Heel volwassen. Ja, dat spreek je van.
0: Oké.
2: Zo meer daar.
0: Leuk, ja, ik ben groot fan van Quinty.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, en Joost natuurlijk
4: ik ook.
0: Ik
4: ben ook groot fan van jullie, jongen.
0: Ja, super Quinty. Echt zo leuk.
2: Hé, we gaan lekker naar
0: eigen geilerij. Hou eens op.
4: Nou, kijk, mag het een keer over iemand anders gaan, Joost?
0: Ja, inderdaad.
4: Potverdorie.
1: Dat gezegd hebbende, we zetten hem aan in de auto. Veel plezier met Joost en Quinty. Fijne avond. Oh, deze komt eraan zo meteen.
0: Oh ja, die komt er ook eraan. Veel plezier.
4: Paspoort.
1: Check.
4: Zonnebrand.
1: Check.
4: Muziek voor onderweg.
5: De top 40.
6: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: Top 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Ja? Echt serieus? Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Als je Vodafone mobiel...
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van, want

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: 7:01. Joost en Quint hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie.
6: Goedenavond. In Noord-Holland is een man opgepakt in een heftige zaak. Daarbij zou de meisje zijn aangezet om zichzelf te verwonden. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk, waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. In een deel van

0: Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Deze bewoner vertelt bij de NOS wat daar 's avonds gebeurt.
1: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
2: Die mensen hebben ook geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief en dat willen we niet.
0: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagden over overlast. Dan de situatie in het Midden-Oosten. Het aantal mensen in de Gaza-strook dat honger lijdt is afgelopen tijd licht gedaald. Dat staat in een rapport van de internationale voedselwaakhond. Dat komt onder andere omdat er minder gevochten wordt in het gebied en ook laat Israël meer hulp toe. Maar de situatie daar blijft wel ernstig. En het is een lekkere dag voor fans van Ajax en FC Twente. Voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen. Ajax en Twente spelen in de voorrondes van de Conference League en de Europa League. Bij Twente, nieuw op het veld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond spelen, zegt trainer John van der Brom.
3: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
0: Beide wedstrijden beginnen over een uur.
4: Ik denk dat John van der Brom wel bij de radio kan komen werken als ik het zo hoor.
0: Goeie stem, hè?
4: Goeie stem, ja. Gaat vanavond gewoon spelen.
0: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar een graad of 14. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij en dan is het 22 tot 25 graden.
5: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. Op de A16 Breda.
6: Wacht even hoor, sorry. Moet heel
5: Jeetje,
6: even opstarten.
5: Wat goor. Nou, ja. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander. 2 kilometer naar 10 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 3 kilometer, 18 minuten.
4: Ja, Quinty, goedenavond.
5: Ja, goedenavond.
4: Ach, een klein overslaan stemmetje. Dat geeft helemaal niet. Here's Wisdom Scene.

0: Jelly Roll bij Q en I'm Good. Maakt het 7:08 op deze donderdagavond. Joost en Quinty hier, present.
1: Ja, ontzettend present.
0: We kregen een vraag meteen van Ellen. Zij vraagt zich af, heeft Quinty haar armbandje uit New York nog om?
1: Ja, het inmiddels toch wel gênante armbandje, gaan we maar gewoon noemen. Het armbandje wat ik in New York bij elkaar heb verzameld. Allemaal kleine schakeltjes voor maar liefst. $130. Ik heb hem nog steeds.
0: Maar kijk, dit is
1: een... En ik draag hem elke dag.
0: Ja, dit is een soort armbandje wat vroeger kids ook hadden. Ja. En van die schakelbandjes. Hij is goud. Hij is goud.
1: Oh. Ush. Hij is stainless steel met een gouden... Nou, ik denk dat het een soort van goud gespoten is of zo.
0: Oh ja, en je kon dat ding eigenlijk zelf samenstellen. Dus had je bijvoorbeeld een bloemetje en een donut en...
1: Nou, elk dingetje zelf samengesteld. Hartstikke leuk. Helemaal een toeristendingetje in New York. Ik denk, ik wil een aandenken. Ik neem dat mee. Na het verzamelen daarvan toch wel bedacht. Oh ja, nou, hoeveel kost dat dan?
0: Nou,
1: bij het afrekenen kom ik daarachter.
0: 135 euro.
1: Dus ik heb nu wel besloten, ik ga hem ook echt elke dag dragen. Want ik moet hier wel natuurlijk uiteindelijk een soort van de kosten per draagmoment uithalen. Weet je wel? Dus dat, ik heb hem om. Zeker weten. Een stukje trots, maar ook een beetje gêne naar mezelf.
0: Ik had vorige week nog een klein googeltje daar aangewaagd. 14,5 euro, daar kon ik er 3 voor bestellen. Nu vroeg ik me wel af, want er was ook 1 plaatje was er al meteen weer af. Jij was donderdagavond hier, terwijl je donderdagochtend geland was. Nou, toen was het eigenlijk meteen al kapot. Is die nog weer teruggevonden? Heb je nog weer erop kunnen plakken?
1: Ja,
0: oh ja.
1: Is nog niet teruggeplakt. Wel teruggevonden. Hij lag in mijn toilettas.
0: Wat goed.
1: Ja, joh.
0: Dus toch weer 5,5 euro erop geplakt.
1: En zo is het. Vind het lekker dat je er zo positief naar kijkt, Joost. Daar word ik toch blij van.
0: We beginnen dit programma elke week natuurlijk met wie van de twee. De grote vraag vandaag luidt als volgt.
2: Wie van de twee heeft deze week voor het eerst iets heel erg volwassens gedaan?
0: Dat was ik. Het heeft mij 28 jaar gekost om dit zelfstandig te doen. En het vond zich plaats op een terras.

0: Alex Warren bij Q en Fever Dream. Joost en Quinty hier. We beginnen het programma altijd met wie van de twee. Stelling vandaag als volgt.
1: Wie van de twee heeft deze week voor het eerst iets heel erg volwassens gedaan?
0: Dat was ik.
2: Heel erg volwassens.
0: Ja. Ik heb deze week voor het eerst vrijwillig in mijn leven een cappuccino besteld. Zelf gedaan. Ja, ik zie hele boze ogen mijn kant op komen, Quinty. Dank je wel daarvoor.
2: Het ontzettend volwassene ding wat jij hebt gedaan op je 28-jarige leeftijd.
0: Ik drink dus al 28 jaar geen koffie. Ik vind het niet lekker. Ik heb het op alle mogelijke manieren geprobeerd. Met melk, zonder melk, cortado, espresso, lungo, flat white, latte. Nou, you name it. Ik was op de koffieplantages in Colombia. Zelfs daar vond ik het niet te zuipen. Ik heb ook jarenlang een koffiezetapparaat gewoon in huis gehad voor mijn bezoek.
2: Oh, dat vind ik wel degelijk.
0: Ik dacht, als je dan langskomt en je wil koffie bij mij, dan ga ik niet zeggen, ja, ik lust het niet. Dus ik heb gewoon netjes, toen ik hier ging wonen, voor 80 euro een espressoapparaat gekocht. Met cups, decaf. Nou, net geen melk opschuimen, weet je wel.
2: Ja, dat is ontzettend gastvrij van je.
0: Nu was ik afgelopen week met mijn vriendinnetje een koffietje drinken. En ik weet dat het zomer is, maar het was ook zomer in Nederland, dus het was niet super warm. En ik had gewoon zin in een warmige melkdrank. Toen heb ik een warme chocomel besteld.
2: Oh.
0: En zij had een cappuccino. Toen dacht ik, dat is niet sexy. Dat is niet sexy als je op je 28e nog een warme chocomel bestelt. Maar ik had gewoon zin in die... Snap je? Ik stel mij hier kwetsbaar op nu, hè?
2: Ja, sorry.
0: Ik stel mij
2: kwetsbaar
0: op.
2: Dit is eventjes even aan mij. Ik ben weer serieus.
0: Maar toen dacht ik, ja, dit is niet vet. Dit is gewoon niet cool meer als je richting de 30 gaat, weet je wel. Ik dacht,
2: met of zonder slagroom?
0: Nee, dat wel zonder.
2: Oké, dat dan nog wel.
0: Dus Lara zegt tegen mij, mijn vriendin, die zegt, ja, moet jij niet even deze cappuccino proberen? Want de melk is hiervan wat zoeter. Dus ik dacht, nou oké, dan neem ik wel een slokkie. En toen dacht ik, nou, die vind ik lekker. Deze cappuccino, die vind ik wel lekker.
2: Met een beetje zoet.
0: Ja, een beetje zoet erin. Nou, een paar slokken op. En toen dacht ik, een dag later, ik had daar gesport in de buurt. Dus ik denk, nou, weet je wat? Mij maken ze helemaal niks. Ik loop er naartoe en ik ging op dat terras zitten. Ik zei, mag ik een cappuccino? Nou, toen heb ik eigenhandig die cappuccino besteld. Ook gewoon netjes gedronken natuurlijk. Ik had wel nog voor de balans een klein jusje besteld. Toen dacht ik even om het zoet af en toe een beetje af te toppen. Het is een proces, hè. Ik wil dat je weet dat je wil lachen, maar het is voor mij ook een proces. Nou, toen was ik er vandaag weer. Toen ging mijn vriend wel denken. Toen heb ik zelfs 2 cappuccino's besteld.
2: Jeetje, doe eens gek.
0: Hey, doe eens even gek.
2: Jij zit helemaal aan de cafeïna.
0: Ja, nou, eindstand. Die kick is waanzinnig. Die kick van cafeïne vind ik echt...
2: Nou ja, alsof een soort van 16-jarige die voor het eerst een keer een bakje koffie probeert.
0: Ja, maar ik werd ineens wakker, dacht ik. Wat heerlijk. Wat geweldig. Wat heb ik al die jaren gemist?
2: Maar ja, dus dan wel specifiek op dat plekje? Of ben je inmiddels ook weer ergens anders geweest voor die cappuccino?
0: Oh, one thing at a time. We gaan nu de vleugels spreiden.
2: Wel een cappuccino met het zoete melkje, alsjeblieft. Ja.
0: En nogmaals, over 2 maanden word ik 29. Goed, de aanmeldingen voor Knok tegen de Kloek, die gaan zo meteen open.
2: Ik heb daar nog wel een ideetje over trouwens.
0: Nog meer.

0: self-aware. Knok. Knok tegen de klok. Ja, nieuwe ronde Knok tegen de klok. Zometeen jouw kans op een paar honderd euro.
1: Zeker.
0: Jij had nog een. Jij zei, ik wil nog iets opperen.
1: Ja, kijk. Ik heb zitten luisteren de afgelopen week. Zowel maandag als dinsdag is die klok er niet uitgegaan.
0: Nee, klopt.
1: Dat vind ik, mag je best weten, beetje saai. Beetje saai. Dus ik denk even een beetje soort van spanning en sensatie erin. Wat als we vanavond de klok laten beginnen bij 150 euro? Niet een soort van slapjes, 67, 83, nee. Beginnummer 150.
0: Dus de eerste stap die je hoort is...
1: Yes.
0: 150 euro.
1: Ja, en dat we gewoon even, hup, het is Little Friday, knalletje... het weekend in.
0: Dus je zou zeggen, als je daarna gewoon meteen stop zegt... heb je hoe dan ook 150 euro?
1: Heb je sowieso die 150 euro.
0: Nou, kom maar door. Als je mee wilt doen met Knok tegen de klok... stuur dan Klok via de Q-app.
1: Gaan we dat echt doen?
0: Ja, ja. Jij bent ook de baas van dit programma.
1: Vind ik leuk.
0: Ja, nee, je hebt het helemaal voor het zeggen.
1: Zo, maak maar gek, hè.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels tweedehands.

0: Huis echt willen moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
12: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Joost en Quinty.
25: Speciale editie van Knok tegen de Klok. Zometeen eerst Justin Jack Style. Q.

0: Pink Back You and Walk Me Home op deze Little Friday. Joost en Quinty hier. Je hebt zojuist besloten, Quinty, dat de klok zo meteen start op 150 euro.
1: Ja, ja, mijn beslissing.
0: Vind ik nogal wat?
1: Ja, nou ja, als je niet oppast, dan word ik nog gekker.
0: Oh, gaan we echt stunten?
1: Nee, dat is een grapje. Oh. Nee, 150 vind ik al gek genoeg.
0: Kijk, maandag, dinsdag is de klok het ingespat zonder dat er een winnaar was. Toen dacht jij, nou, nu er toch nog geld over is in een pot.
1: Ja, ik dacht, saai.
0: Hey, die klok start dan zometeen op 150 euro. Dus als je daarna stopt, zegt, heb je sowieso 150 euro. Is er nog een randvoorwaarde om dan zometeen mee te doen? Want het is nogal wat. Het is best wel.
1: Ja, dat is waar. Nee, ik vind dan wel ook lekker als er een beetje een lekker goed doel aan zit. Dus dat je gewoon denkt, oh ja, ik heb een...
0: Een stichting? Of?
1: Nee, niet op die manier. Nee, dan kunnen we het zelf doneren. Nee, meer op de manier
0: Stichting Quinty.
1: Stichting Quinty. Om mijn stem weer terug te vinden. Nee, ik meer... Heb je een goed verhaal? Is er iets gebeurd waardoor jij denkt... Nou ja, luister, ik heb die 200 piek echt even. Dit mag echt eventjes mijn portemonneetje in.
0: Ja.
1: Even iets waar we om kunnen lachen. Iets waarvan we denken, dit is... Dat wij ook aan jouw kant gaan staan. Overtuig ons waarom jij echt de persoon moet zijn voor deze klok.
0: Kom door voor die Q-app.
2: Dit is Q-Music. Alex Warren. En dit is Q-Music. Jonas Blue. Q. En dit is nieuw.
0: Nou, blijf nog een klein beetje in de zon.

0: Nou, dit belooft wat moois, wat goeds.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey IJzer, goedavond.
2: Goedenavond Joost en Quinty.
3: Goedenavond IJzer, het is een mooie avond. Het belooft een mooie avond te worden, want de klok die start vandaag op €150.
2: Ja, dat hoor ik.
3: Ja, en daar maak jij kans op. Hoe voel dat nou?
2: Ja, dat is best wel een lekker idee, maar ook, dus moet ik zeggen, best wel spannend of het gaat lukken.
3: Ja, ja, vind ik helemaal niet raar. Er was wel een kleine vereiste en dat was dat het wel naar een mooi, interessant, goed doel moet gaan. Wat is jouw doel vanavond?
2: Nou, mijn doel vanavond is om, ja, ik hou nogal veel van muziek, zeg maar, en voornamelijk eigenlijk van vinyl. En mijn doel is eigenlijk om mijn collectie een beetje uit te breiden.
3: En aan hoe grote vinylcollectie moet ik denken dan?
2: Nou ja, het groeit gestaag. Op dit moment, ja, ik denk 150 albums.
3: Zo. En van al die 150 platen die jij hebt staan, wat is nou echt jouw allermooiste plaat, de meest unieke?
2: Ja, ik zei het net al, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Als ik toch een eentje moet noemen, er is, ja, ik weet niet of jullie die kennen, maar er is een nieuw album uitgekomen van Ferry Corsten. En dat vind ik dus wel leuke muziek.
0: Ferry Corsten nou, de good old Ferry Corsten.
2: Ja, zeker. En ja, aangezien ik wel van die muziek houd, dan heb ik die gekocht. Dus dat is toch wel een beetje een van mijn prontstukken, moet ik zeggen.
3: Heel goed, heel goed. En van de €150 waar de klok dus mee gaat beginnen, hè, welke drie platen ga jij als allereerste kopen?
2: Nou, ik ben...
3: Of één.
2: Eentje kan ik sowieso wel zeggen. Mijn muzieksmaak is best wel divers. Daar gaat sowieso een plaat van, ook van Red Hot Chili Peppers in komen.
3: Ah, dat is altijd goed.
0: We gaan de klok starten. Je weet waarop je start is €150. Je kunt daarna stoproepen, heb je dat sowieso in de pocket. Je mag ook doorspelen, het is helemaal aan jou. Veel plezier, succes, daar ga je.
1: €150. €168.
2: Stop.
0: Ja, stop. Applaus.
3: Hoppa.
2: Ja, ik denk ik ga geen risico nemen.
0: Nee, heel goed. €168 is voor jou, ja.
2: Ja, dankjewel.
3: Jij denkt, mij pakken ze niet?
2: Nee.
3: Nou ja, €168, daar kan je een hele hoop platen van kopen. Maar zullen we kijken hoeveel er in de klok zat?
2: Ja.
1: €189. €213. €220. Oeh. €254.
3: Oh, eisen.
2: Ja, ik weet het.
1: €280.
3: Goh.
0: Zullen we het er maar niet meer echt heel lang over hebben dan eisen?
2: Nee, maar ik heb het al zo vaak mis zien gaan en ik ben blij dat het mij dan wel gelukt is.
0: En zo is dat. €168 van de €280 is voor jou. Heel veel plezier met je nieuwe platen. Tot later.
2: Dankjewel.
0: Vanavond om

0: Mars, Back Your Music en Risk It All. Weinig risico, zojuist voor eisen in Knok tegen de Klok.
1: Ja,
0: nou, hij wist gewoon, die klok start bij 150 euro. Eén stapje, jij vond het mooi geweest.
1: Nee, het is echt, eisen pakken we niet.
0: 168 euro is voor hem. Als je nog mee wilt doen vanavond met Knok tegen de Klok, dan kan dat 11:15. Pellars.
2: Joost en Quinty.
0: Ja, hi.
3: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Goeie vraag.
2: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Q-Music The Party.
14: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en FN Orlanden.
13: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
15: Q-Music. Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
16: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Exact 8 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
19: Goedenavond. Er zijn zorgen over mogelijke vechtpartijen vanavond in Nijmegen. Want op social media gaan er berichten rond van mensen die oproepen om naar de vierdaagse feesten te komen vechten. Dat meldt Omroep Gelderland. De berichten zouden komen van jongeren uit de Randstad. De politie zegt op de hoogte te zijn. Het is niet duidelijk of zij extra veiligheidsmaatregelen treffen. Winkeldiefstal wordt voortaan een stuk duurder. Winkeliers mogen namelijk een hogere boete op gaan leggen als je zonder te betalen iets meeneemt uit hun winkel. Het kost je nu €181, maar vanaf half september gaat dat omhoog naar

0: ruim €240. De boete is bedoeld als compensatie voor de overlast. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Ook meerdere campings in de omgeving zijn ontruimd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar justitie vermoedt dat die per ongeluk door mensen is aangestoken. En dan de sport, want Frenkie de Jong heeft een vervelende blessure overgehouden aan het WK voetbal. Hij heeft een scheurtje in zijn knieband. En daardoor kan hij voorlopig ook niet in actie komen voor zijn club Barcelona. Mogelijk had Frenkie de Jong al last van zijn knie tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Maar toch deed hij daarna nog aan alle wedstrijden mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en het wordt dan maximaal 25 graden.
1: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer. En je staat daar 12 minuten langer vast.
2: Ja, welke film of serie vind jij echt compleet overgewaardeerd? Dat mag je even laten weten via de Q-Music App. Entwine komt eraan naar Sarah Larsson.

0: Happy. 8:08 op deze Little Friday. Joost en Quinty hier.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 380. Welke film of serie vind jij overgewaardeerd? Nou, ik zei net al, ik zal een knuppel in een hoenderhok gooien.
3: Ja, jij wil de boel eventjes lekker losrammelen.
0: Ik vind echt zwaar overgewaardeerd Friends. Oh. Ik heb helemaal niks met Friends.
3: Oh.
0: Ik vind het gewoon niet grappig. Ik vind het niet leuk. Deze week was Lara, mijn vriendinnetje, kwam ik thuis, zat zij Friends te kijken. Ze zei, oh, leuk. Dus ik zei, nou, I kid you not, poging 20 dat ik een keer meekijk met Friends. Nou, dan heb je natuurlijk het publiek dat lacht. En ik denk dan de hele tijd, ja, maar ik vind het gewoon niet grappig. Dus ik zeg tegen haar, heb ik nou de grap gemist of moet ik nu lachen?
3: Oh, echt zo dusdanig.
0: Ik ben echt een Rachel. Denk je, ja, weet ik veel wie een... Hoezo? Nee, ik ben echt een Joey. Ik vind mezelf echt een Joey. Dan denk je, ja, Mattie Valk is ook zo'n ongelooflijk liefhebber van Friends. Ik waardeer natuurlijk het enorme fandom van...
3: Ja, die heeft bijna moeten huilen om een script.
0: Ja, maar ik snap het gewoon niet. Ik vind het gewoon te veel. Ik mis gewoon de grap. Ja, sorry, misschien ben ik gek, Enkie.
3: Ja, nou ja, nee. Ja, ik denk dat er vast mensen zullen zijn die het helemaal met jou eens zijn.
0: Maar wat vind jij echt een overgewaardeerde serie?
3: Oh, nee, het is een serie van films.
0: Ja.
3: Als je mij ergens niet blij mee kan maken, is het wel Star Wars.
0: Wat vind jij niet leuk aan Star Wars?
3: Oh, wat vind ik... Er is geen wel. Het enige wel vind ik dat iets überhaupt dus iconisch is, daar kan ik best waardering voor opbrengen. Maar echt, ik heb het geprobeerd. Je hebt 8 miljoen series, films. Hou maar op. Ik trek het gewoon niet.
0: Welke film of serie vind jij nou compleet overgewaardeerd? Meld je maar even via de Q-Music app. Gitte stuurt een suggestie. Een film met daarin Leonardo DiCaprio.

0: grote vraag is, welke is dat dan? En Sanne de Roy zegt, ja, die met dat drugslab.
1: Eens!
0: Vaak geprobeerd, kan er helemaal niks mee. Nou, welke film of serie is overgeordeerd? Kom maar door via de Q-music app. Mark Amber hoor je na Sienna Spiral. Dit is Material Lover.

0: Kamer bij Q-Music en Belong Together. Joost en Quint hier. We beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag 380. Welke film of serie vind jij overgewaardeerd? Ja, ik zei al, sorry, niet de Titanic. Ik vind
1: Friends
0: volledig overgewaardeerd. Jij zei...
1: Star Wars.
0: Gewoon helemaal niks aan.
1: Zo saai, en dan moet je het in allemaal volgordes gaan bekijken. En het is elke keer weer dezelfde lariekoek. Mij niet bellen.
0: Gitte, goede avond.
2: Goeie avond.
0: Welke film of serie vind jij compleet overgewaardeerd?
2: Nou ja, je zei het net eigenlijk al. De Titanic.
1: Zo. Ja. Zo.
0: Daar zeg je wel even iets. Waarom vind je de Titanic zo verschrikkelijk?
2: Ja, ik kan echt niet tegen dat melodramatische.
0: Nee.
2: Nee, mij niet bellen. Nee,
0: zo schrik,
2: echt niet.
0: Dat zinkt. Maar wat vind je dan het pijnlijkste? Want je hebt hem dan wel een keer gezien, begrijp ik.
2: Ik heb het geprobeerd.
1: Oh, maar Git, het is toch een prachtig romantisch verhaal op een van de meest iconische schepen en gebeurtenissen van de afgelopen 150 jaar.
2: Ja, dat is al best, maar...
0: Maar vind je dat ook niet, bijvoorbeeld Leonardo DiCaprio, die vervult toch ook die rol gewoon heel erg goed. En dat in die auto, op dat dek met die hand en die...
1: En don't
2: let
1: go, Jack.
2: Ja, dat ze lekker in zijn kruis staan. Nee, dankjewel. Nee. Ja, maar ik vind hem ook eigenlijk wel een beetje overreden, eigenlijk.
0: Oh, hot take. Dus überhaupt Leonardo DiCaprio, daarvan zeg je, doen we niet.
2: Nee. Ja, hele goede acteur, hoor, maar nee.
1: Nou ja, Git, maar weet je wat het is? Dit land valt of staat ook bij het feit dat jij deze mening gewoon mag hebben.
2: Ja, toch? Ja, gelukkig wel. Ja.
0: We schrijven hem erbij, Gitte, dankjewel. Gaan we naar Giet. Giet, goedenavond.
3: Ja, en goedenavond.
0: Ja, wat vind jij compleet overgewaardeerd?
3: Nou, echt al jaren goede tijden, slechte tijden.
1: Oh! Nederlands erfgoed, goede tijden, slechte tijden, hoeven wij Griet niet voor te bellen. Vertel, Griet.
3: Nee, absoluut niet. Nee, ik heb geen idee wie erin spelen, waar het over gaat, wat voor nut het heeft. Ik haak af.
1: Wanneer heb jij voor het laatst een aflevering gekeken?
3: Nog nooit.
1: Maar nee, dan is deze mening ook niet echt gegrond in heel veel guts.
3: Nee, het is meer een onderbuikgevoel. Dat ik denk, laat maar, sla over. Ja, gaan we niet doen. Nee.
0: Ludo en Janine, zegt je dat wel iets of niet?
3: Nou, per ongeluk een keer gelezen, maar verder ook niks.
0: En Laura Selmorst, zeg je dat iets?
3: Nou, die ken ik alleen van... Carlo en Irene.
0: En
3: Laura, die parodie.
0: En de koning? De koning?
3: Nee, echt niet. Nee,
0: Meerdijk, nooit van gehoord.
1: Het slaat allemaal niet aan voor Griet.
3: Nee, ga ik niet op aan. Nee.
0: Ik vind het wel grappig dat je zo'n sterke mening hebt over een serie die je nog nooit hebt gezien, Griet. Dat vind ik dan wel heel grappig.
3: Ja, en ik hou hem ook gewoon lekker vol.
1: Ja. Ik hou er wel van.
0: Geen Polonaise op de televisie van Griet. Ik dacht het.
3: Nee, gaan we niet doen.
0: Griet, dankjewel. We zetten hem erbij in de lijst.
3: Ja, ik vind het prima. Fijn, dankjewel.
0: Wij noteren Friends. Wij noteren die serie met dat Drugs Lab. Breaking Bad. Star Wars, Titanic, Walking Dead kwam ook nog binnen.
1: Ik vind dat we een prachtig lijstje aan het creëren zijn zo.
0: Zou het dan toch aan ons liggen? Want het zijn wel echt award-winning series waar we het over hebben.
1: Dat is ongelooflijk.

0: Morgan Wallen bij Q. Love Somebody. Ik verkeer in zwaar weer thuis deze week.
1: Heb je het weer niet goed gedaan?
0: Ik heb het weer niet goed gedaan.
1: Oh jee.
0: Ik ga je zo meteen even meenemen. Naar woensdagavond. Zo meteen meer. Ik heb ook een beetje je hulp nodig, Quinn.
1: Oké. Okay.
0: En ook sneller komt eraan.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
2: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Joost en Quinty.
11: De Bouwstaan Magnetics, zometeen ook Katy Perry komt eraan naar snelle...

0: Katy Perry en Firework bij Q.
1: Joost.
0: Ja.
1: Jij hebt het niet goed gedaan.
0: Ik heb het niet goed gedaan. Ik wil je even meenemen naar afgelopen week. Dat was een uurtje of 11 s'avonds. Nee, 10:30. Ik kwam net thuis van werk.
1: Oh ja.
0: En mijn vriendinnetje lag lekker op de bank. En die avond ervoor had ik wat kleding besteld online. En die had ik nog niet aan haar laten zien. Dus ik pak mijn laptop, ik wil die kleding laten zien. En kijk, het is goed om te weten dat ik wat tempo aan het maken was bij het zien van die kleding. Omdat zij die volgende ochtend vroeg wilde gaan sporten. Dus ik maak een beetje haast. En voordat ik die kleding wilde laten zien, zei ik tegen haar. Ik zeg, goh, heb jij al een keuze gemaakt over komende vrijdag? Want zij zou iets gaan doen met een vriendin. Ze had een beetje een drukke week gehad. Dus zij zou er nog een keuze over maken. En ik vond dat zij daar een keuze over moest maken eerder dan vrijdagochtend.
1: Ja, nee, precies. Een beetje op tijd afzeggen, als je al wil afzeggen.
0: Precies. Nou, dus ik zit met die laptop op schoot. Ik ben die kleding aan het zoeken. Ik zeg, nou, voordat ik die kleding laat zien, heb je al een keuze gemaakt over vrijdag? Zij zei, ja, ik heb alles afgezegd. Ik zo, oh, ik zeg, heb je alles afgezegd? Ga ondertussen door met het opzoeken van die kleding. Want zij moest morgenochtend natuurlijk vroeg gaan sporten. Nou, op het moment dat ik een shirt wilde laten zien wat ik had besteld, merkte ik, er is iets. Dus ik zeg, goh, wat is er aan de hand? Ze zegt, ja, ik vind dat toch gewoon vervelend. Dat ik nu zeg dat ik alles heb afgezegd. En jij gaat gewoon door met zoeken op je laptop.
1: Oh ja.
0: En toen dacht ik, dat klopt. Maar ja, ik wilde luisteren, maar je wilde ook die kleding nog zien die ik had besteld. En ik wilde opschieten. Dus ik dacht, ik moet nu een beetje tempo maken, snap je?
1: Mm.
0: De televisie stond ook aan. Er was veel afleiding. Ik kwam net thuis van werk. Dus op een gegeven moment, ik vind het echt vervelend en je luistert niet. En nou, dat ontaart een klein beetje in een soort van discussie. Want ik zeg, ik ben toch ook die kleding snel aan het opzoeken, weet je wel. Zo'n einde van de dag.
1: Ja, jij discussie. Probeert een beetje alles bij elkaar te multitasken. En zij wilde gewoon eventjes jouw echte aandacht voor dit moment.
0: Nou, was dus niet goed wat ik daar deed. Was niet goed. Ik herhaal, niet goed met kapitalen.
1: Liet zij weten.
0: En ik was er op dat moment ook even klaar mee. Want, lieve Quinty, ik had die dag boodschappen gedaan. Ik had het huis opgeruimd. Ik had ons bed verschoond.
1: Mm.
0: De tv stond aan. Ik was notabene voor haar snel die dingen aan het opzoeken. En daarbij, het was rond 22:45 s'avonds. Ja, het was ook gewoon het einde van mijn dag, weet je wel.
1: Dus jij vindt dat jij deze attitude niet verdiend had?
0: Nou, ik vond dat ik dat niet per se verdiend had. Dus dat ontaart eigenlijk in een soort van discussie over luisteren wel, luisteren niet, weet je wel.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, zegt Lara, voordat wij gaan slapen, zegt ze, ja, ik moet ook gewoon volgende week ongesteld worden. En toen dacht ik, en dat is nu. Snap ik wat er gebeurt.
1: Oh.
0: Nu snap ik wat er gebeurt.
1: Oh.
0: Zij zegt, ja, ik moet gewoon volgende week ongesteld worden. Dus toen dacht ik, that makes sense. En toen zei ik, nou ga ik mijn telefoon pakken. Ik open mijn notities en ik begin daar aan een document.
1: Oh my god.
0: Toen dacht ik, ik ga nu gewoon eens bijhouden wanneer wij een discussie hebben in huis aan de hand van een datum.
1: Ach, hou op. Heb jij een documentje in jouw telefoon?
0: Het is niet met mijn vriendin. Nee, het was gewoon de datum dat ik wel eens wilde bijhouden. Van, goh, zou dat op te hangen zijn aan... Soms denk ik wel eens echt, over 2 weken was er niks aan de hand geweest. Dat zeg ik dan ook tegen haar. En dan zegt ze, dat denk ik ook wel. Dus ik vond het gewoon leuk om eens bij te houden. Van, goh, zou het kunnen dat hoe vaker wij discussies hebben, dat misschien samenhangt met haar cyclus. Omdat zij ook wel zelf zegt, ik merk gewoon soms ook dat ik heel picky ben.
1: Ja.
0: Wat dan eigenlijk niet nodig is. En zei ik, grappig, dan ben ik wel eens benieuwd of we dat dan zo kunnen. Of het nou plus 4 weken is.
1: Nou, weet je wat, buiten het feit dat ik het een klein beetje krankzinnig vind. En dat het misschien ook gewoon irritant was. Ja. Dat je tegelijkertijd vragen stellen en dan vervolgens geen aandacht hebben. Ja. Is ook gewoon een beetje irritant. Is het ergens wel interessant?
0: Kijk, dit document wordt opgesteld met haar toestemming. En zij zei, is goed, hou maar bij. Ja. Dus zij was ook helemaal invest van, laten we dit dan even kijken of deze theorie een beetje klopt. Dus zij was ook helemaal invested hierin. Maar het is ook goed voor mij als vriendlief, als man zijn, om te weten van, maar hoe moeten we even nu omgaan? Ik kreeg ook een TikTok doorgestuurd met, week 1, stel leuke dingen voor. Weet je wel, ga leuke dingen doen. Week 2, voer die leuke dingen uit. Week 3, nu wordt het spannend. Week 4, je kan niks meer goed doen. Toen zei ik heb het idee dat ik nu in week 4 zit. En toen zei zij, dat klopt. Maar kijk, jij bent een vrouw. En daarom dacht ik, wat als jouw vriendin is, zou je dan zeggen, goed, dan passen ook een beetje het gedrag erop aan thuis.
1: Nou, ik moet zeggen, soms is er misschien wel een korreltje zout te nemen op waar ik dan eventjes een beetje chagrijnig op kan worden.
0: Ja, exact.
1: Denk ik, een weekje later had ik het misschien even iets minder irritant gevonden allemaal.
0: Je luistert niet. Ach, ik heb
1: Oh, het is gewoon die cyclus weer.

0: song could ever say. Olivia Rodrigo, Back Your Music en Stupid Song. Ik vertelde net dat ik wat meer inzicht probeer te krijgen in de cyclus van mijn geliefde. Van mijn lieve Lara.
1: Ja, omdat zij wel eens boos op jou wordt en jij niet begrijpt waar dat vandaan komt. Want je bent zo'n keurig vriendje geweest.
0: Ik zei dit weekend toch. Ik zeg, kom lief, we moeten even een klein beetje opschieten, want we moeten gaan. Ik kom er al aan, ik ga die jas al pakken. En toen zei ik, nou, over 2 weken zou je volgens mij zeggen, ik ga even mijn jas pakken, kom eraan. Weet je wel, dus daarin zit...
1: Ja, maar even rem erop, want dat documentje is één ding.
0: Ja.
1: Maar als jij de hele godganse dag in haar gezicht gaat gooien...
0: Nee, ik zit
1: dat over 2 weken zou het anders zijn, want dan ben je ergens anders in je cyclus. Dan word je vervelend.
0: Ja, dan word ik al... Maar zij zegt ook, ja, klopt ook wel. Ze zegt, ik denk ook wel dat je daar soms een beetje gelijk in hebt. Maar goed, kijk, ik zit natuurlijk af en toe ook een beetje te prikken. Dat doe ik dan natuurlijk ook. Dat vind ik dan ook wel leuk. Dus natuurlijk tegen iemand zeggen die chagrijnig is. Nee, ik ben chagrijnig. Dat ben ik niet! Ik zeg, nou, dat is precies het hele probleem.
1: Ja, precies.
0: Hoe bedoel je opvliegerig? Nou, weet je wel zo. Dus ja. Maar dat gaat allemaal goed en harmonieus thuis. En zij is op de hoogte van het document. Dus
1: ja.
0: Zij stond er ook heel erg achter. Ze zei, nou, ik vind het ook wel leuk om te weten of dat dan klopt. De allerbeste comment kwam van Patrick van der Graaf in de Q Music App.
1: Hoort er gewoon bij. Ademhalen. En door.
0: En daardoor.
1: En dat is wijsheid.
0: Ja.
1: Van Patrick de Graaf.
0: En daarmee gaan wij gewoon langzamerhand het weekend. Dit is Met Regime. Thank you.

0: Met Regine bij Q en Je me tire. De opvallende Q-luisteraar heeft het al wel door. Quinty, jij klinkt een beetje hees.
1: Ja, er zit een klein heesje op mijn stem.
0: Je moet zometeen maar eens even vertellen waar...

0: Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Ja?
21: Echt serieus?
20: Oh.
22: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
27: vakantie!
26: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
29: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je

0: kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
2: En we hebben een nieuwe single.
1: My Oh My, samen met Luisa Sonza en Willy William.
2: My Oh My
1: is nu overal te beluisteren.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 9:02, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
5: Goedenavond. Er zijn zorgen over mogelijke vechtpartijen vanavond in Nijmegen. Want op social media gaan er berichten rond van mensen die oproepen om bij de vierdaagse feesten te komen vechten. Dat meldt Omroep Gelderland. De berichten zouden komen van jongeren uit de Randstad. De politie zegt op de hoogte te zijn. Het is niet duidelijk of zij extra veiligheidsmaatregelen treffen. De grote natuurbrand bij het Franse Bordeaux heeft nog geen leefgebieden bereikt. Maar toch zijn er al duizenden mensen geëvacueerd. Ook verschillende campings zijn ontruimd. En deze toerist is er best van geschrokken, vertelt ze bij RTL Nieuws.
6: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht. Je zag de mensen echt op het strand kijken. Van jeetje, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? En die vliegtuigen ook, ja, die gaan af en aan.
5: De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Maar justitie vermoedt dat die per ongeluk door mensen is aangestoken. De politie heeft in Noord-Holland een man opgepakt die onderdeel was van een online sadistisch netwerk. Hij zou jonge meisjes hebben aangemoedigd om zichzelf te verwonden. Via diezelfde groep werden jongeren wereldwijd eerder al mishandeld, misbruikt en zelfs vermoord. En het ontsnapte aapje dat eindelijk weer terug is in de Beekse Bergen zal niet meer te zien zijn voor het publiek. Het dier zit nu eerst een maand in quarantaine, maar keert daarna niet meer terug. Dat vertelt zijn verzorger bij RTL Nieuws.
7: In een andere dierentuin in Duitsland zit al een vrouwtje op hem te wachten. Dat was al gepland voordat hij ontsnapte, maar nu gaat hij daar toch heen.
5: Ja, het is dus niet bedoeld als straf voor het dier. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en het wordt dan maximaal 25 graden.
4: Zo is een soort film, hè? Er zit een vrouwtje in een Duitse dierentuin op jou te wachten.
8: Nou,
4: toch?
8: Ik wil net zeggen, dat is nog best spannend. Dan is er eigenlijk niet heel erg veel te melden qua verkeer op de A12 Arnhem. Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 5 minuutjes vertraging.
4: Ah, lekker doorrijden.
8: Dat is niks.
4: En Quinty. Er is een bubbel gebarst in het leven van Quinty Misitjan.
8: Wat een illusie allemaal daar op Ibiza.
4: Zo meer dan Nahorn.

0: Alarmschijf van deze week op naam van Teddy Swims en Break Up in Reverse. Quinty Michiel, goedavond.
1: Joost Winkels, goedavond.
0: Ja, jij hebt een klein beetje een heesje op jouw stem. Dat is menige Q-luisteraar ook al wel een klein beetje opgevallen.
1: Ja.
0: Waar ben jij geweest?
1: Ja, ik heb een klein deel van mijn stem achtergelaten op Ibiza.
0: Ja, je was op Ibiza.
1: Ik was op Ibiza. En ik was daar met een groep van mijn management. Mochten we daar op vakantie. En dat was allemaal helemaal waanzinnig. Maar ik zei ook al, er is een kleine illusie die ik had, is ontzettend uit elkaar geknald voor mij.
0: Ja.
1: Wij gingen op een avond uit op Ibiza. En ik weet niet hoe het met jou zit, of misschien heb je het wel ooit gedaan. Maar ik heb een heel idee van uitgaan op Ibiza. Dat is helemaal krankzinnig. Dat is de hele avond lang dansen. Dat is al die dingen. Dus ik dacht ook echt, deze avond, wij gaan naar de iconische plek, de Pasha. Ongelooflijk vet. We hadden ook nog eens VIP-kaarten voor de Pasha. Dan denk je, poepoe, nou, ga eens los. Het was de avond van de WK-finale. We zaten in Spanje. Spanje had gewonnen. Alles aan deze avond schreeuwde, dit wordt de allerbeste avond van mijn leven. En wij komen daar in die Pasha. En iedereen is vet lekker gekleed. En iedereen heeft er helemaal zin in. En we komen daar. En het is zo stom.
0: Waarom?
1: Het is druk. De mensen dansen niet. Er gebeurt niks. Er gebeurt gewoon, in die hele zaal is er gewoon geen sfeer. En er waren DJ's aan het draaien. En die hadden gewoon besloten, weet je wat wij vanavond gaan doen? Stom draaien. Alleen maar staptik muziek. Gewoon helemaal niks waarvan je denkt, yes, het is summer 2026. Niks.
0: Er gebeurt dus daar was gewoon onwijze bubbel.
1: Ik had gewoon voor me gezien dat iedereen daar met een gigantische lach op zijn gezicht, weet ik veel wat voor spul ze allemaal op hebben. Maakt mij niet uit, als je het maar naar je zin hebt. Maar iedereen keek chagrijnig, danste niet, de muziek was stom, de drankjes waren te duur. Het was één illusie.
0: Je had ook gewoon naar David Guetta moeten gaan. Die stond
1: namelijk, dat was mijn fout.
0: Die stond vrijdagavond namelijk gewoon in Ushuaia. Oh. €125 had je daarbij kunnen zijn. Maar als je dan denkt, oké, neem ik wel graag de nacht, dan had je ook nog naar Club Universe kunnen gaan.
1: Ja, nee, ik ging voor Peggy Goo.
0: Ik ging voor Peggy Goo.
1: Dan krijg je het al.
0: Hier heb je David Guetta. Let's make

0: Nieuw muziek bij Q. Passenger, Alex Warren. Hoe duur was eigenlijk een drankje in de club?
1: Nou, volgens mij heb je dan echt... Wij hadden dus van die tickets waarbij je drankjes kreeg.
0: Oh ja, want je was op Ibiza.
1: VIP. Ik was op Ibiza, in de Pasha. We kregen daar VIP. Het was één grote illusie, kan het niemand aanraden. €225 voor zo'n ticket.
0: Jezus Christus.
1: Dus ja, daar kreeg je dan 4 drankjes bij.
0: Nou, dat is ruim. Dat is toch ruim dat je voor €225 4 drankjes krijgt.
1: Doe eens gek, dan heb je een avond niet dansen en 4 drankjes.
0: Met andere woorden, gewoon Camping De Paal in Bergijk volgend jaar weer. Ik hoor het al.

0: Everjack Back Your Music and Never Forget You.
1: 06 Loterij.
0: Je kan zometeen weer meedoen met de allermakkelijkste loterij der loterijen.
2: Mooi gezegd.
0: Ja, de loterij der loterijen. De 06 Loterij. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel.
2: Ja, zeker. Het lot wat je daarvoor nodig hebt zit namelijk, als het goed is, waarschijnlijk al in jouw zak in de vorm van een telefoonnummer. En die levert jou zometeen misschien wel een paar honderd euro op.
0: Ja, het enige is wel, ja, we trekken natuurlijk wat cijfers en die moeten wel in je telefoonnummer zitten. Quinty, noem het eerste getal dat nu in jou opkomt.
2: 1.
0: 1. Zit er een 1 in je telefoonnummer, dan maak je kans op zometeen misschien wel 100 euro of het dubbele daarvan. En ook Bruno Mars komt eraan.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: KSM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Joost en Quint.

0: Cameron with Comeback Your Music en Kingdom of Fear. Allebei zijn liedje van dit moment, als je mij vraagt.
1: Als je jou vraagt.
0: Sorry, ik zei het al, ik zat helemaal aan dit liedje. Hij zei, ja, vind het gewoon oké.
1: Ik vind het gewoon categorie snelle gitarenmuziek. En dat is hartstikke lekker.
0: Het is toch een goed liedje?
1: Ja, het is een goed liedje. Ja, nou ja.
0: Ja, mag er ook gewoon zijn. Hey, zometeen gaan we weer de makkelijkste loterij van Nederland spelen. Misschien wel de makkelijkste loterij in de geschiedenis der loterijen.
1: Mag je best zeggen.
0: Je lotnummer is je telefoonnummer. Als je in het bezit bent van een telefoonnummer met daarin een 1, zou ik echt heel goed opletten. Daar moet nog een nummer aan toegevoegd worden.
1: Ja, Joost, welk nummer wil jij daaraan toevoegen? Denk eens even lekker hard na een origineel nummer. 1 van de 9 of 10.
0: Een 2.
1: Een 1 en een 2. Nou, vind ik heel leuk. Heb jij de 1 en de 2 in jouw telefoonnummer zitten? Stuur dan zo snel mogelijk jackpot in de Q-app. Kom je dan op de radio, dan verdien je zomaar 100 euro. En heb je dan straks ook nog eens het eindnummer wat ik raad? Dan verdubbel dat bedrag.
0: Ik denk dat er geen makkelijkere loterij bestaat in de geschiedenis der loterij, toch?
1: We kunnen het best opzoeken, maar ik denk dat we dat gewoon kunnen stellen.
0: 45 Ultra komt eraan. Eerst Sarah, Head Held High.

0: Man 54 Ultra. And Talk to You.
1: 06 Loterij.
0: We spelen de allermakkelijkste loterij in de geschiedenis der loterijen.
2: Het is niet normaal, het is zo simpel.
0: Sheila, goedavond.
3: Goedenavond, Joost en Quinty.
0: Hoe zit jij in de loterijen? Ben jij iemand die graag meedoet met loterijen? Hou je van een kraskaartje hier en daar? Of heeft het alleen maar betrekking tot bijvoorbeeld een oudejaarstrekking? Of een koningsdagtrekking? Of wat voor speler ben je eigenlijk?
3: Ik ben vooral een speler die inderdaad met de decemberlood meedoet.
0: Oh ja.
2: En dan met een eigen gekocht, koop je dan zelf je lot? Of is dat zo'n lot wat je dan krijgt van iemand?
3: Het begon als traditie van de familie krijgen. En tegenwoordig is het eigenlijk gegroeid naar dat ik hem zelf ook koop.
2: Ah.
0: En is er wel eens iets op lot gevallen?
3: Ja, hier en daar een tientje of 20 euro.
0: Oh, maar nooit een nieuw huis.
3: Nooit een nieuw huis, nee, helaas.
0: Okay. Nou, wellicht vanavond kom je iets dichter bij een nieuw huis.
2: Ja. Nou maak je het wel heel bond,
0: ja. Oké.
2: Eerder dichter bij de weekboodschappen.
0: Dat is eigenlijk beter. We trekken willekeurig twee nummers in dit geval. Zei jij nummer
2: 1.
0: Ik zei nummer 2. De grote vraag is, zitten die in jouw telefoonnummer? Het verlossende antwoord komt van Thomas van de redactie.
4: Die zitten zeker in het telefoonnummer van Sheila.
0: Gefeliciteerd! Sheila, we mogen jou feliciteren met 100 euro. De grote vraag is wel, wordt het het dubbele hiervan? Quinty en ik gaan zo meteen gelijktijdig een nummer noemen. Ik noem jouw eindcijfer, want daar gaat het vaak om in de loterij. Quinty ziet niet jouw eindcijfer. Zij noemt gewoon het eerste nummer wat in haar opkomt. Is dat dan jouw eindcijfer, dan verdubbelen we dat bedrag. Is dat niet jouw eindcijfer, dan mogen we je gewoon feliciteren met 100 euro. En een heel mooi weekend wensen alvast.
3: Ja, ik zit te lachen.
0: Sheila, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Lieve Quinty, ben jij er klaar voor?
2: Ja.
0: Daar gaat hij. 3, 2, 1, 4. Oh.
2: Jij zei 3.
0: Ik zei 3.
2: Oh.
0: Eentje ernaast.
2: Hè.
0: My Sheila, gefeliciteerd met 100 euro. En een heel mooi weekend.
3: Fijne weekend.
0: Dit is Summer by Q.

0: Olivia Dean bij Q and the Man I Need. Party DJ Lars Boelen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Joost en Quinty. Ja,
0: we moeten natuurlijk het feestweekend weer even doornemen. Ja. Je bent party DJ Deslandst. Waar wordt er weer gedraaid?
1: Ik heb een bijzonder weekend, want ik ga een weekendje weg vanwege de verjaardag van mijn vriendin. Die staat er nog jarig. Ja, dat is leuk.
2: Ja, leuk. Dus, dat is hartstikke leuk.
1: Nou, een weekendje weg. Maar vrijdagavond wordt het toch nog even...
0: Ja, want oh, dat... ja.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Naar je optreden rijdt? Nee. En dan weer terug.
2: Is dit het zakje van Larsie? Nee. We doen het gescheiden. Dus eerst draaien, dan het wiekertje weg.
1: Als je hem spot hebt, zwaai naar hem. En zometeen vanaf de knalstick, warm en heet. Een nieuwe release in Bibi Rexha.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19. Fans van Voordeel, Aldi.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
8: Goedenavond. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum. Er worden nu samples genomen van de staalconstructie. Een rijstrook in de richting van Breda is daarom dicht. Vrachtwagens die mochten sowieso al niet meer over de brug heen. Het onderzoek gaat in totaal 4 nachten duren. De politie neemt sinds vandaag extra maatregelen bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Dat doen ze na een aantal geweldsincidenten. Ondertussen gingen er berichten rond van mogelijke vechtpartijen vanavond bij die feesten. Maar dat lijkt tot nu toe rustig te blijven. De grote natuurbrand bij het Franse Bordeaux is nog altijd niet onder controle. En bij het bestrijden van dat vuur

0: één brandweerman gewond geraakt. Dat gebeurde mogelijk door een explosie. De brand heeft inmiddels al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest. Zeker 20.000 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En dierenasiels worden dit jaar weer overspoeld met kittens. Er worden veel nestjes gevonden in de natuur of langs de weg. Inmiddels zitten er al 800 kittens in het asiel. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Ondertussen is er ook een groot tekort aan gastgezinnen. En dat is problematisch, vertelt de dierenbescherming bij RTL Nieuws.
1: Ze hebben heel veel zorg nodig, maar ze moeten ook gesocialiseerd worden. We willen de kittens graag dat ze geadopteerd worden. Dat gaat natuurlijk beter als ze weten hoe een stofzuiger werkt, wat er gebeurt als de bel gaat, hoe de televisie klinkt.
0: Er wordt daarom gezocht naar extra gastgezinnen, vooral in de buurt van Amersfoort. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en het wordt maximaal 25 graden.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de drie meest gemelde. Die staan langs de A7 Den Oever Bolsward bij 108.0. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.7. En de A12 Maarn richting Ede.

0: Green, green grass. George Ezra, Back Your Music. Het is de late avondshow. Ik ben
1: Lars Boelen.
0: Ja.
1: En het grote zomerruilspel.
0: Doe ik de hele zomer. Ik ben bang ook trouwens dat dit zomaar eens helemaal uit de klauwen kan gaan lopen. Ik ben gestart met een strandbal. En ondertussen heb ik nu 4 winterbanden, inclusief velg. Ja, dan hoor ik je denken, hoe lang ben je dan al bezig? Dat is sinds maandag pas. We gingen van de strandbal naar een mini Bluetooth speaker, naar een boek, naar een Blu-ray box met daarin bijna alle James Bond films. En gisteren heb ik dat met Pim geruild. Hij wilde die films wel hebben in ruil voor een set 16-inch winterbanden met velgen voor een BMW. En nu is het idee dus dat ik dat weer ga doorruilen voor iets anders. Heb je nou interesse in die winterbanden? Er zijn gewoon mooie dingen. Goede profieldiepte zit er nog op. Kan je echt nog gebruiken. 16 inch. Wat moet je nog meer weten? BMW. Gewoon spaakvelgje. Het ziet er gewoon fantastisch uit. En het zijn velgen voor winterbanden. Hè. Over het algemeen heb je dan alleen het winterseizoen heb je die dingen erop zitten. Kan je die wel gebruiken? Wil je ze hebben? Dan zou ik zeggen, meld je even in de Q-Music app. En dan laat dan gelijk even weten wat je daar tegenover wil stellen. Om te ruilen. Dus kom maar door. Je mag er ook even een fotootje van sturen als je wil. Laat maar weten als je die winterbanden wil hebben. Wat wil je er tegenover zetten met een berichtje in de Q-Music app.

0: Swedish House Mafia en Don't You Worry Child met Q Music.
1: Lars Boelen. Ja. En het grote zomerruilspel.
0: Ik moet zeggen, gaat best wel lekker hoor. In 4 dagen tijd hebben we Strandbal omgetoverd tot een set 16-inch winterbanden, inclusief velgen voor een BMW. En de bedoeling is dat ik dat nu ga omruilen voor iets anders. En Wouter, jij dacht, die winterbanden, die kan ik wel gebruiken.
2: Nou ja, ik ben toevallig aan het sleutelen aan mijn auto. Ja, en er zitten in principe wel 4 wielen op, maar die winterbanden, ja, klonken toch wel muziek in de oren. Ik denk, die kan ik goed gebruiken.
0: Kijk, je denkt er misschien nu nog niet over na, maar in de winter kan het echt handig zijn. Ik begreep wel van heel veel mensen in de Q-app, het moet wel passen op je auto, maar we hebben het even gecheckt. Bij jou past het wel, hè?
2: Ja, die passen 100%.
0: Oké, okay, wat goed zeg. Nou, dan krijg jij van mij die 4 velgen met winterbanden voor een BMW. Dan ben ik heel benieuwd wat daar tegenover staat.
2: Nou, ik heb hier in diezelfde schuur heb ik een zwarte fiets staan. Het is een beetje, ja, wat is het, een oma, een beetje damesfiets.
0: Ja.
2: Mooi rekkie zit er voorop. Achteruit traprem en die doen het gewoon nog prima. De verlichting moet je wel even checken. Maar die zit gewoon kant en klaar. Een bagagedrager, 2 trappers, 2 wielen, een bel. Alles wat je wil.
0: Alles erop en eraan. Gewoon een complete fiets eigenlijk.
2: Wat een fiets nodig heeft, dat zit er allemaal op.
0: Dat vind ik een hele goede deal. En die gebruik je ook niet meer? Of die is van je vriendin, maar die weet nog niet, die hier niks van af? Of?
2: Die staat in stofzappen. Die mag je staat, hebben.
0: Oké. Nou, dan bij deze officieel, Wouter. Dan ga ik het nog 1 keer aan je vragen. Wil je met mij die oma-fiets ruilen tegenover 4 velgen met BMW winterbanden?
2: Zeker, dat wil ik met jou ruilen.
0: Wow, oké, lekker. Wouter, dankjewel. En dan wens ik je heel veel plezier met die 4 velgen met winterbanden.
2: Ja, top, dankjewel.
0: Ja, en maandagavond, iets na 10 uur, gaan we dus verder ruilen. Als je nou zit te luisteren en je denkt, maar een fiets, ik kan een fiets. Zo'n oude omafiets, leuk ding, kan ik wel gebruiken. Meld je dan alvast in de Q Music App en laat dan even weten wat je daar tegenover zet. Tegen wat je het wil ruilen. En dit is het nummer van mijn collega's Tom en Joe, samen met Rolf Sanchez.
3: Hey, Rolf Sanchez hier.
4: En wij dus, Tom en Joe.
3: En dit is hem hoor. Onze nieuwe zomerhit Marchar op Q Music.

Kensington. Nee, zo zouden ze heten als het een Italiaanse band zou zijn. Kensington. Stay with your music. Ja, hoe ik hierover kom. Ik weet toevallig Tiesto. Daar wil ik het even met je over hebben. Die DJ Tiesto. Die heeft zichzelf ooit een artiestennaam moeten aanmeten. Hij heet Thijs Verwest. Nou, als je dat een beetje samenvoegt, dan kom je op Tiest. Oké, Tiest, leuk. En toen dacht hij, eigenlijk moet het een beetje Italiaans klinken. Dus weet je wat ik doe? Ik plak er gewoon een O achter. Tiesto. En zo geschieden. Ja, het is mooi hoe de mensen aan hun naam komen. Tiesto, samen met Eva Max. De Maddo. Hoor je nu. Bij Q Music.

0: ondertussen even lekker een beetje te grasduinen door de Q-Music app. Je bent altijd welkom natuurlijk. Berichtjes kan je altijd deze kant op sturen. Ik lees alles en over het algemeen reageer ik ook op alles. Tenminste, als je erom vraagt. Even kijken hoor. Ja, ik zag een berichtje. Waar staat hij nou? Een berichtje binnenkomen. Oh ja, Jeroen hier. Jeroen die vraagt, Lars, lag je pakketje er vannacht nog toen je thuis kwam? Dat is een goede vraag, Jeroen. Ik moet dat even toelichten. Gisteren werd er aangebeld door de pakketbezorger, terwijl ik niet thuis was. Maar wat heeft die gozer gedaan? Die heeft hem niet naar de buren gebracht of zo. Die overigens trouwens allebei op vakantie zijn. Nee, die heeft dat pakketje gewoon voor de deur geflikkerd. En vervolgens heb ik de hele avond, dit was om 8 uur 's avonds, ik heb tot ik thuis was, heb ik op mijn camera zitten kijken van joh, ligt dat pakketje er nou nog of niet? Ja, dat is niet. Dat is best wel stressvol. Geknepen billetjes. Jeroen, zometeen antwoord op jouw vraag. Want dit verhaal heeft nog een bijzondere wending gekregen. En dat is even net te lang. Dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook Teddy Swims komt eraan.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ja?
10: Echt serieus?
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Lars Boelen.
7: Hi. Q-music. Met zometeen Alessia Cara. En eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

Alessia Cara en Scars to Your Beautiful bij Q Music. Ja, dan moet ik nog even terugkomen op een berichtje van Jeroen. En Jeroen die zegt letterlijk, lees het even voor. Hey Lars, lag je pakketje er vannacht nog toen je thuis kwam? Ja, dat moet ik dus eventjes uitleggen. Gisteren werd er aangebeld door een pakketbezorger terwijl ik niet thuis was. Het was 8 uur 's avonds. Ik was niet thuis, vriendin was niet thuis, buren zijn niet thuis, want die zijn met vakantie. Dus in plaats van dat hij het pakketje weer meeneemt en naar een pakketpunt brengt of zo, dacht hij van, nee, weet je wat ik doe? Ik flikker het gewoon voor de deur en dan loop ik weg. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Want vervolgens heb ik de hele avond met geknepen billen heb ik naar de deurbelcamera zitten kijken of dat pakket er nog lag. Nou heeft dit verhaal een bijzondere wending gekregen. Gisteravond, toen ik in de auto stapte, onderweg naar huis toe, vanaf Q-Music. Het was een uurtje of, nou, wat zal het zijn geweest? Het was, denk ik, rond 1:15. Ik pak mijn telefoon, ik kijk even op die camera. Ja, mijn pakket ligt nog. Ik denk, oh, dat is top, zeg. Echt mega. Weet je wel, ik heb de hele avond zitten kijken. Hij ligt er nu nog, dat gaat helemaal goed komen. Als ik thuis ben, dan pak dat pakketje en dan loop ik naar binnen. Dus, ik parkeer de auto, parkeer ik in de straat. Ik loop naar de voordeur en wat zie ik daar? Geen pakket. Geen pakket. Het pakket was weg. Gewoon serieus, in die 20 minuten dat ik naar huis ben gereden, het is gewoon weg. Nou, sorry hoor, ik vind het echt, nou. Dus ik meteen kijken op die camera. Ik denk, nou ja, weet je, misschien zie ik nog iets of wat er gebeurt. Nou ja, ik zie inderdaad letterlijk 10 minuten voordat ik thuis kom, zie ik op die camera, zie ik een man. Meer zie ik ook niet, maar een man zie ik dat pakket pakken. En voor jou, het was donker. Die beelden zijn echt 3 pixels. Ik kon daar echt geen chocola van maken. Ik zag geen gezichten. Ik zag gewoon meer een schim, zeg maar. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ga vanochtend als een soort recherche, ga ik gewoon eventjes een soort buurtonderzoek doen. Misschien dat toevallig iemand iets heeft meegekregen of een auto heeft horen wegrijden. Ik ga het onderste bovenhalen. Want dit laat ik niet over mijn kant gaan. Dus ik heb gewoon bij iedereen in de straat even aangebeld. Ik zeg, joh, heb je toevallig wat gezien? Heb jij toevallig iemand een pakketje zien stelen of iemand zien wegrennen of wat dan ook? Nou, eigenlijk zei iedereen, nee, ik kom aan het eind van de straat en ik bel aan bij die overbuurman. En ik zeg precies hetzelfde. Ik zeg, joh, heb je toevallig iets gezien? Pakket is uit mijn tuin gejat. En hij zegt heel nonchalant, oh ja, dat pakketje. Nou, dat staat hier. Nee, ja, ik kwam vannacht thuis, zei hij. En ik zag hem ook al staan toen ik wegging. En ik kwam thuis. Ik dacht, ja, weet je wat, ik neem het even mee naar binnen voordat het gejat wordt. Dus eind goed al goed. Meteen vrienden met de buurman. En hij heeft gelijk een kopje suiker van me gekregen. Nee, ik heb wel echt hartelijk bedankt. Het is echt super aardig. Dus ja, om je vraag te beantwoorden, Jeroen. Lag je pakketje er nog? Ja. Nu wil het alleen zo zijn dat 3 uur geleden ging mijn deurbel. Ja, dit is geen grap. Dit is geen grap. 3 uur geleden ging mijn deurbel exact hetzelfde. Er ligt gewoon nu weer een pakketje voor mijn deur. Dus ik hoop dat de buurman, als je luistert, buurman Rob, als je luistert, zou je me alsjeblieft even mee naar binnen willen.

0: Ja, dankjewel Sydney. Je hoorde Kings of Leon en Sex on Fire, Back to Music. Ondertussen komt ook een berichtje binnen van Virgil. Virgil Kossen uit Gorredijk. Die zegt, hey Lars, hoe laat kan ik me weer aanmelden voor een nieuwe ronde Knok tegen de Klok? Virgil, daar heb ik antwoord op. Dat kan zo meteen. Over, pak een beet, 2 liedjes. Douwe Bob komt eraan en eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Nou moet ik wel even zeggen, wij doen dit spelletje al heel lang, maar de afgelopen 2 keer is hij er niet uitgegaan. Hij is er niet uitgegaan. Er is niks gewonnen. Fleur, en wie was er nou nog meer? Fleur en Joelle. Wie? Sorry hoor, ik versta er helemaal niks van. Wat zeg je?
1: Noelle.
0: Oh ja, Noelle. Noelle, ja. Noelle. Ja, ja, die zeiden allebei te laat stop en gingen dus met 0 euro naar huis toe. Nou, zometeen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hold your horses. Aanmelden dus over 2 liedjes.

0: Ik zie dat Tim ongeduldig begint te worden. Ah, Tim die zegt, kan ik me nu al aanmelden of niet? Kan het nu al? Kan het nu al? Tim, het kan nu. Dit is het moment. We spelen zometeen namelijk een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Het spelletje waarbij je heel eenvoudig kans maakt op een lekker geldbedrag. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Heb je zin om mee te spelen? En kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Stuur dan nu. Daar gaan we, Tim. Let op. Daar gaan we. Stuur dan nu het woord klok. K-L-O-K. Klok. Met een berichtje in de Q-Music app. En ook Harry Styles. Komt eraan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie! En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Maak er een zinderende zomer van met de Libellenclub. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellenclub. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal.

0: Jou. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. De natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft inmiddels een leefgebied bereikt. De rand van een dorpje in de buurt van Bordeaux staat inmiddels ook in lichterlaaien. De brandweer raadt inwoners aan om gasflessen in het zwembad te leggen. Op dit moment exploderen er namelijk veel van die flessen. Een Franse brandweerman is ondertussen gewond geraakt. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum. Er worden nu samples genomen van de staalconstructie. 1 rijstrook in de richting van Breda is daarom dicht. En vrachtwagens die mochten sowieso al niet meer over de brug heen. Het onderzoek gaat in totaal 4 nachten duren. Ook in Afrika wordt het steeds warmer en op sommige plekken is het zo heet dat zelfs de dromedarissen het moeilijk hebben. In verschillende Afrikaanse landen sterven steeds meer dieren door de warmte. Het gebeurt onder andere in Ethiopië, Somalië en Kenia. En dat terwijl de dromedaris normaal juist bekend staat als erg hittebestendig. En een slordige pakketbezorger is ontslagen omdat hij dagenlang vergat om een stapel pakketjes mee te bezorgen. In plaats daarvan nam hij ze in zijn vrachtwagen mee naar huis. Het gaat om pakketjes ter waarde van 9000 euro. Die werden uiteindelijk pas veel later bezorgd omdat de chauffeur zich ook nog eens ziek meldde. De rechter heeft inmiddels besloten dat het ontslag terecht is. Wel krijgt de man nog een hogere transitievergoeding. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en het wordt dan maximaal 25 graden.
1: Dan de verkeersinformatie. Op de weg lekker rustig, geen files. Je krijgt wel de 3 meest gemelde flitsers van, maar die staan langs de A7 Den Oever-Bolsward bij 108.0. De A9 Alkmaar Haarlem bij 56.7. En de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
3: Lars Boelen.
1: Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je wil meespelen. Kan, hè? Stuur nog even snel het woord klok in de Q-app.

0: Styles en American Girls. Bij Q Music. En van American Girls gaan we naar een gozer uit Etten-Leur. Dat is Wouter, 24 jaar. Wouter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wouter, je hebt net begrepen... Ik heb begrepen dat jij net de Q Music app voor het eerst hebt geïnstalleerd.
1: Ja, dat klopt. Speciaal voor nu.
0: Nee, dat is waanzinnig, Wouter. Wat heeft je dan over de streep getrokken? Toch dat je dacht van ja, lekker geldbedrag.
1: Ja, ik dacht van ja, probeer ik al altijd, weet je wel.
0: Ja, nou. En hey, die app heb je dus net geïnstalleerd. Wat zijn de bevindingen tot nu toe? Als je nu even 1 tot 5 sterren moet geven, tot nu toe.
1: Van de app?
0: Ja, van de app.
1: Ja, gewoon 5 toch? 5 sterren.
0: Je hoeft niet te zeggen, als je denkt van ja, ik vond het niet zo handig om in te loggen. Of ik vond het niet zo handig om... Je
1: mag eerlijk... even een accountje aanmaken en ja. Het was vrij vlot geregeld.
0: Ja, ja. Oké, dus eigenlijk iedereen die luistert die nog niet de app heeft, zeg jij installeren dat ding.
1: Installeren, allemaal. Zo, meteen.
0: Ja, Wouter, je lijkt wel ingehuurd. Het lijkt wel nep.
1: Nou, okay. Nee.
0: Wouter, we gaan lekker een nieuwe ronde knok tegen de klok spelen. Als jij zo meteen een lekker geldbedrag wint, wat ga je ermee doen?
1: Daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Ja, ik ben net terug van vakantie, dus...
0: Lekker, waar ben je geweest?
1: Een weekje in Ardennen.
0: Ja, is lekker.
1: Lekker relaxed met de familie.
0: Heerlijk, ja. Man, lekker. Nou, ja, dan donder je het gewoon even op je spaarrekening en dan kijk je er gewoon later even een keertje naar.
1: Yes, gaan we doen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Maar eerst gaan we natuurlijk even proberen dat geld überhaupt binnen te hengelen, Wouter. Want het is nog niet een gelopen zaak natuurlijk. Ja, jij doet mee aan de nieuwe ronde Knok tegen de klok. Heb je wel eens gehoord eigenlijk? Want omdat je voor de eerst die app hebt gedownload, kan ik me ook voorstellen dat je misschien voor het eerst luistert, of niet?
1: Ja, met de klok wel, ja. Dus een beetje uitleg kan ik wel.
0: Oké, nou, dan ga ik het nog een keer duidelijk uitleggen. Het werkt als volgt. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen.
1: Mm-hmm.
0: Dan roep je stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat en gaat de klok af, dan win je niks. Dus het is gewoon belangrijk dat je gewoon keihard stop roept als je denkt bij een bedrag, dat wil ik hebben.
1: Okay,
0: maar als je te lang wacht, kan dus de klok afgaan en dan ga je dus met lege handen naar huis. Dus je balanceert een beetje op het gevoel van voldoening en gretigheid. Snap je?
1: Ja, duidelijk. Okay. Yes.
0: Wouter, ik wens jou veel succes. Daar ga je.
2: €69. 104 euro. 172 euro. 188 euro. 210 euro. 293 euro.
0: Jemig!
1: Ja. Nou ja, ik dacht van ja, weet je, gewoon de enige keer. Ik ben er nu toch. Ik ga het uiterste eruit proberen te halen. Maar zo. Ja, helaas.
0: 293 euro. En het was nog niet genoeg. Je denkt, we gaan voor nog meer.
1: Nee, ik wilde echt net stop gaan zeggen.
0: Ja, nou ja, goed. Alsnog een fijn weekend en bedankt voor het meespelen, Wouter. En ga die app lekker gebruiken als je een berichtje stuurt. Ik stuur iedereen een berichtje terug. Dus jou ook.
1: Oké, helemaal goed.
0: Je hoort Wouter echt denken, ja, kan mij het schelen met die berichtjes. Ik heb 293 euro's door mijn neus geboord. Jemig zeg, wat een bedrag. Ja, dat maakt wel dat we nu een hattrick hebben. 3 keer op rij in de late avond 0 euro. Volgens mij is dat, ik weet niet, is dat eerder gebeurd. Kijk eventjes naar Romy van de redactie. Die heeft de statistieken bij de hand. Ik zie de moeilijk kijken. Die worden nu erbij gepakt.
3: Ja, ik zit even te kijken. Nee, dit is...
0: Dat nooit eerder op deze manier gebeurd.
3: Nee, dit jaar in ieder geval niet.
0: Wauw, oké. Nou, ja, morgenavond gewoon bij Stefan weer een nieuwe ronde Knok tegen de klok. En maak je dus kans op een extra zakcentje. Zometeen Shakira en Burna Boy. En eerst Jonas Brothers. Kom.

Music app te scrollen. Gisteren was hij er ook al, Rafael. En die zit vanavond weer in de app. En gisteren had hij een vraag van de dag en dat heeft hij vandaag weer. Dus, nou, ja, ik heb net al gezegd, alles wat binnenkomt in de Q-Music app, dat beantwoord ik. Dus Rafael, bij deze ga ik ook jouw vraag even beantwoorden. Hij vraagt, wat heb je liever? Dat ze over je fiets lullen of over je lul fietsen? Oké. Hier is op zich wel redelijk makkelijk op te antwoorden. Ik heb liever dat ze over mijn fiets lullen. Ik heb niet zo'n hele bijzondere fiets. Hij staat al heel lang stil thuis. Een fiets die ik gebruikte op de middelbare school, maar die staat nu weg te roesten in mijn schuur. En doet het eigenlijk ook niet meer. Dus hij moet ook bij het oude huis zitten. Dus ik heb nog wel een fiets, maar ik heb het liefst dat ze daarover lullen. Dat andere lijkt me namelijk heel erg pijnlijk. Ik zit even verder te scrollen in de queue, nu we toch bezig zijn. Ja, Bram. Ja, dit is wel heel erg een beetje insight. Een beetje nerd ook. En Bram die zegt, hey Lars, heb ik nou wel het intro van de avondshow met Lars gehoord of niet? Of ligt dat nou aan mij? Nou, het is grappig dat je het zegt, Bram, maar ik ben hem eigenlijk helemaal vergeten vanavond. We kunnen hem nu wel even doen. Zullen we dat gewoon...

0: X-Repeat of niet, Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink by Q. Hey, ik ben benieuwd wat voor werk je doet. Ik ga namelijk dat zo meteen proberen te raden. Dus kom maar door, wacht even hoor. Ja, doe nu even. Even die Q-Music app even dicht, anders zie ik dat natuurlijk. Nee, ik ga dan 2 minuten lang vragen op je afvuren in de hoop erachter te komen wat je beroep is. Dus klim even in die Q-Music app, open even je telefoon en de Q-Music app, stuur een berichtje deze kant op en stuur daarin gewoon je beroep. Wat voor werk doe je? Laat even van je horen. En ook Alex Warren, Fever Dream. Komt eraan.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
6: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.

0: Jezus, lekker toch? De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Lars Boelen.
2: Hey, dat ben ik.

0: Pitbull en Kesha en Timber bij Q Music. Ik ga proberen te achterhalen wat voor werk je doet. Dat doe ik door binnen 2 minuten zoveel mogelijk vragen te stellen. Ik deed dat vorige keer met Esther. En Esther was, of is nog steeds, huisarts. En dat heb ik toen geraden. Ik moet wel eerlijk erbij zeggen, het lukt me bijna nooit, hoor. Het is een extreem moeilijk spelletje. Als je zit te luisteren, doe vooral even mee. Ik ga het vanavond proberen met Angelique, 46 jaar, uit Harderwijk. Angelique, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Dat is het enige wat ik van je weet. Ik ga de tijd gelijk starten. Komt-ie. Hey, Angelique, je woont in Harderwijk. Werk je bij het Dolfinarium?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké. Werk je wel met dieren?
1: Nee, ook niet met dieren.
0: Ook niet met dieren. Hi. Werk je dan met mensen?
1: Absoluut.
0: Oké. In de zorg?
1: Niet de zorg.
0: Niet de zorg. Werk je een beetje in de horeca dan?
1: Nee, ook niet.
0: Oh, goed. Nou, loop
1: ik
0: met
1: mensen, hè? Ik werk met mensen.
0: Ja, maar ja, ik dacht in de horeca, dan werk je ook met mensen. Ook, maar je
1: ja, dat is waar.
0: Oké, niet in de zorg, maar werk je dan in de uitvaartbranche?
1: Nee.
0: Oké, ook niet. Nee, ik dacht misschien met dode mensen, weet ik veel.
1: Met levende mensen.
0: Levende mensen werk je mee. Oké, maar werk je dan een beetje in de entertainmentbranche of in de recreatiebranche?
1: Zou je ook denken, hè, Harderwijk. Maar nee, ook dat is het niet.
0: Oké, dat ook niet. Hè? Oké, dan hebben we horeca gehad, we hebben entertainment gehad, zorg hebben we gehad, dat niet. Zit jij meer een beetje, werk je voor de overheid?
1: Nee.
0: Ook niet. Je werkt voor een bedrijf.
1: Nou, ik heb mijn eigen bedrijf.
0: Oké, dus je werkt voor jezelf. Je bent ZZP'er.
1: Ik ben ZZP'er, ja.
0: Oké, maar dan niet in een. Je bent geen kunstenaar of zangeres of dat soort. Dat allemaal niet.
1: Oh, wish it was true. Nee, okay. Totaal niet. Nee.
0: Oké. Jouw werk, is dat dan vooral overdag of is dat 's avonds?
1: Ja, allebei.
0: Allebei.
1: Dus maar net wanneer ik het zelf inplan.
0: Oké, dus ook. Werk jij dan? Is het saai werk?
1: Nee, totaal niet. Ik kan een heel boek schrijven over mijn
0: Maar vooral binnen in een kantoor of buiten?
1: Nee, binnen.
0: Binnen. Maar ja. doe jij iets met cijfertjes, administratie, dat soort dingen?
1: Ook niet. Nee.
0: Ook niet.
1: Nee.
0: Wel met mensen, vooral binnen. Geef jij les aan iets? Aan
1: nee.
0: Mensen? Geen les.
1: Ook niet. Maar, geen les. Ik werk met mijn handen.
0: Je werkt met je handen? Maar maak jij dingen?
1: Ook niet.
0: Maar je repareer je dingen?
1: Nou, ja. Nou, niet direct. Indirect wel, maar...
0: Maar indirect iets van mensen? Iets...
1: Ja. Ik werk met mensen, dus...
0: Je werkt met mensen, dus we kunnen zeggen dat je iets repareert van mensen. Nou, de tijd is, tijd is om, Angelique.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ik vind het wel echt moeilijk, hè? Alright. Nou, we gaan even kleine resume. Je werkt niet bij het Dolfinarium, maar ook niet met dieren. Je werkt met mensen dus. Niet in de zorg, niet in de horeca, niet in de uitvaartbranche. Met levende mensen werk je. Niet in de entertainment- of recreatie-industrie. Je werkt niet voor de overheid. Je bent zzp'er, eigen bedrijf, geen kunstenaar, geen zangeres. Je werk is zowel overdag als in de avond. Geen saai werk, maar wel binnen. Je doet geen werk met cijfers. Geeft ook geen les. Je werkt met je handen. Je maakt ook geen dingen, maar je repareert indirect iets van mensen. Oké. Ja. Angelique, ga de antwoorden even op me laten inwerken. Dan ga ik zo meteen proberen te raden wat je beroep is. Blijf even hangen, dan

0: Nieuwe muziek bij Q van Flair en Door het Oog van de Nacht. Ja, Angelique. Ja. Ik heb jou net 2 minuten onderworpen aan een vragenvuur in een poging om te achterhalen wat voor werk jij doet. Nog even een kleine resume voor iedereen die inschakelt. Je werkt niet in het dolfinarium. Je denkt misschien wel een rare vraag, maar je komt uit Harderwijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je werkt niet met dieren. Je werkt met mensen. Niet in de zorg, niet in de horeca, niet in de uitvaartbranche. Je werkt met levende mensen. Niet in de entertainment- of recreatieindustrie. Je werkt niet voor de overheid. Eigen bedrijf, ZZP'er. Je bent geen kunstenaar of zangeres. Je werkt vooral overdag en dat kan ook eigenlijk in de avond. Dus dat is een beetje wanneer jij dat inplant. Je hebt geen saai werk, vooral binnen. Je doet geen werk met cijfers. Je geeft ook geen les. Je werkt met je handen. Je maakt geen dingen. En je repareert indirect iets van mensen. Want je werkt dus met mensen.
1: Zeg het maar.
0: Ja, waarschijnlijk valt dit allemaal op zijn plek op het moment dat jij straks gaat zeggen wat je doet. Allereerst had ik geen flauw idee, maar toen wierp ik even een klein oogje richting de Q-Music app. En daar kwamen best wel wat suggesties binnen van mensen die een beetje mee aan het denken waren. Bijvoorbeeld Dieneke die zegt, is zij misschien podoloog? Dat is iets met voeten.
1: Nee. Ja, dat is ook heel interessant.
0: Ja, podoloog, maar dat is ook meer, dat schaar ik toch wel onder zorgen. Welke ik ook vaak binnen zag komen is bijvoorbeeld fysiotherapeut. Maar dat is denk ik ook niet, dat is ook zorg. Dus dat is het dan ook niet. Daar ga ik dan ook niet in mee. Deze vond ik ook echt heel vaak binnenkomen. Onder andere Mitchell zegt dat. En Mitchell zegt, is hij misschien een medium? Met tarotkaarten lezen en zo, weet je wel. Dat vind ik ook wel. Dan werk je met je handen. En dan mensen repareren. Maar dat is het. Ja, dat weet ik niet. Ja, ZZP'er, kraanverzorgster komt binnen. Ik weet het niet. Ik weet het niet zo goed als... Ja, kraanverzorgster komt echt binnen. Oké. Ik doe een gokje, beste Angelique. Ik denk...
1: Ja, dat ik.
0: Dat jij...
1: Schok voor de boeg.
0: Ja, het is denk ik niet goed. Maar ik hoor je wel zo op zo'n voorspellijn. Hoor ik je op zich wel praten. Dus ik ga voor medium. Oké, Angelique. Oké, ik hoor het al. Het is niet goed. Maar Angelique, ben jij een medium?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, vertel, wat ben je dan wel?
1: Ik ben masseur.
0: Oh! Ja, nou ja, wat ik net zei. Alles valt op zijn plek op het moment dat je het waarschijnlijk zegt. Dat is ook echt zo dan. Ja, oh, je werkt met je handen, je repareert iedereen iets van mensen. Masseur, masseuse.
1: Ja, weet je, masseuse, dat laten we maar lekker in het midden. Laten we het heerlijk masseur noemen.
0: Oh, hoezo?
1: Ja, je weet het nooit, hè. Een masseuse. Dat is ook een twijfelachtig beroep. We
0: houden
1: gewoon lekker op masseur.
0: Oh, is masseuse... Oh, dat zou ik nooit begrepen. Maar masseuse kan ook zijn iemand die met een happy end heel de tijd...
1: Correct. Ja, okay. Daar doe ik niet aan mee. Dus masseur. In een massagepraktijk. Zelfs lekker thuis.
0: Ja. Lekker. Lekker zeg. Heerlijk.
1: Ontspanningsmassages, zwangerschapsmassages, van alles is mogelijk.
0: Wat leuk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie nu ook wel heel veel mensen toch... die stiekem ook dit wel wisten hoor. Rick bijvoorbeeld, die zei, is hij misschien masseur. En binnen Gerben ook, die had allemaal wel goed. En
1: Melanie, dus Lars, mocht je nou eens in de binnenstad van Harderwijk zijn...
0: Ben overal... Ja?
1: Ja.
0: Kom even langs, zou je zeggen.
1: Ja, kom even langs. Ik bedoel, boek even in en dan kan je lekker bij Angelique masseert.
0: Wel lekker. Maar jij zei net tegen mij, ik heb nog wel een mooie verhaal. Het is geen saai werk, ik maak genoeg mee. Maar wat is dan het meest gekke wat je hebt meegemaakt?
1: Ja, in de toch die vraag, hè. Van, kan het niet een andere massage zijn?
0: Ja, maar is dat dan ook echt dat mannen boeken en dat ze dan toch aan het eind vragen... nou, kunnen we misschien even aan het eind nog even wat gezelliger maken?
1: Het wordt altijd gevraagd.
0: Echt waar?
1: Ja, maar ook alle verhalen. Alle privé-verhalen. Ja.
0: Ik vind het heel heftig, Angelique.
1: Alle relationele probleempjes.
0: Ja, ze laten alles bij je los. Let ik even
1: goed overschrijven. Ja.
0: Maar bij een massage... Ik heb niet zo vaak...
1: Zo belangrijk is het, hè, dat je... Ja.
0: Ja, ik heb niet zo vaak een massage, maar ik...
1: Sorry?
0: Oh, volgens mij zit er in één keer heel veel vertraging op de lijn.
1: Het is echt een aanrader.
0: Er zit heel veel vertraging op de lijn. Er is iets misgegaan. Oké.
1: Ik hoor het.
0: Oké. Angelique, bedankt dat je mee wilt doen. Ja, je bent er nog. Ik hoor het. Maar je reageert heel langzaam op mijn antwoord. Maar maakt niet uit. Fijne avond nog. Doei doei.
1: Ja, sorry. Ja, fijne avond. Dankjewel. Groetjes. Joe. Hoi.

0: Sia, Afrojack, David Guetta en Awake Tonight. Back Your Music. En dat maakt het bijna middernacht. Back Your Music beginnen de nieuwe dag niet goed, maar fout te doen met het liedje uit het foute uur. Dus zaten Romy van de redactie denk ik een klein beetje te kersenbessen. Een beetje te kinnepzinnen.
1: Kersenbessen?
0: Ja, een beetje te... beetje met elkaar in discussie aan het gaan. Van ja, wat zullen we doen? En toen kwamen we eigenlijk op twee heel verschillende liedjes uit.
1: We hadden hier gewoon een keiharde woordwisseling.
0: Nou, rustig aan. Dat viel
1: nee,
0: ook okay,
1: wel mee. Valt wel mee.
0: Maar we hadden wel een ander inzicht van ja, hoe moeten we die vrijdag nou beginnen? Ik denk, ja, het is toch heerlijk om even alles eruit te gooien. Laten we even lekker meezingen met Celine Dion.
1: Nee, potje jank doe ik op zondagavond wel.
0: Ja, jij zegt?
1: Ja, lekker gewoon even gezellig. Kroeg.
0: Weekend.
1: Robert van Hebert.
0: Oh ja.
1: En dan zijn nieuwste vind ik echt een knaller. Zandloopster.
0: Ik heb toch... Ja, maar ik vind het gewoon lekker om... Okay, dus wordt het dit?
1: Hier. Maar dit is toch echt zondagavond?
0: Ja, maar ik zie jou ook meezingen.
1: Maar ik vind het een beetje depri.
0: Nee, maar het is leuk. Het is lekker. Even alles eruit gooien.
1: Ik denk lekker juist het weekend beginnen. Let's go. We gaan...
0: Je begrijpt, we komen er niet uit. Stem even op je favoriet. Doe dat in de poll in de Q-Music app.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB...

0: beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Q-Music The Party.
5: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlanden.
4: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
9: Goedenacht. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden.
8: En er zijn geen vertragingen, wel flitsers. Je krijgt de 3 meest gemelde. Die staan langs de A7 Den Oever Bolzwart, 108.0. De A9 Alkmaar richting Haarlem, 56.7. En de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. Voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app. Dat waren de mobiele flitsers. Dan gaan we naar een vaste flitspaal. Die krijg je van Romy van de redactie.
10: En die is vanavond gemeld van Sandra. Hij staat in Helmond op de Jan van Brabantlaan ter hoogte van het ziekenhuis. Daarbij het stoplicht, die is voor rood F50.
8: Ga je nog even weer te weten, want we moeten er eventjes aan herinnerd worden. Die vaste flitspalen worden vaak vergeten.
10: Ja, ze staan daar gewoon altijd. En dat kan af en toe voor vervelende situaties zorgen.
8: Ja, zeker, zeker. Hé, hey, nou hadden wij net een kleine discussie over met welke foute track we de dag gaan beginnen.
10: Ja.
8: Jij zei Robert van Hemert Zandloopster en ik zei Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now.
10: Nou, en de mensen zeiden het weer met jou eens.
11: Nou, voor ons is het Celine Dion.
10: Ja.
11: Dag.
8: Het is zo chagrijnig.
10: Ja, vind ik gewoon jammer.
12: Een nieuwe dag begint.
8: Ja, maar ja. Het is de democratie, zo werkt dat.
12: Dus dat betekent...
10: Hoe is het in één keer democratie? Ja, als jij die had gewonnen, dan was je boos.
8: Hou je mond even. Het is vrijdag. En die beginnen weer heerlijk fout.

heerlijk. Door de Celine Dion en It's All Coming Back to Me Now als foute start. Van deze vrijdag 24 juli 2026. Zometeen goed nieuws als je een beetje nachtelijke honger begint te krijgen. Eerst Justin Jack-style, Joan. Turn the light.

Enrique Iglesias en Sean Paul en Bailando bij Q Music. Hey, luister eens even goed naar je maag. Heel even goed luisteren. Honger! Ja. Ja, het is middernacht geweest, inmiddels 11:45. En dat is toch een beetje het moment dat die nachtelijke hongerklop begint op te spelen. Nou, als je er nou ook last van hebt, goed nieuws. Want zometeen gaan we weer snacks weggeven uit de snackautomaat van Q-Music. Even voor de duidelijkheid, ik krijg er vaak vragen over. Waarom heet het de snackautomaat en niet de snoepautomaat? Het is een, je kan het ook noemen, een vending machine. Misschien is dat een beter woord, maar dat vind ik allemaal een beetje ingewikkeld klinken. Dus ik noem het nog steeds gewoon de snackautomaat. Het is gewoon een zwarte kast, ijzeren spiraaltjes, glazen ruitje ervoor. En in die ijzeren spiraaltjes, ja, de heerlijkste snacks. Van een Twix tot aan een zakje chips tot lekker wat te drinken. En bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik dus zometeen snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren op de automaat. En het leuke is, die getallen mag jij gaan bepalen. Dus dan maak je dus kans op een heerlijk snackje. Klein alletje onder het gras, ik zeg dat er wel even bij. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat, dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Maar goed, dat maakt het spelletje ook een beetje spannend, toch? Nou, als je nou zin hebt in een lekker snackie, dan is dit het moment. Pak even de Q-Music app erbij en stuur even je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat dus met een berichtje in de Q-Music app. En dan ga ik zo meteen jouw getal lekker invoeren op het apparaat.

0: Avril Lavigne en Complicated by Q. Op de gang hebben we hier bij Q-Music een snackautomaat staan. Die wordt iedere donderdag tot de nok toe bijgevuld. En het leuke is, dan ga ik altijd in de nacht van donderdag op vrijdag ga ik allemaal snacks weggeven uit die automaat. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik dus snacks weggeven aan de hand van random getallen die ik ga invoeren op die automaat. Addertje onder het gras, niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Dus het kan ook zijn dat je misschrijft. Voor het eerste getal ga ik naar Sylvia. Sylvia, hallo.
1: Goeienacht.
0: Hallo, goeienacht. Jij hebt net gewerkt en je wil even een lekker snackie.
1: Ja, dat kan ik wel gebruiken naar een drukke avond werken.
0: Een drukke avond, wat doe je?
1: Ik werk in de zorg. Ik werk in een verpleeghuis.
0: Een verpleegraad, oh ja, dan kan het behoorlijk druk zijn natuurlijk s'avonds. Alright, dan verdien jij een lekker snackie. Dan gaan we daar lekker voor spelen. Welk getal kan ik voor jou invoeren op de snackautomaat?
1: Nummer 24.
0: 24. 24. Ik vul 24 in. Even kijken, 2, 4. En het ijzeren spiraaltje begint te draaien. Ja, ja, ja, ja, ja, Sylvia, jij hebt gewonnen. Een Kit Kat Chunky.
1: Oh, lekker hoor.
0: Lekker. Soraya.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Soraya. Jij wil ook een lekker snackie. Heb jij zin in iets? Zoet, zout of zuur?
2: Het liefst lekker zoet.
0: Lekker zoet. Oké, dan gaan we daar lekker voor spelen, Soraya. Welk getal kan ik voor je invoeren?
2: Mijn nummer
0: 14, alsjeblieft. Wat zei je? 14?
2: 14.
0: 14. Ja. En waarom 14? Is dat een belangrijke dag voor jou of is het gewoon toeval?
2: Dat draagt ik altijd met voetbal.
0: 14, van Cruijff.
2: Ja, ook.
0: Ik had het ook vroeger altijd op voetbal, dan had ik ook 14. Ik dacht ook, ja, Cruijff, die heeft het toch best wel aardig geschopt. Toch? Hij heeft het best wel ver geschopt. Dus ja.
2: Klopt,
0: ja. Laten we dan een beetje met hetzelfde rugnummer beginnen. Uiteindelijk zijn we allebei ergens anders terechtgekomen. Cruijff en ik. Is dat bij jou denk ik ook zo gebeurd?
2: Ook zo? Ja, ja. Ik werk met hout.
0: Dus. Maar precies, maar daar kan je ook heel goed in worden. Dus ook als je met hout werkt, ook als je bij de radio zit, of als je naar voetbalt, het maakt gereed uit. Goed, we gaan 14 invullen op de snackautomaat, Soraya. En ik hoop voor je dat daar een lekker snack. Even kijken, 14, even kijken, 1, 4. Ja hoor, ja ja, je hebt de prijs. Jij wint namelijk een zakje popped potatoes.
2: Kijk, lekker.
0: Een soort gepofte chips, gefeliciteerd.
2: Heerlijk.
0: Enrico.
3: Ja, hallo.
0: Hallo Enrico. Wat ben jij nog aan het doen zo laat?
3: Ik zit Euro Truck Simulator te spelen.
0: Euro Truck Simulator?
3: Ja, precies. En ondertussen naar jullie luisteren, dus ja.
0: Maar wat de Euro Truck Simulator, wat is dat? Is dat, dat je een boerderij moet runnen? Wat doet mijn zwager?
3: Nee, nee, dat is met vrachtwagens rijden. Dus,
0: oh ja, trek. Euro Truck Simulator.
3: Truck
0: Simulator is het
3: dan. Truck Simulator.
0: Alright. Rij je zelf dan ook in het dagelijks leven vrachtwagen? Of?
3: Nee.
0: Nee.
3: Nee.
0: Nee, nee, nee.
3: Vroeger had ik wel chauffeur willen worden, maar nee, dat is het niet geworden.
0: Nee, maar wat doe je nu dan?
3: Ik ben, wat doe ik eigenlijk? Technical Support Engineer bij ASML.
0: Nou, hallo, dat is niet zo. Wat doe ik eigenlijk bij ASML? Hallo, dat is een van de grootste en belangrijkste werkgevers van Nederland.
3: Ja, dat wel.
0: Ja,
3: zeker.
0: Ja,
3: zeker.
0: Rico, oké.
3: Ja, precies.
0: Hey, maar ik heb nog één vraag, hoor. Ik vind het heel interessant en dan gaan we door. Maar je hoort wel eens van mensen die bijvoorbeeld Flight Simulator doen, dat ze dan, als er dan een keer gezeik is in het vliegtuig, dat ze eigenlijk dat zo vaak gedaan hebben, dat ze precies weten hoe ze een echt vliegtuig moeten besturen. Denk jij, als ik jou morgen in zo'n vrachtwagen zet, dat jij zo'n vrachtwagen gewoon van zijn plek krijgt?
3: Ja hoor, die rij ik gewoon weg, geen probleem.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ja, ik denk echt, als je dit vaak doet, jij hebt gewoon heel veel kilometers al in de benen, terwijl je nog nooit in zo'n ding hebt gezeten.
3: Vroeger het leger was een keer ingezeten, maar dat is lang geleden, heel lang geleden.
0: En Rico, we gaan jou verblijden, althans dat hoop ik, met een lekker snackje uit de snackautomaat. Welk getal kan ik voor je invoeren?
3: Voor mij mag je 13 invoeren.
0: 13, over het algemeen, geen geluksgetal, maar voor jou al, Rico, ja, ik vul hem in. En daar rolt een heerlijk snackje uit. Jij wint een zakje Doritos Bits.
3: Nou, lekker, heerlijk.
0: Geniet ervan.
3: Komt goed.
0: Als je nou zit te luisteren en denkt, hé, maar wacht eens eventjes. Ik heb ook honger. Ik wil ook wel een snackje uit die snackautomaat. Ja, meld ze dan even in de Q-Music app. Stuur nu je geluksgetal tussen de 1 en de 80 met een berichtje in de Q-app.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, Back Your Music. En I hate that it's true. We doen nog even één rondje van de snackautomaat. Jouw kans om een lekker snackje hier uit de snackkast. Ja, ik wou zeggen gokkast, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een vending machine met daar een heerlijke snacks tussen de 1 en de 80 te trekken. Ik ga de snacks weggeven uit die automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Voor het eerste getal ga ik naar Erik.
2: Hallo.
1: Hey Erik. Waarom ben je nog zo laat wakker?
2: Nou, omdat wij gewerkt hebben. Ja, mijn collega die is aan het rijden en ik zit ernaast.
1: Oké, wat hebben jullie gedaan dan?
2: Wij hebben geluidmetingen bij de kermis in Tilburg gedaan.
1: Oh, dat is interessant. Ik ben er vandaag toevallig nog geweest.
2: Ah,
1: ja, wat meet je dan? Dat die apparaat, zeg maar, die steentjes allemaal, die attracties niet te hard de muziek aan hebben, of wat?
2: Ja, inderdaad, dan bij de woningen, zeg maar, die er omheen staan.
1: Ja.
2: Dus dat moesten we vanavond controleren.
1: Maar ben je dan van de gemeente Tilburg? Want dat is toch vanuit de gemeente altijd?
2: Nee, deze controles werd gedaan in opdracht van de bewoners van de binnenstad.
1: Oh, zo lopen die te zeiken over het geluid. Dan denk ik ook bij mezelf, ja Jezus.
2: Die wilden gewoon weten of er aan de norm werd voldaan.
1: Dus, ja, precies. Maar ja, als er niet aan wordt voldaan, dan wordt het toch waarschijnlijk bij de gemeente even aan de deur geklopt van, hey, het moet allemaal wat zachter. Maar ik denk ook bij mezelf, ja, het is 10 dagen per jaar. Je woont in het centrum van Tilburg. Die kermis is er elk jaar.
2: Maar,
1: je moet
2: niet zo oud. Het is niet het enige natuurlijk in het centrum van Tilburg.
1: Nee, er gebeurt meer. Er zit ook zo'n bierhal, zo'n feesttent en zo. En,
2: Ja,
1: nee, dat is ook. Dat heb je ook gelijk in. Nou goed, het maakt me verder niet uit. Erik, nee. We gaan even lekker een snackje uit die automaat trekken. Althans, dat hoop ik. Welk getal kon ik voor jullie invoeren?
2: 66.
1: Dat gaan we even lekker invoeren op die snackautomaat. Ik druk een 6 in. Ik doe daar nog een 6 achteraan. En dat ijzeren spiraaltje begint me een partijtje te draaien, Erik. Ja, dit is ook nog eens een snack die je kan delen met z'n tweeën. Want je zegt, je zit met een collega in de auto. Jullie winnen namelijk een blikje Fanta.
2: Kijk, hartstikke mooi.
1: Geniet ervan.
2: Ja, lekker. Dank je.
1: Kimberly.
3: Hi, goedenavond.
1: Hallo Kimberly. Goedenacht. Hallo. Waarom ben jij nog zo laat wakker?
3: Ik kom net bij mijn schoonzus vandaan.
1: Oh, gezellig. Heb je een goede band met je schoonzus?
3: Ja, op zich wel. Ja, we hebben even gekeken voor een vakantie.
1: Oh, gaan jullie echt samen dan?
3: Nee, met allebei de gezinnen gaan we op vakantie. Oh, willen we gaan.
1: Maar de vrouwen onderling, die regelen het wel even. Want de mannen hebben geen zin in al dat uitzoekwerk.
3: Nee, en mijn vriend is op dit moment aan het werk. Dus dan moeten we wel even samen kijken.
1: Waar wordt er naar gekeken? Dan iets in het buitenland of iets in Nederland?
3: Turkije.
1: En dan een all-in resortje of zo, gezellig.
3: Ja,
1: met ze.
3: Ja.
1: Lekker
3: met
1: zeg.
3: Alle kinderen erbij.
1: Ja, dat is makkelijk met die kids en zo. Hey, hebben jullie dan ook zo'n... Ik heb wel eens van die resorts voorbij komen met veel van die glijbanen en zo. Daar zou ik dan heel graag een keer naartoe willen.
3: Ja, daar zijn we wel voor aan het kijken, inderdaad. Leuk. We zijn met z'n vijven, dus dan moet je weer in familiekamer, lastig, moeilijk. Ja,
1: maar met z'n vijven, met totaal 2 gezinnen zijn 5?
3: Nee. Mijn gezin is al 5. Mijn gezin is al 5 en die van mijn schoonzus is 6. En mijn schoonouders gaan mee, dus ja.
1: Oké, ingewikkeld. Nou goed, nog genoeg tijd om uit te zoeken, denk ik, want wanneer we weer gaan?
3: 5 augustus willen we kijken.
1: Oh, dus helemaal niet genoeg tijd om uit te zoeken. Nee. Dat is best wel snel eigenlijk. Ja.
3: Best wel snel, maar last minute is meestal wel goedkoper.
1: Ja, dat is waar, Kimberly. Dus, dat is waar. All right.
3: We zijn gewoon druk aan het kijken.
1: Je hebt een snackie verdiend en we gaan er gewoon lekker voor spelen. Welk getal kan ik invoeren?
3: Nummer 8
1: vullen wij in op de grote Q-Music snackautomaat. De vraag is, gaat dat spiraaltje draaien? De ja of de nee? Ik heb 8 ingevoerd en... Helaas. Hij bestaat niet, Kimberly. Nou, snel even nog een getalletje. Nog een getal.
3: Doe maar nummer 15.
1: Ja, ik zeg... Ja, we moeten door. 15, ja, je hebt gewonnen. Een zakje... Wat is dit? Doritos Sweet Chili Pepper. Heerlijk.
3: Oh, dat maakt me misschien heel blij mee. Helemaal super.
1: Oh, jij niet. Jij vindt het verschrikkelijk.
3: Nee. Ja, nou, in ieder geval. Een van de chips.
1: Oké. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Ja, je hebt in ieder geval iets gewonnen.
3: Daarom.
1: Nou, fijne vakantie.
3: Hey, fijne uitzending.
1: Doei. Doei, Gornie.
4: Hallo, goedenavond.
1: Hey Gon, je bent de laatste.
4: Ah, kijk.
1: Ja, hoe voelt dat? Bijzonder, hè?
4: Ja, heel bijzonder.
1: Ja.
4: Echt speciaal ook.
1: Ja, maar dat laatste plekje voor de snackautomaat bewaren we ook voor speciale mensen, hoor.
4: Ah ja, ik ben ook heel speciaal.
1: Ja, hoezo dan? hoezo Gon, ben jij speciaal?
4: Nou, omdat ik al 4 nachten aan het werk ben.
1: Dat maakt jou ongelooflijk speciaal. Applausje voor Gon.
4: Dank je.
1: Gornie, we gaan lekker een snackie uit de automaat vissen, hoop ik.
4: Ja, hoop ik ook.
1: Zeg het maar, welk getal kan ik invoeren?
4: Nummer
1: 36. Nummer 36, nou dan hoop ik toch voor je. Waar heb je zin in?
4: Chocola.
1: Oké. 36 vullen we in op de snack auto. Ja, het is grappig, 36, ja, ik hoef niet eens te kijken. Want deze heb ik vanavond zelf uit de automaat gehengeld. Namelijk, dit is misschien wel mijn nieuwe lievelings. Ik had eerst altijd de Twix op 23. Maar ik denk dat 36 nu mijn nieuwe favoriet is. Jij weet namelijk een Milka-reep chocola met koek.
4: Oh, lekker!
1: Ja, dat is echt zo lekker met biscuit. Dat is een heerlijke bite zit erin. Dat is echt... Gorn, je gaat er heerlijk van genieten.
4: Die is lekker.
1: Nou, geniet er lekker van, hè.
4: Dankjewel.
1: Oké, Gorny, mazzel.
4: Dag.
1: Dag.

0: Karel G. God, je merkt echt dat het weekend er bijna is, hè? Sommige mensen zeggen Karol G, maar ik zeg, ja, je zou ook Karel G kunnen zeggen. Karel G, klinkt als iemand die in de AB en First
1: Hallo,
0: zit.
1: Ja, even een microfoon.
0: Rustig, je was nog helemaal niet aan de beurt. Karel G en Ciantes Tubiera Conocido. Back to music. Judith, wil je wat zeggen?
1: Nee hoor.
0: Ik was nog even zelf even aan het praten.
1: Nou, praat maar.
0: Ja. Nee, Judith, goeienacht.
1: Goeiedag, Naf.
0: Goeienacht.
1: Dag, Naf. Ja, het is bijna weekend, hè?
0: Nou, voor jou niet, want jij vanavond nee. Zit je weer met Tom.
1: Ja, oh, echt. Nou ja, ik ga niet overdrijven, maar ik zit er echt al 3 weken op te wachten.
0: Sorry. Waarop?
1: Omdat ik weer met Tom
0: zit. Oh, dat je weer met Tom zit. Ja, want, ja, nee, want het ding was, hij was op vakantie.
1: Hij is op vakantie.
0: Hij is weer terug, want hij doet nu ook de middagshow. Je hoort de middag hoor je Tom en Bram. En op vrijdagavond hoor je Tom en Judith.
1: Ja, waanzinnig. Ja. Zoveel zin in. Dat Ach, wat heb ik hem gemist.
0: Nou, dit klinkt heel erg sarcastisch.
1: Nee, dat is helemaal niet sarcastisch.
0: Nee, maar zo klinkt het wel.
1: Ik zit al de hele week te popelen om met Tom weer te zitten.
0: Dit is ook weer sarcastisch.
1: Nee, is het niet sarcastisch?
0: Ja, maar zo klinkt het wel.
1: Ja, nou ja, ik kan er niks aan doen.
0: Ik heb er ook last van. Ik heb ook heel vaak als ik dingen zeg dat ik leuk vind, zeg, oh ja, je meent het niet. Ja, ik meen het wel.
1: Ja, dat klopt. Dus,
0: wat?
1: Ja, dat heb ik ook vaak bij jou.
0: Nou, zie je, dus, maar ik hoor het ook bij jou. Nou, maak het verder niet uit. Nee. Hé, zometeen eerst het leukste nachtprogramma van Nederland.
1: Ja.
0: Wat gaat er weer gebeuren? Wordt er weer een nachtportiertje versierd?
1: Ja.
0: Oh!
1: Nou ja, de vorige, die had, vorige week was er iemand die ging erop in. Althans, even op de Instagram, telefoonnummertje wisselen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hebben die echt nog fysiek gezien ook dan?
1: Ja, nou, dat ging dus niet door. Dus ja, dus? We moeten op zoek weer naar een nieuwe.
0: Ja. Ja, zo makkelijk gaat het bij jullie dijk, mensen.
1: Nou, dat is... Houd op jij.
0: Nee, vertel even wat de bedoeling is.
1: Wat is de bedoeling? Ik ga zo meteen weer een random hotel bellen. En dan ga ik de nachtportier proberen te verleiden. Een beetje te versieren met de vraag of je uiteindelijk bij mij een keer wilt afspreken. Of nummers wil uitwisselen.
0: Ja, leuk. Dat vind ik echt leuk.
1: En dan mag jij raden.
0: Klonk sarcastisch.
1: Nee.
0: Nee, ik vind het echt leuk.
1: Jij mag raden of je erop ingaat, ja of nee. En als je het goed weet te raden, dan krijg je het Q-prijspakket.
0: Ja, ontzettend leuk. Echt heel leuk.
1: Ja, echt heel leuk.
0: Echt heel leuk.
1: Echt heel leuk.
0: Ja, ik zou echt blijven luisteren. Nee, ik meen het. Ik meen het echt.
1: Gaan we naar huis.
0: Veel plezier zo meteen met Judith. Dit is Phil Collins.

0: 1 uur krijg je van Mario Kwijtouw.
1: Goeienacht. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op de weg, dus je kan lekker doorrijden. Wel oppassen voor de flitsers, die staan op onder andere de A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.7 en de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. Ga ik dit weekend nog op date? Ja, zometeen ga ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren. Eerst Destiny.

0: X-Norm schrijft Miles Smith, Nighthorn en Drive Safe.
1: Versier de nachtportier.
0: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme in de strijd gooi om de nachtportier te versieren. Ja, het enige is, ik ben nog nooit in het hotel geweest. Hij weet niet hoe ik eruit zie. Hij weet niet wie ik ben. Hij heeft nog nooit van mij gehoord. Hij hoort dus eigenlijk alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is, laat hij zich verleiden? Kan ik puur via de telefoon een date scoren met een totale wildvreemde? Nou, ook deze nacht heb ik weer gebeld en dit keer verliep het zo.
2: Hoi, goedenavond. Kan ik je helpen?
0: Hi, goedenavond. Je spreekt met Judith.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hi, ik had misschien een beetje een gekke vraag. Ik was een kwartier geleden was ik bij jullie in het hotel. En ik zag daar een leuke man achter de balie staan. En ik dacht, ik ga het risico gewoon nemen. En ik bel gewoon even op om te checken of hij er nog is.
2: Oh, eigenlijk was er maar één persoon op zich. En dat was ik zelf. Dus ik denk dat we elkaar dan weer aan de lijn hebben.
0: Oh, jij staat al de hele nacht daar, bij de balie.
2: Ja, dan ben ik klaar.
0: Oh, oké. Ja, ik had natuurlijk niet verwacht dat je gelijk aan de lijn zou hebben. Maar ik vond je er gewoon heel leuk en spontaan uitzien. En ik ben al een tijdje single. En ik dacht, hé, dat is best wel leuk iemand. Dus ik dacht, ik ga het gewoon toch bellen om te checken of je nog werkt. Want hoe oud ben je als ik vraag me?
2: Ik ben 26.
0: Oké, top. Misschien overvalt het je ook wel een beetje.
2: Bijzonder.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja, ik zal maar gelijk met de deur naar huis vallen. Maar heb je misschien zin om een keer met mij een drankje te doen? Ja, wat gokje. Gaat hij met mij op date of wijst hij mij af? App het met een berichtje in de Q-Music app. Zijn antwoord hoor je zo meteen.

0: Sheeran en Sapphire bij Q. Zometeen Ellie Goulding.
1: Versier de nachtportier.
0: Het is een vrijdagnacht. Dat betekent dat ik weer een nachtportier van een hotel heb geprobeerd te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij daarop in ja of de nee? Een goede nacht aan Nick en Rick.
2: Nick en Rick.
0: Nee. Nick en Rick, inderdaad. Ja, het lijkt alsof ik jullie uit heb gekozen op jullie naam. Hey, Nick, om even met jou te beginnen. Nick, jij bent single. Wat is nou het allerleukste en het fijnste aan single zijn?
2: Vrijheid, denk ik.
0: Ja.
2: Ja, ik heb gewoon een eigen huis, dus dat is gewoon, ja, dat is fantastisch eigenlijk.
0: Ja, dat is lekker. Dat je gewoon op de avond thuis komt en dat je gewoon denkt, weet je wat, als ik zin heb om nu een lekker zak chips open te gooien en gewoon lekker dat ga eten en met niemand hoeft rekening te houden. Als ik nu lekker naar buiten ga, lekker uitga.
2: Zou een relatie ook moeten kunnen, toch een zak chips open
0: trekken? Nee, dat is wel waar. Maar toch, als iemand dan zegt, hey, nou, als jij nou verkookt vanavond, weet je wel, dat soort dingen. Dat je gewoon denkt, nou, ik eet gewoon lekker waar ik zin in heb. Ik hoef niet nog te koken voor iemand anders of zo.
2: Je hebt gelijk. Je hebt gelijk,
0: zeker.
2: Dat is waar. Ja, absoluut.
0: Hey, en Rick, even aan jou de vraag. Jij bent nu single, je zit wel een beetje op de dating app. Maar wat is nou bijvoorbeeld het meest romantische dat jij ooit hebt gedaan of iemand ooit voor jou heeft gedaan?
3: Nou, ik denk dat het meest romantische is geweest dat ik spontaan gewoon een weekendje ben meegegaan naar Center Park toe. Ik denk dat het wel was.
0: Oh, wauw. Dat heb jij helemaal geregeld?
3: Nee, zij heeft dat gedaan.
0: Oh, zij had dat gedaan.
3: Ik het wist. Ja, een soort van voor mijn verjaardag ook was het.
0: Oh, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel heel lief. Dat vind ik wel heel romantisch, ja.
3: Ja. Wow. Ik moet zeggen dat ik ook wel heel erg van gecharmeerd was.
0: Ja, dat snap ik wel. Zo, dat snap ik wel. Maar dat is helaas niks meer. Is toch niks geworden?
3: Nee. We worden toch wel te erg uit elkaar. Ze was dan wel iets ouder dan het ding was.
0: Oh, ja.
3: Ja, dan hoeft dat op zich niet heel erg te zijn. Maar zij was heel erg van het uitgaan en dat soort dingen, weet je wel. Ja, ik niet.
0: Nee, dat zat niet helemaal op mijn lijn. Ja, weekendje Centerparks. Misschien dat ik dat wel met de nachtportier ga doen. Ik heb net geprobeerd de nachtportier te versieren aan de telefoon. Laten we even luisteren naar hoe dat ging.
4: Hoi, goedenavond. Kan ik je helpen?
0: Hi, goedenavond. U spreekt met Judith. Ik had misschien een beetje gekke vraag. Ik was kwartier geleden was ik bij jullie in het hotel. En ik zag daar een leuke man achter de balie staan. Bel gewoon even op om te checken of hij er nog is.
4: Oh. Nou, eigenlijk was er maar één persoon op zich. En dat was ik zelf.
0: Ik had natuurlijk niet verwacht dat je gelijk aan de lijn zou hebben. Maar ik vond je er gewoon heel leuk en spontaan uitzien. En ik ben al een tijdje single. En ik dacht, hé, dat is best wel leuk iemand. Dus ik dacht, ga gewoon toch even bellen om te checken of je nog werkt. Misschien overvalt het je ook wel een beetje.
4: Bijzonder.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja, ik zal maar gelijk met de deur naar huis vallen. Maar heb je misschien zin om een keer met mij een drankje te doen? Ja, nu is de vraag natuurlijk, gaat hij daarop in? Nick, om even met jou te beginnen, wat denk jij dat hij gaat zeggen?
2: Nee, ik denk van wel, maar aan de laatste stempel denk ik dat hij toch niet gaat doen. Maar ik heb ja gezegd, dus ik denk van wel.
0: Oké, je dacht eerst van wel, nu denk je toch van niet?
2: Ja, ik begin wel te twijfelen, ja.
0: Oké. Rick, want wat zeg jij dan?
3: Ik had gezegd niet. Eigenlijk inderdaad ook een beetje door dat laatste van zijn stem. Ja, ik weet niet, hij geeft niet helemaal echt op je in of zo. Ik heb iedere keer wel eens gehoord dat ze echt leuk op je in gingen, weet je wel. En toen was het ook wel ja, maar dit was ook niet echt. Ja, moet je dat zeggen? Eigenlijk, ja.
0: Beetje afstandelijk.
3: Beetje afstandelijk toch wel. Misschien dat het ook wel door de. Oh ja, door het moment komt. Natuurlijk komt het niet verwacht, maar.
0: Ja, dat is waar. Oké, nou laten we maar even luisteren wat hij gaat zeggen. Komt-ie.
1: Versier de nachtportier.
0: Ja, ik zal maar gelijk met de deur naar huis vallen. Maar heb je misschien zin om een keer met mij een drankje te doen?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik heb er niet zo'n zin in. Nee, sorry.
0: Oké, nee, dat geeft niet. Dat geeft niet. Oké, nou, thanks in elk geval.
4: Ja, nee, natuurlijk, joh. Graag gedaan en fijne avond.
0: Dankjewel. Ja, Rick, je hebt het goed.
3: Oh, maar god.
0: Ja. Ja, maar Nick, jij begon ook te twijfelen. Eigenlijk heb jij het dan ook wel goed.
2: Dat vind ik eigenlijk ook wel, ja.
0: Ja, nou, weet je wat ik doe? Ik ga naar jullie allebei en ga ik het Q-prijspakket sturen. Dus het komt jullie kant op.
2: Wauw, geweldig.
0: Gaan. Ja?
3: Oh, nou, super top. Dankjewel.
0: Hey, goed. Hey, dan wens ik jullie verder een fijne nacht. En thanks voor het meespelen.
2: Ja, tuurlijk. Ja, geen probleem.

Ellie Goulding bij Q. En Burn. Ja, Tamara die stuurt net een berichtje in de Q-Music app. Ze zegt, we rijden nu naar huis na een fantastische avond in Nijmegen bij de Vierdaagse Feesten. Volgend jaar loop ik mee. Nou Tamara, ik hou je aan je woord. Lijkt me stiekem eigenlijk ook wel leuk om een keer mee te doen. Dan begin ik wel sowieso bij de 40 kilometer hoor. Ik bedoel, 50 kilometer vind ik net een stapje te ver. Ja, en het lijkt maar 50 kilometer. Maar de tijd die je daarmee bezig bent, met die 50 kilometer, dan kan je gewoon 5 keer de Titanic kijken, hè? Ja, en als je bijvoorbeeld de muziek non-stop zet, dan ben je zo'n 180 tot 200 liedjes verder voor je de finish ziet. Ja, en zelfs een vlucht van Nederland naar Spanje is sneller dan 50 kilometer lopen. Ja, ik zeg het maar heel even. Dus voor iedereen die vandaag weer aan de wandel gaat, ik zeg heel erg veel succes. En als ik jou was, zou ik deze aanzetten. Vandaag tijdens de wandel. En dan op repeat, hè? Nou, zo'n 180 keer luisteren. En dan ben je er bijna.

Music en Rita Ora. Ja, pak heel even je agenda erbij. Ik zit ook even gelijk. Pak er ook even gelijk bij. Scroll dan heel even naar 1 augustus. Zaterdag 1 augustus. Ja, ja, ja. Wat staat er dan in je agenda? Nog niks? Nou, dat zou heel super zijn, want Tom en Bram nemen je namelijk een hele dag mee. Shake up your day. Tom en Bram willen er een dag van maken die je niet snel meer vergeet. Tijdens een Shake Up Your Day nemen ze 10 luisteraars mee op pad. Alleen niemand weet van tevoren wat er gaat gebeuren. Tom en Bram organiseren allebei namelijk hun eigen verrassingsuitje. Helemaal los van elkaar. En aan het einde van de dag bepaal jij wie de beste dag heeft georganiseerd. Ja, ik zie het eigenlijk al helemaal voor me. Als ik zo loop te denken en een beetje zo loop te suggereren over wat het dan kan zijn. Nou, misschien neemt Tommy wel misschien mee naar een soort Pokémon-jacht. Om daarna natuurlijk lekker de barbecue aan te steken. Of misschien dat Bram je meeneemt naar een bijzonder historische plek. Ja, ik weet het niet. Alles is nog één grote verrassing. Dus staat 1 augustus nog leeg in je agenda? Geef je dan op via qmusic.nl of in de Q Music app. Dit is Ray en Where's My Husband?

Nieuwe muziek bij Q. Last Frequencies en Live It All. Ja, deze zomer ga ik eigenlijk helemaal nergens heen. Ik ga niet op vakantie. Maar ik wil toch overal wel een beetje zijn op de wereld. En daarom ga ik de aankomende week op zoek naar Q-luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. En dat ga ik ook nu doen. Dus luister je nu en zit je in het buitenland? Voor werk of op vakantie of iets? Stuur dan nu even een berichtje in de Q-Music app met waar je nu bent. Want dan ga ik je even bellen en dan kan ik dus weer een land afstrepen van mijn wereldkaart eigenlijk. Dus ben je in het buitenland? App dat dan even nu waar je bent op dit moment. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken deze nacht. Dit is Adam Lambert bij Q en What Do You Want From Me?

0: Music, de Bauza en Magnetic. Ja, deze zomer ga ik de wereld over. Nou ja, niet letterlijk, maar ik wil wel zoveel mogelijk Q-luisteraars verzamelen die vanuit het buitenland luisteren. En de tussenstand is op dit moment 4 landen. Ik heb Peggy gesproken, zij zat met haar gezin in Egypte. Willem woont al 10 jaar lang in Japan. Kevin die zat lekker in Frankrijk met een goed fles wijn. En Esther woont al 16 jaar in het prachtige Australië. En gelukkig heb ik deze nacht weer iemand gevonden in het buitenland. Namelijk Yildau. Goedenacht.
1: Goedenacht.
0: Hey Yildau, jij ligt nu eigenlijk in bed. Hè? Je wilde eigenlijk gaan slapen.
1: Ja, klopt.
0: En toen had je de radio aanstaan en toen dacht je... Hey, ja, jij bent op zoek naar landen. Ik ga toch maar even appen.
1: Ja, ik luister elke avond naar Q-music. Toevallig ben ik nu in Zweden, inderdaad.
0: Je bent in Zweden, inderdaad. Hey, je bent zondag ben jij in Zweden aangekomen. Je bent met je familie mee daar.
1: Ja.
0: En je blijft daar tot de 30ste, zei je, of 31?
1: Ja, 31
0: juli. Hey, je zit in Zweden. Ja, ik moet dan gelijk natuurlijk denken aan Stockholm. Maar jij zit, waar zit je nou?
1: In Borås.
0: In Borås. En ja, ik zat even te kijken nu op de kaart. En dat is eigenlijk een beetje een natuurgebied, moet ik zeggen, hè?
1: Ja,
0: veel
1: klopt.
0: Natuur, veel bossen. Wat heb je gedaan? Gewandeld in de bossen? Wat heb je mama gedaan nu?
1: Ja, we hebben vandaag 8 kilometer gewandeld met mijn vader.
0: Zo.
1: En we hebben eergisteren hebben ook nog, weet ik veel, 5 kilometer gewandeld of zo.
0: Ja, allemaal in de bossen eigenlijk, in de omgeving.
1: Ja, want er zijn ook heel veel paadjes en zo waar je langs kan lopen en zo.
0: Ja, ja, ja. En vind je het een leuke vakantie? Want dat is altijd nog een beetje de vraag, weet je wel? Met je familie op vakantie in de wandelen en zo. Vind je dat leuk? Of zeg je nou, ik had liever een lekker zuipvakantie gehad?
1: Ja, nou eigenlijk wel, ja. Maar, ja. Ja. In Kroatië of zo, maar ja.
0: Nou ja, je gaat wel binnenkort wat leuks doen. Want je gaat naar een zuurstokkenwinkel, zei je?
1: Ja, klopt. Dat is ja, iets typisch Zweeds. En daar wil mijn moeder heen. En ik dacht, nou...
0: Ja, Yildau, je denkt misschien, jeetje, wat saai allemaal weer. Wordt allemaal overal meegesleurd. Maar echt, ja, ik klink misschien... Misschien is het een beetje boomer wat ik nu ga zeggen. Maar ik zag op TikTok ook zo'n filmpje. En ik denk ook dat het uit Zweden was toen. Zo'n filmpje waarbij je dus een zuurstokkenwinkel ziet. En dan gaan ze echt precies alles laten zien hoe dat gemaakt wordt. Nou, ik kan je vertellen, mijn spanningsboog is niet heel, heel hoog. Maar als ik zat te kijken op TikTok, ja, ik vond het fantastisch. Dus ik denk dat je het echt geweldig gaat vinden.
1: Ja, het lijkt me ook wel leuk. Gewoon even iets doen en even zien hoe dat te werk gaat.
0: Ja, precies. Ja, ik vond het heel leuk. Het is heel satisfying om dat te zien ook allemaal, moet ik zeggen. Ja. Maar nu ben je met familie. Ga je nog ergens zelf nog een keertje op vakantie? Zuipvakantie, Kroatië of iets? Of,
1: dat ben ik wel van plan, ja.
0: Ja. Want hoe oud ben je, Yildau? 16. Oh, oké. Okay. Oh, 16.
1: Maar ja, ik ben niet onschuldig, hoor.
0: Wat zeg je?
1: Ik ben niet zo onschuldig, hoor.
0: Nee, dat had ik al door, joh. Maar goed, nou, nu nog even met de familie overal heen gesleurd worden. En lekker wandelen in de natuur. En dan volgende keer lekker met de vriendinnen op vakantie.
1: Ja.
0: Zo is het. Nou, Yildau, ik zou zeggen, slaap lekker voor zometeen dan.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Stuur maar een foto vanuit de zuurstofwinkel dan.
1: Is echt wel goed.
0: Oké, heel goed. Hey, fijne vakantie en slaap lekker.
1: Dank u wel, fijne avond.
0: Niet u zeggen hoor, niet u.
1: Oh, shot.
0: Ja, voel ik me heel oud.